0: weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Goelen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de ziel van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeeuw van de dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, op dinsdag. Het is bewolkt met wat regen, misschien een klap onweer. Vanmiddag wisselen bewolkt, af en toe zon, nog steeds een drup regen. En het wordt 22 tot 23 graden. Ja, die regen die is ook al nodig om egels weer los te kunnen laten. Bij dierenopvang De Mikke in Middelburg hebben ze er wel 130 die verzwakt zijn. Je hoort straks een verslag. En verder in het nieuws vandaag. Eiland Marketing Schouwen-Duifland begint een eigen campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Op de Ellestraat bij Heikant is een auto van de weg geraakt en via een lantaarnpaal en een sloot in weer een andere sloot geschoten. En voetbalclub Kloetingen heeft zijn nieuwe trainer gepresenteerd. Vincent de Klerk uit Hendrikje de Ambacht. En daar waren we natuurlijk bij. Maar zullen we eerst beginnen? Op dinsdag, jij en ik. We zijn samen

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Daarmee beginnen we deze dinsdag 18 augustus. De wekelijkse droogtemonitor van Rijkswaterstaat komt uit. Nou, er is wat regen gevallen, maar is dat ook voldoende? Ik denk het niet, maar de deskundigen die gaan het straks allemaal vertellen. In Amerika begint de grote rechtszaak tegen Meta, die ook wel voor ons gevolgen kan hebben. Verschillende staten beschuldigen dat bedrijf dat ze hun sociale media, Facebook en Instagram, bewust verslavend hebben gemaakt. En dat leidt tot psychische problemen bij jongeren. Er zijn wel meerdere van dit soort zaken, maar dit is wel een hele grote. En bij ons in Zeeland is de laatste zomerbries in Zierikzee, in de binnenstad, met een braderie en muziek. En zijn er dingen bij jou in de buurt die ik toch even moet noemen? Laat het weten via 0118-499-999. Er is geen dag van vandaag. Dat is ook wel eens een keertje lekker. Geen dag van. Maar het is wel 6:07. Het is in elk geval heel erg druk bij de Mikke in Middelburg. Want ja, de eerste regen is dan wel gevallen. Maar voor veel egels is dat veel te laat. Vogel- en zoogdieropvang de Mikke peilt uit met uitgedroogde egels. En dat is uitzonderlijk in deze tijd van het jaar, hoorde Omroep Zeeland's Sander de Jonge.
1: De egels zitten nu in een hokje te slapen overdag. Ze laten zich niet zien. En hier buiten de Mikke staan 68 kasten. Maar eigenlijk hoorden deze kasten nog niet vol te zitten. Tamara van der Vijver, beheerder van de Mikke, zo vol hoorden ze eigenlijk nog niet te zitten.
2: Normaal zien we deze hoeveelheid egels eigenlijk in de wintermaanden. Omdat ze dan natuurlijk verzwakt raken met de winterslaap en alles. En dan zitten onze hokjes aan het einde van de winter vol. Maar nu is het ook in de zomer al dat eigenlijk alle buitenverblijven bezet zijn.
1: Deze 68 hokken zitten vol, maar binnen zitten er ook nog egels. Hoeveel egels hebben we het over?
2: We hebben op het moment 130 egels in de opvang. En dat is eigenlijk veel meer als normaal gesproken van deze tijd van het jaar. We hebben heel veel jongen die binnen zijn gekomen, verzwakt en uitgedroogd. Maar ook veel drachtige vrouwtjes of zogende vrouwtjes die dan helemaal zijn uitgeput door de zorg van hun jongen. En verzwakt en uitgedroogd hier binnenkomen.
1: Hier buiten is het voor de egels de laatste fase. En daarna mogen ze weer vrij worden gelaten. Ze krijgen een bakje met water en kattenvoer. En zo komen ze er weer bovenop.
2: Zeker als ze net binnenkomen, dan krijgen ze wel wat extra voeding en wat extra eiwitten en wat extra vet om hier aan te sterken. Maar als ze hier buiten zitten, dan krijgen ze kattenbrokjes en water. En daar doen ze het goed op.
1: Ja, ze wennen ook al een beetje aan een eigen dagritme.
2: Ja, hier buiten is echt de laatste fase van de opvang. Dus hier gaan ze wat meer hun natuurlijke gedrag vertonen. En dan op het moment dat ze dus overdag slapen en goed eten en drinken, dan kunnen we ze eigenlijk vrij laten.
1: Wat moet iemand eigenlijk doen als hij zo'n egel in zijn tuin tegenkomt? Want ja, er zijn nu een paar druppels regen gevallen, maar daarmee is het nog niet opgelost.
2: Om de egels in de tuinen te helpen kunnen mensen schaaltjes met water neerzetten, zodat ze voldoende drinkwater hebben. En wat kattenbrokjes neerzetten, zodat ze niet zo ver hoeven te zoeken naar voedsel. Want het is gewoon heel schaars op het moment. Dus heel veel egels komen in de problemen.
1: Is het nog niet opgelost?
2: Om de egels in de tuinen te helpen kunnen mensen schaaltjes met water neerzetten, zodat ze voldoende drinkwater hebben. En wat kattenbrokjes neerzetten, zodat ze niet

0: Nee, de volgende zit alweer klaar. Dus dat gaat helemaal goed komen met het doorschuiven.
1: Tamara van der Vijven van de egelopvang. Nou, dat is het op dit moment toch in elk geval vooral. De vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg.

Dus 14 minuten over 6. Anastasia en I'm Out of Love. Wat zijn jouw plannen van vandaag? Wat ga je doen? Wat ga je misschien niet doen? Kan natuurlijk ook. Laat het weten hè, via de WhatsApp 0184999999. Bewolkt is het in elk geval. En wat regen hebben we ook vanochtend. Misschien onweer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Maar een drup regen kan nog steeds vallen. Het wordt 22 tot 23 graden vandaag. De komende dagen blijven buien ook mogelijk met wel wat zon. En het is opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen straks al om 6:30. Laagwater vanmiddag om 9:50. En dan de zon. Die komt op om 6:50. Gaat onder vanavond om 9:02. En de watertemperatuur, ja, het water is eigenlijk net zo warm als de lucht uiteindelijk vandaag gaat worden. De zee bij Vlissingen en Cadzand 22 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22 graden. En bij de Oesterdam 23. Grevelingenmeer ook 23 graden. En het Veersemeer opnieuw de warmste. Daar is het 24 graden. Dit is Bluff. En harder dan ik heb ik.

0: Bluff en harder dan ik hebben kan. Wat zijn jouw plannen? Laat het vooral weten. Jolande laat al weten dat ze pakketten gaat bezorgen. Leuk Jolande, kun je misschien een keertje over vertellen als vroege beller. En ik kreeg ook een bericht van Miranda Lefeber uit Vlissingen. Zij werkt altijd 's nachts om treinen schoon te maken. Maar niet de komende twee nachten, liet ze me weten in een appje. Zij gaat namelijk staken, want vakbond FNV voert actie voor meer loon en meer geld bij ziekte. Miranda, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ik ga vandaag inderdaad staken. Ja, we willen gewoon een beetje CAO. Stel dat je ziek wordt, dan krijg je maar een klein deel vergoed. En dan moet gewoon beter.
0: En hoe is het dan voor jou om niet te gaan werken?
1: We gaan naar Schiphol en we gaan naar Utrecht. Om even duidelijk te maken van, hé, wij zijn hier. En wij willen een betere toekomst voor ons.
0: Want morgen is er een bus die naar Schiphol rijdt en overmorgen op donderdag naar Utrecht, hè, om daar met z'n allen bij elkaar te zijn.
1: Ja, dat klopt. En ook om aan onze werkgever, dat is in mijn geval de NS, te laten weten dat wij betere voorwaarden moeten hebben als schoonmakers.
0: Wat ervaar je dat zelf ook, dat het werk eigenlijk ondergewaardeerd wordt?
1: Oh, zeker weten. Mensen kijken altijd zo op je neer van, nou, dat is maar een schoonmaker of schoonmaakster in mijn geval. Schoonmaak wordt altijd ondergewaardeerd. Van, men doet het wel.
0: We zouden iets meer waardering mogen hebben voor de mensen die de boel schoonhouden.
1: Zeker weten.
0: Als jou niet werkt, hè, en je collega's ook niet, betekent ook dat we de komende dagen misschien in jouw geval treinen hebben die niet schoon zijn?
1: Ja, de treinen zullen sowieso wat vuiler zijn. Bepaalde modules, zoals wij dat zeggen, die worden dan niet gedaan. Want normaal sta je misschien met 5 man. En nu sta je maar met 2 man. Dus dan kan je de vloeren niet dweilen. Of je kan niet alle ramen meenemen. Maar ja, de basis die wij dan wel doen als wij maar met 2 man zijn, dat is de wc. Die wordt sowieso altijd meegenomen. We proberen ook dan water te vullen. Dat ligt natuurlijk aan de tijd die we hebben. En daarnaast is het gewoon prullenbakken die overvol zijn. Die nemen we mee en de rest, daar hebben we echt geen tijd voor.
0: Staak het dus, hè? De komende nacht en de nacht daarna staak je. Je gaat naar die 2 bijeenkomsten op Schiphol en in Utrecht. Hoe voelt het voor jou om vandaag dan niet aan het werk te gaan om te staken?
1: Ja, een dubbel gevoel eigenlijk. Want het liefst wil ik gewoon werken. Maar ik weet ook, voor een betere toekomst, dan moet je juist staken. En zeker in de manier hoe de politiek momenteel bezig is. Ja. Dan moet je je stem echt laten horen.
0: Dankjewel Miranda. Succes met de staking. Jij gaat 2 nachten in elk geval staken. Ook al geef je dat wel een dubbel gevoel. Fijn dat je dat hier in elk geval vertelde op Omroep Zeeland. Actie is trouwens georganiseerd door vakbond FNV.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Miranda die belde. Naar Zeeland wordt wakker. Als vroege beller. Jouw verhaal ook welkom natuurlijk. 0118-499-999. En hou dat nummer paraat. Want ik ga samen met jou weer een lijst samenstellen van allemaal mooie plaatjes rondom een thema uit het nieuws van vandaag. Stuur jouw suggestie ook via de WhatsApp naar 0184-5x9. Eilandmarketing Schouwduiveland begint namelijk met een eigen campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Als ze weggaan voor een studie bijvoorbeeld, kom terug, want we hebben je hier nodig. Ook Schouwduiveland vergrijst en we kunnen jongeren goed gebruiken. Dat is een beetje de insteek, ga je later nog meer over horen vandaag. Dus kom terug. Daar heb je thema te pakken. Kom terug. Weet jij een plaatje over kom terug? Of geïnspireerd door kom terug? Of ben jij ooit een keer teruggekomen na het horen van een bepaald plaatje? Laat me weten. 0118-499-999. Via de WhatsApp. Kom terug. Dat is het thema van de plaat om 6:55. Ik kreeg trouwens ook een muziektipje van Marco de Feiter uit Axel. Waarvoor hartelijk dank. Hij zei, luister eens naar deze van Sherry Ann.

0: Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
1: Goedemorgen, het is nu 6:30. Wow, nee, eerst eventjes laten horen dat het nieuws eraan komt. Dit is het nieuws, juist.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het nieuws van 6:30 dus. Goedemorgen. Zoogdieropvang De Mikke in Middelburg heeft het heel druk met verzwakte egels. Door de droogte en harde grond kunnen die nauwelijks eten vinden. Bij De Mikke zitten er nu een stuk of 130 en dat is uitzonderlijk, zegt beheerder Tamara van der Vijver.
3: Normaal zien we deze hoeveelheid egels eigenlijk in de wintermaanden. Omdat ze dan natuurlijk verzwakt raken met de winterslaap en alles. En dan zitten onze hokjes aan het einde van de winter vol. Maar nu is het ook in de zomer al dat eigenlijk alle buitenverblijven bezet zijn.
1: En De Mikke laat de egels weer vrij als ze zijn aangesterkt en als het meer heeft geregend, want dan is de grond zachter. Op de Ellestraat bij Heikant is een auto van de weg geraakt en via een lantaarnpaal en een sloot in weer een andere sloot geschoten. De auto heeft zware schade. Een van de 5 inzittenden had last van een enkel en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor de auto van de weg schoot. Volgens een van de inzittenden was er een klapband. Een van de wielen brak af. Voetbalclub Kloetingen heeft zijn nieuwe trainer gepresenteerd. Vincent de Klerk uit Hendrik Ido Ambacht volgt per direct Roy Hendriksen op. Gisteravond was zijn eerste training.
4: Vanavond zal misschien iets rustiger zijn. Natuurlijk de eerste training, morgen gaat gas erop. En dan is dus vanavond misschien een beetje snuffelen aan elkaar. We elkaar echt leren kennen. Ja, morgen dan, dan gaan ze echt het gas erop, zeg maar. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk die gasten ook, die willen ook gewoon lekker beginnen en bikkelen en door.
1: En de Klerk is een onbekende in het Zeeuwse voetbal, maar komt wel uit Zeeland. Geboren in Goes, verhuisde met zijn ouders naar de Randstad, maar tijdens een studie verbleef hij weer in Henkensand. En de gemeente Terneuzen wil schapen inzetten voor groen onderhoud. De komende tijd grazen schapen op een veld bij de Oteense Kreek om te kijken of dat goed werkt. Daarna volgen andere plekken. De proef duurt een jaar. De gemeente heeft de Oteense Kreek uitgekozen omdat daar veel mensen lopen die de schapen een beetje in de gaten kunnen houden. Het is bewolkt met wat regen en misschien onweer. Vanmiddag wisselen bewolkt met af en toe zon en nog wel een drup regen. Het wordt 22 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: A Horse With No Name, America, op Omroep Zeeland. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een eigen campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. We beginnen ze later deze week mee met die campagne op de havendagen in Zierikzee. Boodschap dus, jongeren, als je ooit bent weggetrokken voor werk of studie, kom terug, want we hebben je hier nodig. En daar zoek ik dus het thema van de plaat om 5 voor 7. Kom terug. Er ontstaat ondertussen al een hele mooie lijst. Weet jij ook een plaatje rondom kom terug? Laat het weten via 0118-499-999. Zo dadelijk de ziel van de dag, die weet alles over fotograferen.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Kabousa, dat is Magnetic.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Nou, ik denk dat het eigenlijk elke dag heel bijzonder is voor Hester Kraaienveld in Kloetingen, fotografe van beroep. Morgen is het de dag van de fotografie, maar ik ga het toch vandaag al met haar over hebben. Hester, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, foto's, daar ben je volgens mij de hele dag wel een beetje mee bezig.
2: Ja, en dat is mijn beroep. Ja, ik ben bedrijfsfotograaf.
0: En wat
2: ja.
0: betekent dat, bedrijfsfotograaf?
2: Dat ik voor bedrijven op stap ga naar allerlei omgevingen, situaties. Dus dat ik een beeld maak voor wat een bedrijf nodig heeft om zichzelf goed neer te zetten.
0: En hoe zorg jij ervoor dat zo'n bedrijf er dan zo goed mogelijk uitkomt op die foto?
2: Nou ja, ten eerste maak je natuurlijk contact met het bedrijf. Ik doe vaak interviewachtige gesprekken om ook om mensen op hun gemak te stellen. En om te vragen van, goh, wat heb je nodig en dergelijke. Dat is op het gemak stellen, dat is ter plaatse als ik echt ga fotograferen. Mm. Maar dat is vooral veel informatie verzamelen, zodat je weet wat er speelt en waarom een beeld nodig is.
0: Ja, want een foto maken kan op zich iedereen, hè? Ga maar staan, kijk even naar de camera en klik. Ja. Maar jij pakt het wel even anders aan, dus wordt de foto ook anders?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je, kijk, het is een stuk technisch aspect. Wat ik al eerder zei, interviewachtige gesprekken om mensen op hun gemak te stellen. Dat moet je ook in je hebben. Het juiste moment, je zit met een bepaald licht, een sfeer, een omgeving. Daar moet je allemaal mee om kunnen leren kunnen gaan om inderdaad het juiste moment te pakken en de sfeer te pakken die iemand nodig heeft.
0: Ja. Ik heb op jouw website een paar voorbeelden bekeken en dan zie ik inderdaad soms mensen die wel de camera inkijken, maar soms juist ook heel bewust zie je alleen maar iemand vanaf op de rug bijvoorbeeld. En dan gaat het volgens mij veel meer ook om de sfeer van zo'n foto. Maar er zit dan ook een foto bij van voedsel. Je doet werkelijk van alles.
2: Dat is inderdaad. Ja, ik ben best een allround fotograaf. Fotografeer inderdaad voor een bouwbedrijf, provinciale bedrijven, maar ook inderdaad voor een horecagelegenheid, voor kleine ZZP'ers. Dat is wat ik doe inderdaad. Ja. En er zat deze keer ook een restaurant bij, die wilde de menukaart gevuld hebben.
0: Ja, ja, grappig is dat. Wat ga je vandaag eigenlijk doen? Weet je dat al?
2: Ja, nou, dat is heel erg leuk. Gisteren heb ik een mooie opdracht gehad in Middelburg. Daar stond ik op grote hoogte op een mooi gebouw om een overzichtsfoto te maken. Maar dit keer ga ik met de klus Durpse Dagen in Kloetingen ga ik meehelpen met mijn dochter, omdat het kindervakantieweek is. Dus vandaag geen fotografie.
0: Ja. Of misschien stiekem even met je eigen kleine cameraatje of je telefoon klik van je dochter.
2: Juist.
0: Dat dan wel. Hester Kraaienveld, succes in elk geval vandaag bij Klusdurp, hè? Dat was hem.
2: Klusdurpse Dagen, ja, de kindervakantieweek.
0: Precies, de Klusdurpse Dagen. Oh, de laatste vakantieweek in Zeeland. Succes in elk geval, Hester. En mooie foto's maak je. Ik heb er met plezier naar gekeken in elk geval. Jij bent de hele dag onze ziel van de dag.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Een plaatje dus over Kom Terug. Over 10 minuten ga ik dat draaien. Maar welke is het geworden uit die mooie lijst die ontstaat door jouw suggesties op 0118-499-999? Waterschappen Brabantse Delta doet ondertussen aangifte vanwege bedreiging van medewerkers. Toezichthouders die moeten controleren of boeren geen water uit de sloot halen zijn bedreigd. Het gaat verder dan mensen die vervelende opmerkingen maken, zegt de dijkgraaf in BN De Stem. Hij wil niet zeggen wat voor bedreigingen het dan verder waren. Dat is voor de politie. In dat gebied in onder meer West-Brabant mag je nu geen water uit de sloot of een beek halen vanwege het watertekort, maar soms gebeurt dat dus toch. Want ja, boeren die zien hun gewassen natuurlijk ook verpieteren anders. In Amerika begint een grote rechtszaak tegen Meta. Verschillende staten beschuldigen het bedrijf dat hun sociale media, Facebook en Instagram, bewust verslavend zijn gemaakt. En dat dat dan leidt tot psychische problemen bij jongeren. Meer dan 20 staten procederen mee tegen het bedrijf van Mark Zuckerberg. Inmiddels lopen er honderden soortgelijke zaken tegen Meta. Maar deze is dan wel heel erg groot. De digitale huisarts rukt op in Zeeland. Je hebt het al eens bij ons gehoord. Nu een groot verhaal in de PZC. Kun je straks alleen nog naar de dokter door bijvoorbeeld eerst een app te raadplegen? Nou, je mag ook nog echt langskomen als het niet anders kan. Maar in sommige gevallen moet je toch het liefst eerst eventjes via een app contact leggen. En de huisartsen die zeggen dan van ja, in dezelfde tijd kunnen we meerdere van dat soort internetconsults afhandelen. Dus als niet iedereen komt en sommige mensen het gewoon per app doen bijvoorbeeld, en soms kan dat, dan is dat wel handig. Dat is toch een beetje de toekomst van de zorg bij ons in Zeeland. En ik zag een Facebookbericht van het dierenuitvaartcentrum in Goes. Daar hebben ze het hartstikke druk door de brand vorige week bij het dierencrematorium Zeeland in Koudekerken. Want dat bedrijf in Koudekerken, ja, dat is dus verwoest door die brand. Maar dode dieren moeten toch ergens heen. Dus in Goes hebben ze het nu hartstikke druk. Zo druk dat ze het eigenlijk ook niet meer aan kunnen. En dat ze soms ook mensen doorverwijzen. Begrijp ik in elk geval uit dat bericht op Facebook. Ik ga een plaatje kiezen.

0: Ed Sheeran en Camera. Dat is wel grappig, we hadden het net over fotograferen ten slotte. Maar ook over terugkeren. Kom terug, dat is het thema van de plaat om 6:55. Vanwege die campagne die Eiland Marketing Schouwen-Duiveland heeft opgezet om jongeren terug te halen naar het eiland. Deze week beginnen ze met die campagne. Ik ga het er even na 7:30 over hebben. Kom terug. José de Smit kwam met Mieke. Kom weer terug bij mij. Kees Otten noemde UB40 Baby Come Back. Anouk Segers, dankjewel voor Jungle en Back on 74. En dan komen Gielse, Jan Stuut en Heel Waleboer, de Beatles, Get Back. Oh, dat is wel een hele mooie. Jan Beenakker en Petra Maguta, die dachten allebei aan Herman van Keeken. Papi loopt toch niet zo snel. Mooi liedje ook. Patrick de Schepper en Loni Blom, bedankt voor Spinvis, kom terug. Jacqueline Strobos wil graag André Hazes horen. Kom terug. Flip Reiniersen heeft dan Als de klok van Arnhem-Muiden. Over de schippers die niet terugkeren en de vissers. Oei. Arco den Oude en Marion van Hekken. Paul Young, Come Back and Stay. Jolande Linsen wil graag Bluff horen. Terug. Emiel Jansen is terug van vakantie en vindt het eigenlijk wel toepasselijk om dan Eminem te horen. Guess who's back? Welkom terug, Emiel. Saatje de Smit komt met Helen Shapiro. Walking. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Herman de Smit komt met Wolter Kroes. Ik kom terug. Ralf Staap, die zoekt het opnieuw bij de dijk. Wat heeft de dijk toch veel gezongen, Ralf? Ze komt terug. Frans de Jong, Keith Urban, We Go Back. Robert Tijn en Joke Josiasse hebben allebei de Equals. Baby Come Back. Maddie Papen, René van der Vliet en Thomas Schouten. The Players, Baby Come Back. En Thomas laat dan nog weten, oh, daar kon je vroeger zo heerlijk op brallen. Maar het is de keuze geworden van Jaap van Klinken, Wim Waleboer, Leni Bogaert en Jan de Kam. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Renko.
0: Ja, bij Kom Terug, waar denk jij dan aan?
1: Ja, kom terug. Ik ben altijd aan de kust blijven wonen, dus ik kom nooit terug naar de kust. Maar ik vind, de kust heeft altijd wat. Hoog en laag water, de zee is mooi, alles.
0: Want dat is het liedje, hè? Terug naar de kust van Maggie McNeil. Ja. Die kust is belangrijk voor jou, hoor ik.
1: Zeker weten. Ik ben getrouwd met de vrouw uit Amsterdam. Die is inmiddels overleden. En we hebben toch de kans genomen om aan de kust te blijven wonen. Dat was wel mijn voorstel natuurlijk. Ja. Want ik ben een mens van buiten en van de zee.
0: Maar die kust, dus, wat is dat dan dat jou zo trekt? Waarom je terugkomt?
1: Ja, de zee. De zee trekt mij. Ik vind de zee is altijd anders. De zee is prachtig. Zeker nu deze zomer met het mooie weer. Ik ben veel op het strand. Veel mensen genieten op het strand en van de kust. Dus ja, kom terug naar de kust, hè?
0: Zullen we dan maar gewoon gaan draaien? Kom terug. Het is jouw keuze, Jan. En die van Leni, Wim en Jaap. Maggie McNeil. En terug naar de kust. Hey, dankjewel, Jan.

0: Maggie McNeil en Terug naar de kust. Jan, dankjewel voor jouw verhaal. Dat je altijd maar weer terug wil naar de kust. Dat je zelfs weer terug bent verhuisd ook hier naartoe vanwege de zee. Kom terug. Thema van de plaat van 5 voor 7. De hele lijst vind je in de loop van de middag op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Terugkomen vanwege die campagne. Over een half uur ga ik het erover hebben in Zeeland wordt wakker. Straks al hoor je de nieuwe trainer van Kloetingen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Hey, Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
2: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen. Het is bewolkt met wat regen. Misschien ook een klap onweer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt bij ons in Zeeland. Af en toe zon, drupregen. En het wordt 22 tot 23 graden. De voetbalclub Kloetingen heeft zijn nieuwe trainer gepresenteerd. Vincent de Klerk uit Hendrik Hido Ambacht. Maar hoe zit dat nou met zijn Zeeuwse roots? Hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws van morgen. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een eigen campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Maar wel net een tikkie anders dan al die andere campagnes. Uitleg over een half uur. En drukte bij de mikken met egels. Ze hebben er wel 130. Het pelt daar gewoon uit. Welkom bij Omroep Zeeland.

Welkom terug, zei Paul Young. Come back and stay om 10 minuten over 7. Voetbalclub Kloetingen heeft Vincent de Klerk uit Hendrikie de Ambacht nu gepresenteerd als zijn trainer. Een onbekend. Kom terug, zei Paul Young. Come back and stay om 10 minuten over 7. Voetbalclub Kloetingen heeft Vincent.

0: midden in de voorbereiding. Ja, dat is misschien lastig voor alle partijen, maar ja, ik ben er niet minder blij om, zeg maar.
1: Nee, want je was bij Nieuw Lekkerland nog maar net aan de slag. Heeft dat feit jou nog doen twijfelen om deze kans te pakken?
0: Ja, dat maakt het wel lastig, ja, want de situatie is gewoon vervelend. Maar ja, ik ben ook wel gewoon bewust van, ja, het is tweede divisie, mooie club. Nou, ik kom uit Zeeland, dus denk ja, dat kan je niet laten lopen, zeg maar. En als het gesprek goed is, bevalt, ja, pakken.
1: Ja, want zo'n sportieve kans, die krijg je niet zo heel vaak.
0: Niet iedereen, nee, nee. Dus dat was bij mij ook wel gewoon de gedachte van, ja, dit is gewoon zo'n mooi moment. Het is een mooie kans, ja, als kan, zeker doen, ja.
1: Je zegt, ik kom uit Zeeland. Kun je iets vertellen over die Zeeuwse roots?
0: Ja, ik ben geboren in Goes, dus dat is wel leuk. En gewoond in Heinkensand. En op een gegeven moment verhuisd, omdat mijn ouders in Rotterdam werkten. Dus zodoende. En dan wel een tijdje weer teruggewoond in Zeeland, in Heinkensand. Dus hartstikke leuk, joh.
1: Ja, en dat voelt dan ook een beetje als thuiskomen hier?
0: Dat voelt zeker. Ja, het is heel gek. Ik kan niet uitleggen, maar als je dan in Zeeland inrijdt, dus ook als we naar familie gaan, is het wel gewoon van, joh, ja, rust, gevoel van thuiskomen, gezellig, gemoedelijk. Weg uit de drukte van de rook waar ik vandaan kom. Heerlijk.
1: Ja, nou is het natuurlijk ook de mooiste provincie van Nederland. Maar dan moet hier ook een zware klus gedaan worden. Een nieuwkomer in de tweede divisie zien te houden. Ja, dat is niet zomaar gedaan, hè?
0: Dat is niet zomaar gedaan. Maar we hebben het zaterdag gezien, in ieder geval ik wel. Jij denk ook. Dus dan zie je gewoon dat er mogelijkheden die echt goed zijn. En een goede groep. En er zijn nog spelers die nog erbij moeten komen. Dus ik denk een goede mix om juist elke week te verrassen. En dan laten we gewoon lekker de weg omhoog houden zoals het nu is.
1: Ja, je doelt op de 1-3 overwinning tegen AFC in Amsterdam. Wat heb jij gezien in die wedstrijd dan van Kloetingen? Wat je beviel?
0: Nou, ik vind het wel echt heel mooi om te zien, ook al ben je nieuw komen, om gewoon in balbezit lef te hebben, durven te voetballen en ja, gas erop. Weet je, niet verstoppen, gewoon gaan. En dat, ik heb er echt wel van genoten. Dit mij echt verrast, zeg maar.
1: Ja, want het is natuurlijk nooit zo dat een collega-trainer voor jou de voorbereiding doet. Maar dat is nu wel gebeurd met Roy Hendriksen. Heeft hij dat een beetje naar je zin gedaan dan, je eerste indruk?
0: Als ik zo die wedstrijd zag, ja, hartstikke leuke wedstrijd gezien, ja. Dus zeker weten.
1: Ja, maar is dan de spelopvatting ook jouw spelopvatting? Of gaat dat toch wel veel veranderen?
0: Nou, de spelopvatting vond ik heel leuk. En ik ben ook wel een trainer die graag wil voetballen, graag dominant wil zijn. Dus daar zitten we overeenkomsten in, zeker weten. En dat het nog moet afstemmen met de spelersgroep, dat geloof ik ook nog wel, ja.
1: Gaat vanavond voor het eerst met ze trainen? Wat voor trainer gaat die spelersgroep zien?
0: Nou, vanavond zal misschien iets rustiger zijn. Natuurlijk de eerste training, morgen gaat gas erop. En dan is dus vanavond misschien een beetje snuffelen aan elkaar. We elkaar echt leren kennen. Ja, morgen dan, ja, dan gaan ze echt het gas erop, zeg maar. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk die gasten ook, die willen ook gewoon lekker beginnen en bikkelen en door.
2: Vincent Leclerc zelf wil die volgens mij ook wel bikkelen en door. De nieuwe trainer van Kloetingen heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd als Kozakkenboys uit Werkendam op bezoek komt. Bij die club is de Zeeuwse oudprof Dennis de Nooijer trouwens de trainer. Dus dat wordt toch een soort Zeeuws onder onsje dan. Jan-Jaap Coré die sprak met de nieuwe trainer van Kloetingen. Je vindt nog veel meer hierover op onze website omroepzeeland.nl.

0: Alex Warren en Burning Down. Ik kreeg een paar appjes net via 0118-499-999. Saatje de Smit in Waterland-Kerkje laat weten: het is code nat. Het regent. Neem een paraplu mee vandaag. En uit Haamstede van Jaap den Hollander kreeg ik het bericht dat bij hem in elk geval 13 mm regen is gevallen. John Havinga, goedemorgen.
1: Remco, goedemorgen.
0: Want dat is het toch wel weer een beetje nieuws. Het regent nog steeds.
1: Ja, zeker. Dat is inderdaad wel anders geweest de afgelopen tijd. En ik denk dat we kunnen stellen dat het een beetje lijkt op gisteren. Toen begonnen we ook de dag met bewolkt weer en nog wat regen. We zien op dit moment ook waar die regen vandaan komt. Dat is een laagdrukgebied bij Schotland met een frontaal systeem daaromheen gekruld. Wat nu op dit moment boven Nederland voor de regen zorgt. Dat zijn twee verschillende frontale systemen die ons gaan passeren. Dus dat betekent dat de neerslag ook in fasen, zeg maar in perioden, zal gaan overtrekken. En op dit moment hebben we dus met die eerste frontale zone te maken. Die trekt eigenlijk de komende uren vrij snel weg naar het binnenland. En dat betekent dat we nu nog buiige regen hebben. Er was ook nog wel een beetje een buiig karakter, waardoor er een kans was op een klap om je. Dat lijkt nu wel gedaan te zijn. De komende uren zien we dat die regen wegtrekt. En dan is het eventjes wisselend bewolkt. Af en toe schijnt de zon. En dan hebben we van tijd tot tijd misschien een enkel buitje. Maar in ieder geval is het wat droger. En dat duurt dan tot de namiddag. En dan krijgen we vanavond en vannacht weer te maken met de volgende neerslagzone. En die hoort bij de tweede frontale systeem. Nou, de wind die is op dit moment zuidwest. Die komt vanmiddag uit het westen. Is dan vrij krachtig. Windkracht 4 tot 6 krijgen we. Dus met een maximum temperatuur van 22 graden. Heel ander weer dan vorige week.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Lekker. Toch ook alweer.
1: En ook heel broodnodig natuurlijk, die neerslag. En het ziet eruit dat we daar ook meer van gaan krijgen. Want ook de komende dagen worden we beïnvloed door toch een lagere luchtdruk. En verschillende systemen die ons gaan passeren. Dus het betekent ook dat we de komende dagen te maken krijgen met regen en buien. Daartussendoor ook wel weer droge momenten waarbij de zon even goed tevoorschijn komt. De temperatuur ligt ook morgen rond de 21, 22 graden. En donderdag en vrijdag dan zakken we naar 20 of 21. Komt de wind uit het zuidwesten. Misschien dat van tijd tot tijd even wat gerommel te horen valt bij die buien. Want de luchtsoort is daar onstabiel voor. Onstabiel genoeg voor. Maar over het algemeen zijn het nog niet echt hele zware plensbuien met hagel en windstoten. Dus dat is allemaal prima te doen. Op zaterdag ook af en toe een enkel buitje. En ook op zondag blijft die kans op neerslag wel aanwezig. En dan zien we een maximum temperatuur rond de 20 graden.
0: John Havinga, dankjewel. Afgaantij is het met laag. Hoogwater in Vlissingen 9:09. Hoogwater vanavond om 17:15. En de watertemperatuur op dit moment 22 à 23 graden.

0: Albert Hammond, it never rains in Southern California. Hier bij ons gelukkig wel. De eerste millimeters ook vandaag zijn weer gevallen. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat je wel van PTSS kunt spreken, een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
1: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op die manier hopen ze psychische problemen in de toekomst juist tegen te gaan. Door de aardbeving in Colombia zijn zeker 280 mensen gedood. 27.000 woningen zijn verwoest. En de economische schade loopt in de 8 miljard euro, heeft de Colombiaanse president de la Espriella gezegd. Die schade zit volgens hem vooral in de gebouwen die zijn verwoest. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Jesse Klaver zegt dat er verschillen heel groot zijn. Voor hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, 21. Was optimistischer over de gesprekken met het kabinet die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Vandaag ronde 2 van die gesprekken. Nieuws uit binnen- en buitenland op Omroep Zeeland.

0: is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien. Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: BYD, the number one in EV and PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosterm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosterm. It's not a car, it's a BYD.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, straks die campagne om jongeren terug te krijgen naar Schouwen-Duiveland. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws. Op Omroep Zeeland is het nieuws van 7:30. Er is brand in een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme. Het vuur ontstond in de badkamer op de begane grond, meldt de veiligheidsregio Zeeland. Er is ook veel rook. Dat is op dit moment ook alles wat we weten, want het ontwikkelt zich allemaal nog, dat nieuws. Zoogdieropvang De Mik in Middelburg heeft het heel druk met verzwakte egels. Door de droogte en harde grond kunnen die nauwelijks eten vinden. Bij De Mikken zitten er nu een stuk of 130 en dat is uitzonderlijk, zegt beheerder Tamara van der Vijver.
7: Normaal zien we deze hoeveelheid egels eigenlijk in de wintermaanden. Omdat ze dan natuurlijk verzwakt raken met de winterslaap en alles. En dan zitten onze hokjes aan het einde van de winter vol. Maar nu is het ook in de zomer al dat eigenlijk alle buitenverblijven bezet zijn.
6: En De Mikken laten egels weer vrij als ze zijn aangesterkt en als het ook wat meer heeft geregend, want dan is de grond wat zachter en dan kunnen ze dus makkelijker weer voedsel vinden. Op de Ellestraat bij Heikant is een auto van de weg geraakt en via een lantaarnpaal en een sloot weer in een andere sloot geschoten. De auto heeft zware schade. Een van de vijf inzittenden had last van een enkel en is gisteravond naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor die auto van de weg schoot. Volgens een van de inzittenden was er een klapband. Een van de wielen brak af. Voetbalclub Kloetingen heeft zijn nieuwe trainer gepresenteerd. Vincent de Klerk uit Hendrik Ido Ambacht volgt per direct Roy Hendriks op. Gisteravond was zijn eerste training.
8: Vanavond zal misschien iets rustiger zijn. Natuurlijk de eerste training, morgen gaat gas erop. En dan is vanavond misschien een beetje snuffelen aan elkaar. Elkaar echt leren kennen. Ja, morgen dan, dan gaan ze echt het gas erop. Zeg maar. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk die gasten ook. Die willen ook gewoon lekker beginnen en bikkelen en door.
6: De Klerk is een onbekende in het Zeeuwse voetbal, maar komt wel uit Zeeland. Geboren in Goes, verhuisde met zijn ouders naar de Randstad en tijdens zijn studie verbleef hij een tijd in Heikensand. En het weer, bewolkt is het met wat regen, misschien onweer. Vanmiddag wisselen bewolkt met af en toe zon en een drup regen. Het wordt 22 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan een melding in de verkeersinformatie. ANWB meldt A4 Antwerpen naar Rotterdam. Bij Bergen op Zoom staat de kapotte auto. De afrit is dicht.
9: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Ilse de Lange en So Incredible. Brand op dit moment in een huis, in een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme. Ontstond in de badkamer van de woning op de begane grond. Veiligheidsregio Zeeland meldt nu net dat er 2 personen in die woning waren. Die zijn ondertussen buiten. De brand lijkt onder controle, maar ze controleren nog wel eventjes de bovenverdieping om te kijken of het vuur ook echt uit is of onder controle is. Hou ik voor je in de gaten. Als je voor een studie vertrekt van Schouwen-Duiveland, vergeet dan vooral niet om terug te komen. Schouwen-Duiveland heeft je nodig. Dat is toch in elk geval de insteek van een nieuwe campagne van Eiland Marketing Schouwen-Duiveland die deze week begint. Ruud van der Wel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Hoezo heeft Schouwen-Duiveland de jongeren nodig?
1: Nou, wat je ziet als provincie, maar er zijn natuurlijk meer provincies die dat met dat probleem te maken hebben, is dat heel veel jongeren weggaan. Maar vervolgens keert slechts zeg maar een bepaald percentage keert terug. En daar hebben we toch allemaal wel. Ja, we missen ze, om het maar even zo te zeggen.
0: Want waar kun je ze op Schouwen-Duiveland dan bijvoorbeeld voor gebruiken?
1: Nou, waar die leeftijdsgroep natuurlijk echt uitermate voor geschikt is gewoon natuurlijk voor werken. Maar het zijn arbeidskrachten die gezocht worden. Maar het zijn ook natuurlijk gewoon mensen die jouw dorp, jouw vereniging, maar ook gewoon de economie van een impuls voorzien.
0: Het is inderdaad een verhaal dat we in heel Zeeland horen. Hè? Jullie op Schouwen-Duiveland komen nu dan met een eigen campagne. Waarom doe je dat dan apart nog?
1: Nou, dit is inderdaad een aanvullende campagne. Zo zou ik het eigenlijk meer willen noemen. Omdat we gewoon als Zeeland, waar de provincie dan voor in de lead is, en ook nog heel veel aanvullende initiatieven voor zijn. Ja, daar wordt al heel veel voor gedaan. Denk bijvoorbeeld aan Constatatie, waar heel veel mensen natuurlijk van buitenop afkomen. Daar worden de mensen ook fan van Zeeland gemaakt. En wat wij, waar wij ons ook op kunnen richten, met de middelen die wij hebben, zijn degenen die af en toe terugkomen naar het eiland. En daar willen we weer definitieve terugkeerders van maken. Ja, dus echte boemerangers.
0: Want dat gaan jullie doen, hè? Bij de havendagen, komende dagen, vanaf donderdag in Zierikzee bijvoorbeeld, en ook nog op andere evenementen. Hoe pakken jullie dat dan aan? Zijn er folders, zijn er posters, of ga je echt gesprekken voeren met jongeren? Hoe doe je dat?
1: Ik wil het nog een klein beetje in het midden laten hoe we het precies doen. Maar je hebt wel iets genoemd waar, je zit warm. Wat we willen doen is eigenlijk gewoon de aandacht eventjes daarop vestigen. De havendagen, maar er zijn er meer van op Schouwen-Duiveland, is een reuniemoment, zoals wij dat noemen. Er zijn heel veel mensen met een verleden op Schouwen die gewoon, dat is een ongeschreven regel, je komt dat weekend terug, want je weet gewoon dat iedereen uit jouw jeugd, uit je middelbare schooltijd, dat die er weer zijn. Mm. Wat wij eigenlijk willen doen tijdens de havendagen is dat gesprek gevoerd gaat worden. Van hé, maar kom toch eens terug. En dat andere, bijvoorbeeld, iedereen heeft wel iemand in de familie of naast zich die een terugkeerder zou kunnen zijn of een terugkeerder is. Ik hoorde er net ook de trainer van Kloetingen. Ja. Ja, die was ook even teruggekeerd tijdens de studie. Dat was eigenlijk precies andersom. En als we nou met z'n allen daar een beetje de aandacht op vestigen en daar een gesprek over voeren, ja, dan is wat ons betreft de campagne al geslaagd.
0: Komende donderdag dan begint jullie campagne van Eiland Marketing Schouwen-Duiveland om jongeren toch weer terug te laten keren naar hun studie of misschien werk. Kom terug, we hebben je nodig. Dat is in elk geval de boodschap. Ruud van der Wel, dankjewel. Dat er gesprekken komen, die noteer ik vast. En de andere uitingen van de campagne, die horen we dan wel later deze week. In elk geval, donderdag, dan gaan jullie beginnen.

0: Bring Me My Horse, dat is Raccoon. Er zijn nieuwe automerken en dat zorgt voor problemen, lees ik in de Telegraaf. Je kunt je auto namelijk niet altijd laten repareren, waardoor die bij kleine schade bijvoorbeeld al totaal losverklaard kan worden. Verzekeraar Univé zegt daar het een en ander over in de Telegraaf. Bij nieuwe automerken moeten onderdelen soms dan ver komen, of maar een paar bedrijven kunnen die reparatie uitvoeren. Ja, dan duurt het natuurlijk heel lang voordat jij je auto terug hebt. In de PZC een mooi verhaal met Miel de Munter uit Axel. Als tiener voer hij 2 jaar mee op een schip van de marine, de Hare Majesteits Overijssel, naar Nieuw-Guinea. En nu, ruim 60 jaar later, staat datzelfde schip weer voor hem. Maar dan heeft hij het zelf opgebouwd. Uit koffie, blikken, radioantennes, van alles heeft hij gebruikt om dat scheepsmodel te maken. En het is een fors model, hoor. Kun je zien op de foto bij de PZC. En we eten steeds minder blanke vla. Daarom halen sommige supermarkten dat uit de schappen en een paar grote zuivelbedrijven die zijn er ook al mee gestopt. Dus als je blanke vla wil hebben, ja, dan moet je toch echt nog goed zoeken naar die ene supermarkt die het nog wel heeft. Het verhaal: consumenten willen smaken die uitgesprokener zijn. Stroopwafelvla of bolletjesvla. En blanke vla, dat willen we liever niet meer. Dan naar de mikken. Daar hebben ze op dit moment hartstikke druk. De eerste regen is namelijk gevallen, maar voor veel egels is dat te laat. En die zijn er dus een heleboel naar de zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg gebracht. Uitgedroogde egels, uitzonderlijk in deze tijd van het jaar, hoorde Omroep Zeeland's Sander de Jonge.
1: De egels zitten nu in een hokje te slapen overdag. Ze laten zich niet zien. En hier buiten De Mikke staan 68 kasten, maar eigenlijk hoorden deze kasten nog niet vol te zitten. Tamara van der Vijver, beheerder van De Mikke, zo vol hoorden ze eigenlijk nog niet te zitten.
2: Nee, normaal zien we deze hoeveelheid egels eigenlijk in de wintermaanden. Omdat ze dan natuurlijk verzwakt raken met de winterslaap en alles. En dan zitten onze hokjes aan het einde van de winter vol. Maar nu is het ook in de zomer al dat eigenlijk alle buitenverblijven bezet zijn.
1: Deze 68 hokken zitten vol, maar binnen zitten er ook nog egels. Hoeveel egels hebben we het over?
2: We hebben op het moment 130 egels in de opvang. En dat is eigenlijk veel meer als normaal gesproken van deze tijd van het jaar. We hebben heel veel jongen die binnen zijn gekomen, verzwakt en uitgedroogd. Maar ook veel drachtige vrouwtjes of zogende vrouwtjes die dan helemaal zijn uitgeput door de zorg van hun jongen. En verzwakt en uitgedroogd hier binnenkomen.
1: Hier buiten is het voor de egels de laatste fase. En daarna mogen ze weer vrij worden gelaten. Ze krijgen een bakje met water en kattenvoer. En zo komen ze er weer bovenop.
2: Zeker als ze net binnenkomen, dan krijgen ze wel wat extra voeding en wat extra eiwitten en wat extra vet om hier aan te sterken. Maar als ze hier buiten zitten, dan krijgen ze kattenbrokjes en water. En daar doen ze het goed op.
1: Ja, ze wennen ook al een beetje aan een eigen dagritme.
2: Ja, hier buiten is echt de laatste fase van de opvang. Dus hier gaan ze wat meer hun natuurlijke gedrag vertonen. En dan op het moment dat ze dus overdag slapen en goed eten en drinken, dan kunnen we ze eigenlijk vrij laten.
1: Wat moet iemand eigenlijk doen als hij zo'n egel in zijn tuin tegenkomt? Want ja, er zijn nu een paar druppels regen gevallen, maar daarmee is het nog niet opgelost.
2: Nee, om de egels in de tuinen te helpen kunnen mensen schaaltjes met water neerzetten, zodat ze voldoende drinkwater hebben. En wat kattenbrokjes neerzetten, zodat ze niet zo ver hoeven te zoeken naar voedsel. Want het is gewoon heel schaars op het moment. Dus heel veel egels komen in de problemen. Dus op deze manier kunnen mensen wat helpen. En mochten ze dan een verzwakte egel in de tuin vinden, die bijvoorbeeld helemaal lang uit ligt of overdag midden in de zon ligt, dan is het zaak om zo snel mogelijk hulp te regelen. Dus of het diertje naar ons te brengen of de dierenambulance in te schakelen.
1: Wanneer mogen deze egels weer naar buiten?
2: Dat is een beetje afhankelijk van het weer. We hopen dat de regen een beetje doorzet, zodat er weer wat meer insecten komen en dat de bodem ook wat beter begaanbaar wordt voor de egels. En dan kunnen deze in principe vrijgelaten worden.
1: Gaan ze het niet missen hier?
2: Nee, de volgende zit alweer klaar. Dus dat gaat helemaal goed komen met het doorschuiven.
0: Het verhaal bij De Mikke in Middelburg, waar dus heel veel egels op dit moment zijn. Ik kreeg net een appje van Joke Josias. Die laat weten dat haar dochter altijd water en kattenbrokjes neerzet. En de egels zitten s'avonds al op haar te wachten. De volgende dag is alles op. Zo leuk, laat Joke weten. En op dit moment begrijp ik van De Mikke ook zo nodig. Dankjewel, Joke.

0: Wegen.
1: Susanne Freek en Halverwege. Tipje nog van Jacqueline Strobos via de app. Zomerse buurdag in Vlissingen op Uncle Beach bij de Oranjemolen. Onder leiding van het buurteam kun je sieraden maken, kickboksen, ballonnen vouwen, dat soort dingen. Voor kinderen en volwassenen allemaal om elkaar op een mooie plek te ontmoeten.

0: is Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
15: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
14: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
16: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
14: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
20: Hey Raymond!
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Hey,
21: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse Tea, 99 cent.
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
25: Zijn we al?
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
28: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
29: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
30: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, het is bewolkt met wat regen. Kan ook een klap onweer bij zitten. Vanmiddag wisselend bewolkt, af en toe zon. Maar ook nog een drup regen. 22 tot 23 graden gaat het worden vandaag. Ja, het zou kunnen dat je werkplek of de trein vandaag wat stoffig blijft. Staking bij schoonmakers, die begint vandaag. Miranda wilde aandacht voor, ze is zo dadelijk aan de lijn. En verder in het nieuws vandaag. Vincent de Klerk, gepresenteerd als nieuwe trainer van Kloetingen. Dat geeft hem een mooi gevoel, zegt hij tegen Omroep Zeeland. In een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme heeft net brand gewoed. Het vuur ontstond in de badkamer op de begane grond. En slapen in een zwembad? Jazeker, op de zwembadcamping in Tholen. Ga je over horen op Omroep Zeeland.

0: Christopher Cross en All Right. Omroep Zeeland, 10 minuten over 8 is het. Ik kreeg een berichtje van Miranda Lefeber uit Vlissingen. Ze werkt de tijd 's nachts om treinen schoon te maken, maar niet de komende twee dagen, want ze gaat staken. Vakbond FNV voert actie voor meer loon en meer geld bij ziekte. Dag Miranda.
1: Goedemorgen. Ja, ik ga vandaag inderdaad staken. Ja, we willen gewoon een beetje CAO. Stel dat je ziek wordt, dan krijg je maar een klein deel vergoed. En dan moet gewoon beter.
0: En hoe is het dan voor jou om niet te gaan werken?
1: We gaan naar Schiphol en we gaan naar Utrecht. Om even duidelijk te maken van wij zijn hier. En wij willen een betere toekomst voor ons.
0: Want morgen is er een bus die naar Schiphol rijdt. En overmorgen op donderdag naar Utrecht. Hè, om daar met z'n allen bij elkaar te zijn.
1: Ja, dat klopt. En ook om aan onze werkgever, dat is in mijn geval de NS, te laten weten dat wij betere voorwaarden moeten hebben als schoonmakers.
0: Wat ervaar je dat zelf ook, dat het werk eigenlijk ondergewaardeerd wordt?
1: Oh, zeker weten. Mensen kijken altijd zo op je neer van, oh, dat is maar een schoonmaker, dat wij betere voorwaarden moeten hebben. Als schoonmakers.
0: Wat ervaar je dat zelf ook, dat het werk eigenlijk ondergewaardeerd wordt?
1: Oh, zeker weten.

0: modules, zoals wij dat zeggen, die worden dan niet gedaan. Want normaal sta je misschien met 5 man en nu sta je maar met 2 man. Dus dan kan je de vloeren niet dweilen of je kan niet alle ramen meenemen. Maar ja, de basis die wij dan wel doen als wij maar met 2 man zijn, dat is de wc. Die wordt sowieso altijd meegenomen. We proberen ook dan water te vullen. Dat ligt natuurlijk aan de tijd die we hebben. En daarnaast is het gewoon prullenbakken die overvol zijn. Die nemen we mee en de rest daar hebben we echt geen tijd voor.
1: Staak het dus, hè? De komende nacht, ja. En de nacht daarna staak je. Je gaat naar die 2 bijeenkomsten op Schiphol en in Utrecht. Hoe voelt het voor jou om vandaag dan niet aan het werk te gaan om te staken?
0: Ja, een dubbel gevoel eigenlijk. Want het liefst wil ik gewoon werken. Maar ik weet ook, voor een betere toekomst, dan moet je juist staken. En zeker in de manier hoe de politiek momenteel bezig is. Ja. Dan moet je je stem echt laten horen.
1: Miranda Lefebvre, dankjewel. Actie voer jij onder leiding van vakbond FNV. Actie dus de komende dagen in de schoonmaak.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: George Ezra en Shotgun. Om 14 minuten voor 8:30. Regen vanochtend, John Havinga.
1: We zien op dit moment ook waar die regen vandaan komt. Dat is een laagdrukgebied bij Schotland met een frontaal systeem daaromheen gekruld. Wat nu op dit moment boven Nederland voor de regen zorgt. Dat zijn twee verschillende frontale systemen die ons gaan passeren. Dus dat betekent dat de neerslag ook in fasen, zeg maar in perioden,

0: zal gaan overtrekken. En op dit moment hebben we dus met die eerste frontale zone te maken. Die trekt eigenlijk de komende uren vrij snel weg naar het binnenland. En dat betekent dat we nu nog buiige regen hebben. Er was ook nog wel een beetje een buiig karakter, waardoor er een kans was op een klap om. Dat lijkt nu wel gedaan te zijn. De komende uren zien we dat die regen wegtrekt. En dan is het eventjes wisselend bewolkt. Af en toe schijnt de zon. En dan hebben we van tijd tot tijd misschien een enkel buitje. Maar in ieder geval is het wat droger. En dat duurt dan tot de namiddag. En dan krijgen we vanavond en vannacht weer te maken met de volgende neerslagzone. En die hoort bij de tweede frontale systeem. Nou, de wind die is op dit moment zuidwest. Die komt vanmiddag uit het westen. Is dan vrij krachtig. Windkracht 4 tot 6 krijgen we. Dus met een maximum temperatuur van 22 graden. Heel ander weer dan vorige week.
1: Dankjewel, John Havinga. Met Afgantijn nu. Laagwater in Vlissingen om 9:50. Hoogwater vanavond om 7:15. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden. Omroep Zeeland met verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. Kapotte auto staat op de rechter rijstrook. En een melding van het Vlaams Verkeerscentrum. Ring Antwerpen in de richting 2 bij Antwerpen Haven is een ongeluk gebeurd. Dat is dus in de richting van de Liefkenshoektunnel. En dat zorgt op dit moment voor een file.

0: Portugal The Man en Feel It Still. Deze week zoek ik in Zeeland Wordt Wakker nog steeds een plaatsnaam aan de hand van 3 aanwijzingen. Die krijg je straks over een paar minuten. Je kunt vast pen, papier of je computer klaarzetten om mee te gaan zoeken. Dat is over een paar minuten. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben, een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat dan om klachten als herbeleving, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
1: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: En de onderzoekers willen dan ook meer psychische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Want op die manier kun je dan problemen later voorkomen. Door de aardbeving in Colombia zijn zeker 280 mensen gedood en 27.000 woningen zijn verwoest. Economische schade loopt in de 8 miljard euro, heeft de Colombiaanse president De La Espriella gezegd. Die schade zit dan vooral in de gebouwen die zijn verwoest. Afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht. En dat was om te onderzoeken wat een lange ruimtereis met de mens doet. Nou, nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld en dat is wel even schakelen.
2: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes. Dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: Nou, de ESA wil met dat experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit. En de politie heeft 140 tips binnengekregen over Lucky. Misschien heb je de foto wel gezien. Dat is een man die in 2023 in Amsterdam op straat neerviel. Werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was getroffen door een hersenbloeding of herseninfarct. En sindsdien kan hij niet meer communiceren. En hij kan dus ook niet vertellen wie hij is. Nou, de politie probeert te achterhalen wie die Lucky is. Want zo hebben ze hem dan maar eventjes genoemd. En dat er nu 140 tips zijn binnengekomen, dat noemt de politie overweldigend.

The Bee Gees and More Than a Woman. Deze week nog zoek ik een plaatsnaam in Zeeland wordt wakker. Aan de hand van drie aanwijzingen in die plaats gaat ook iets gebeuren vandaag. Maar dat hoor je straks dan wel bij het antwoord. Plaatsnaam gezocht dus. Weet jij welke plaats het is? Laat het me weten via de WhatsApp. 0118-499-999. Het grappige is dat het duurt het even voor de reacties op gang komen. En opeens komen er een heleboel tegelijk. Sommige mensen denken dan, oh nee, ik vind toch iets anders. Komt er nog een appje achteraan. 0118-499-999. De aanwijzingen zijn als volgt. Zilte grond. Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken. Na 42 kilometer eindelijk over de lijn. De aanwijzingen voor vandaag, en er hoort een plaatsnaam bij. Zilte grond. Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken. Na 42 kilometer eindelijk over de lijn. Succes!

0: It's not a car, it's a BYD.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Auto's Term is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd...
5: Goedemorgen, Bram verhuisde van Brabant naar Zeeland om hier te kunnen ringrijden. Ik bel hem zo dadelijk. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van 8:30. In een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme heeft brand gewoed. Het vuur ontstond kort na 7:00 vanochtend in de badkamer op de begane grond. Twee mensen konden veilig naar buiten. De brandweer heeft daarna de hond gered. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. De start is bij de havendagen in Zierikzee overmorgen. Volgens Eiland Marketing komen daar veel jongeren die ooit voor een studie zijn weggetrokken. En door met ze te gaan praten wil de organisatie ze juist weer hier naartoe halen. Al jaren roepen Zeeuwse overheden jongeren op om na de studie terug te keren. Voetbalclub Kloetingen heeft zijn nieuwe trainer gepresenteerd. Dat is Vincent de Klerk uit Hendrik Ido Ambacht. Die volgt per direct Roy Hendriksen op. Gisteravond was zijn eerste training.
6: Vanavond zal het misschien iets rustiger zijn. Natuurlijk de eerste training, morgen gaat gas erop. En dan is vanavond misschien een beetje snuffelen aan elkaar. Elkaar echt leren kennen. Ja, morgen dan, dan gaan ze echt het gas erop, zeg maar. Daar kijk ik wel naar uit. Ik denk die gasten ook. Die willen ook gewoon lekker beginnen en bikkelen en door.
5: De Klerk is een onbekende in het Zeeuwse voetbal, maar komt wel uit Zeeland. Geboren in Goes, verhuisde met zijn ouders naar de Randstad... en tijdens een studie verbleef hij in Henkensand. En op de Ellestraat bij Heikant is een auto van de weg geraakt... en via een lantaarnpaal en een sloot weer in een andere sloot geschoten. De auto heeft zware schade. Een van de vijf inzittenden had last van een enkel... en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor die auto van de weg schoot. Volgens een van de inzittenden was er een klapband. Een van de wielen brak in elk geval af. En dan het weer. Wisselend bewolkt met nog een paar buitjes, af en toe zon, een vrij krachtige westelijke wind en het wordt 22 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Robin and Thought You Were On My Side. Omer op Zeeland op zoek naar een plaatsnaam aan de hand van deze aanwijzingen. En app vooral naar 0184999999. Aanwijzingen zijn deze. Zilte grond. Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken. Na 42 kilometer eindelijk over de lijn.
1: Paardenkracht. Stof. Zand. Sjerp. Witte pakken. En een ring die geen fout vergeeft. Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden.
0: Dat is dus komende donderdag overmorgen het Zeeuws kampioenschap ringrijden. Met een heleboel Zeeuwen natuurlijk aan de start. En in elk geval één Brabander. Bram van Bokstol woont in Capelle. Komt uit Brabant, verhuisde naar hier om te kunnen ringrijden. Bram, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Dan is de liefde wel heel erg groot.
2: Ja, die liefde die is gigantisch.
0: Want, hoe komt dat?
2: Ik ben als klein jongetje ben ik in aanraking gekomen met dat ringrijden. En mijn vader en moeder kwamen altijd op vakantie in Westkapelle. En ja, als peuter heb ik dat ringrijden gezien. En toen ben ik daar helemaal idolaat van geworden.
0: Echt waar? Ging je toen ook gelijk al ringen steken als klein jochie met een klein lansje en dan tjak, lopend bijvoorbeeld?
2: Ja, loop in Tilburg. We hebben niet zo'n grote tuin. Dus voor op de stoep. En met een lans en dan lopend heen en weer. En voor mij was dat helemaal het einde. Dat trok ook veel bekijks natuurlijk in zo'n grote stad.
0: Ja, want wat zeiden de buren dan bijvoorbeeld?
2: Ja, de buren die wisten natuurlijk wel hoe het een beetje in elkaar zat. Maar er waren veel mensen die kwamen op de fiets voorbij en die konden hun ogen niet geloven. En ik denk dat die wel gedacht hebben van wat is dat nou weer voor bijzondere jongen?
0: Precies, wat is dat voor bijzondere jongen? Nou, dat is Bram van Bokstol, die verhuisde hier naartoe. Wat zeiden mensen toen je dat verhuisde? Van nou, ik ga naar Zeeland om wat dichter bij het ringrijden te zitten.
2: De mensen in Zeeland die waren natuurlijk hartstikke enthousiast. En die hebben met open armen ontvangen. En de mensen in Tilburg vonden dat allemaal een bijzonder verhaal.
0: Ja, of ze vonden het gewoon een beetje gek misschien.
2: Ja, dat zal ik niet. Er zullen er vast mensen bij zijn geweest die dat gek vonden, hoor. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.
0: Ik kan zeggen, laat ze dat lekker denken. Jij zit hier in elk geval.
2: Absoluut.
0: Want als jij daar op dat paard zit, dan in de verte dat ringetje, dat kleine ringetje, en je hebt je lans. Hoe doe je dat? Want gisteren hoorden we al dat je echt helemaal moet afsluiten voor van alles en nog wat. Lukt jou dat dan?
2: Ja, voor het beste resultaat moet je toch, ik heb bijna wat te zeggen, een soort trance moet je daarvoor komen. In ieder geval een goede focus. Zodat je alleen maar oog hebt voor dat ringetje.
0: Ja.
2: En alles wat op dat moment daarnaast gebeurt, daar moet je voor af kunnen sluiten.
0: Ik vind dat zo knap. En dan moet je ook nog een keertje raak steken natuurlijk. Welk gevoel heb jij als je dan dat kleine ringetje aan die lans hebt?
2: Ja, dat is. Dat is een gevoel wat je niet kan omschrijven. Dat is euforie. Dat is gewoon. Dat is gigantisch.
0: Mooi. Bram van Bokstol, het is goed dat je hier naartoe bent verhuisd. Welkom in elk geval. Succes ook bij het ringrijden. Overmorgen het Zeeuws kampioenschap ringrijden. En dat volgen we uitgebreid op Omroep Zeeland.

0: gewacht op jou.
1: Op jou heb ik gewacht. Nou, ik heb op het goede antwoord gewacht. En ook gekregen trouwens. Dat zeg ik er gelijk er even bij. Plaatsnaam gezocht ergens in Zeeland. Is iets bijzonders aan de gang vandaag. In welke plaats is dat? Deze aanwijzingen. Zilte grond. Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken. Na 42 kilometer eindelijk over de lijn. Dit kwam er allemaal binnen. Nel Ridderbos kwam met Ierseke, maar ze kwam daarop terug. Dat hoor je straks even. Wim Jansen kwam vervolgens met Eindewegen. Maar dat is niet goed, Wim. Maar dank je wel voor het meedoen. Jaap van Klinken die laat weten... Ja, die crypto, dat lijkt wel een titel van een bluffliedje... maar ik heb echt geen idee. Jaap, onbedoeld zit je toch in de goede richting. Dan Henk van der Mark, Ad van Hoepen, Roger Oké... Erlin de Wijze, gefeliciteerd, je hebt het eindelijk goed. Nel Ridderbos, daar is ze weer. Lieneke Reiniersen, Joke Josiassen, Jannie Koster... Andrea Kleiwecht, Leni Bogaert, Herman de Smit... Ria, sorry Ria, ik weet je achternaam niet, maar je bent het wel. Jeanette Andriessen, Loni Blom, Rinus Barends... Naomi van het Hof, Komen Gielsen, Rinus Schouwenaar... Anja Palo in Frankrijk, liet ze erbij weten. Dixies, Jan Hieronymus, Ine Kloet, Kees Otte, Piet Feitel, Gerard van Schellen. Hé, dat is mijn vader, geen voorkennis. Henk Wondergem, Patricia van Veen, Marja Moelker, Leni Bogaert en Irmi de Jager. Irmi, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jeetje, dat zijn een hoop mensen.
2: Ja, zeker.
1: Welke plaats zoek ik?
2: Ja, Zoutelanden.
1: Ja, moet eigenlijk wel, hè. Zilte grond, hoe zit dat?
2: Zilte grond, ja, dat lijkt bij klei en zand.
1: Ja, precies, zilte grond, dus zout. Over de herkomst van de naam Zoutelanden zijn verschillende theorieën. Ik hou het hier op de officiële encyclopedie van Zeeland. En daarin staat dat de naam is afgeleid van de zilte grond... waarop Zoutelanden is gebouwd.
2: Oké.
1: Dan... Boven mijn hoofd zie ik grijze wolken.
2: Ja, dan denk ik aan de stormfluctuering.
1: Wat grappig dat je dat zegt. Want het is een regel uit Zoutelanden van Bluff en Gijke Arnaert.
2: Oké, ja, dat zou kunnen, maar dat weet ik helaas dan niet.
1: Nee, maar ik vind het wel leuk dat je met iets anders komt... en toch bij Zoutelanden uitkomt. Grappig. En dan deze. Na 42 kilometer eindelijk over de lijn.
2: Ja, dat is gewoon de finishlijn van Lijn, die dat een keer op hebt gezet.
1: Ja, klopt. Lijn Lievensen is niet meer onder ons. Maar als een soort eerbetoon is de finishlijn met een lange ei altijd de finishlijn geworden met EI, zoals hij heet.
2: Ja.
1: Ken je Zoutelanden?
2: Ja, zeker. Ik loop hem al 4 jaar, de kustmarathon. Burg, Haamstede, Zoutelanden.
1: Echt waar? Waarom doe je dat?
2: Omdat ik het heel leuk vind.
1: Ja?
2: Ja, het is gewoon heel gezellig. Met zoveel mensen om je heen. En dan de plezier die je eraan hebt. En ja, van alles.
1: Wat leuk joh. Dus dit jaar ga je ook weer meedoen?
2: Ik ga dit jaar ook weer meedoen, ja zeker. Voor de 4e keer.
1: Dan wens ik jou heel veel succes in Zoutelanden, als je over die finishlijn komt. Irmi de Jager, dankjewel voor het meedoen. Je moet de eer van deze dinsdag delen met een heleboel mensen in elk geval. Maar wel gefeliciteerd voor jou.
2: Maar we doen ook met heel veel mensen mee.
1: En dat vind ik dan weer heel erg leuk. Hey, dankjewel hè.
2: Oké. Okay.

0: Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden. En wat is daar dan te doen? Nou, meneer Dingemansen in Zoutelanden is jarig. Hij wordt 100 vandaag. Maar er is nog meer te doen natuurlijk in Zeeland. Bijvoorbeeld in Tholen bij het zwembad De Spetter. Anja Lindhout, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent vandaag ook even campinghouster.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaan jullie doen vandaag? Of vanavond eigenlijk?
1: Ja, we gaan vanavond met een aantal kinderen en natuurlijk begeleiders. We gaan een kampeer nog doen op het zwembad.
0: Hoe doe je dat dan? Tentje erbij, zwemmen, dat soort dingen?
1: Ja, we gaan eerst een spelletje, het eerste tentje natuurlijk opzetten. Dan kunnen de ouders komen doen. En dan gaan we spelletjes doen in en rond het water. En later doen we nog een avondspel. En we hebben best wel een groot terrein op het zwembad. En dan, dan is het bedtijd natuurlijk.
0: Ja, zeg, ben je in het zwembad? Ga je eens midden in de nacht lekker zwemmen?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oh.
1: Dat doen we niet.
0: Strenge badjuf.
1: Ja, daar ben we streng in, want dat is gewoon niet verantwoord.
0: Dat snap ik ook alweer. Maar waarom doen jullie dit eigenlijk, kamperen bij de camping?
1: Nou, we hebben eigenlijk een aantal jaren geleden, deden we dat eigenlijk bijna elk jaar. Animo liep toen een beetje terug. Veel ouders gaan natuurlijk ook op vakantie, in de zomervakantie. Maar we dachten, laten we het eens even terugpakken. Even kijken of het weer aanslaat bij de kinderen.
0: En dat doet het.
1: Ja, nou, we zijn in ieder geval al weer op weg.
0: Precies, want het spande er nog even om, hè, of het wel of niet zou doorgaan, maar het gaat uiteindelijk wel door. Gelukkig maar.
1: Ja, vind ik ook.
0: Let goed op, iedereen, zou ik zeggen. Dat je niet in het zwembad valt tijdens het slaapwandelen. Maar daar hebben jullie vast wel maatregelen voor genomen. Leuk in elk geval dat het weer gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Bij zwembad De Spetter in Tholen, daar hebben ze vanavond dus een camping voor kinderen. Anja, dankjewel. En ik wens jou een heel fijne dag. Wens ik jou thuis ook trouwens. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
12: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
17: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
16: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
18: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
16: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
21: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
26: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
27: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis weer met Golden eSIM.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
29: Omroep.
5: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Michael Bublé en it's a beautiful day. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet je, it's a beautiful day. Als ik naar buiten kijk, zie ik hier in Soeburg alleen maar donkere regenwolken.
1: Het regent ontzettend weer. Ja, maar ja. Wij hebben voor het eerst weer de plassen in de dreef staan.
0: Het is gewoon wennen. Ja. Ik dacht, maar dat is misschien meer de wens dan dat ik het werkelijk zag. Ik dacht dat het gras bij ons alweer zo'n klein groen waasje kreeg.
1: Ja, dat heb ik nog niet gezien.
0: Maar dat
1: want
0: kan
1: die
0: misschien
1: topjes
0: niet
1: die blijven geel natuurlijk. Hè? Het moet er een beetje onder.
0: Ja, dat je er zo ertussen weer. Nee, maar ik zeg misschien dat ik het alleen maar wil zien. Dat zou ook nog kunnen. Hoe is het?
1: Ja, goed met jou.
0: Ja, nee, het lijkt al heel lang geleden dat ik jou gezien heb. Maar dat valt wel mee.
1: Ja, ik was gisteren natuurlijk niet.
0: Nee, jij moest weer trouwjurk passen.
1: Ja, hopelijk nu echt de laatste keer geweest.
0: Ja. Ja. Zat die goed?
1: Ja, nou ja, ze hebben er... jij wist het al, maar ze hadden hem veel te strak gemaakt. En dat zat gewoon voor gemeten. Ik dacht, ik kan geen hap eten zo meteen. Dus hij moest lossen. En ze zeiden, dat is een uurtje werk, maar daar zijn ze toch uren mee bezig geweest. Oh. Dus het was weer een hele onderneming. Maar nu, als het goed is, hoef ik nooit meer terug.
0: Oké. Ja, want dat losmaken moeten ze natuurlijk heel voorzichtig doen. Dat er niet allemaal van die stikgaatjes staan, hè?
1: Nee, ja, er zit natuurlijk... dat is best een ingewikkeld geval, zo'n jurk, denk ik.
0: Die stof is natuurlijk naaister. Toch... het is anders dan zomaar een katoenen gordijntje voor in de keuken, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus, maar goed, die stress is dus over.
1: Als het goed is, kan ik nu gewoon eten. Dat is toch fijn?
0: Dat is heel fijn. Als het goed is, kun je nu gewoon trouwen, eigenlijk. Ja. Nou, wij gaan er een gezellige ochtend van maken. We blikken deze week terug op Goedemorgen Zeeland on tour. 6 weken lang zijn we op pad geweest, Veerle en ik gaven elkaar steeds opdrachten over en weer.
1: Ja, dat het al voorbij is, hè?
0: Niet normaal.
1: Nee, mis je het al?
0: Ja, een beetje wel.
1: Leuk, hè?
0: Ja, een beetje wel. Maar het gekke is, gisteren kwamen er ook alweer allerlei reacties op. We hebben telkens 3 per uitzending. Dus 3 plekken waar we geweest zijn. En dan kwamen er toch weer allerlei reacties binnen van, jullie deden dit, jullie deden dat. Dit heb ik nog niet gezien of niet gehoord. Het is toch weer gewoon leuk om het her te beleven. En wij gaan toch ook alweer allemaal weer een beetje richting het normale leven. Want om 10:30 hebben we ook Theo weer met zijn energietip.
1: Oh.
0: En goed.
1: Hij denkt het wordt weer wat kouder. Theo verschijnt weer aan de horizon.
0: Nou ja, niet eens zo van wat kouder. Nee, het is slim opstarten terug van vakantie.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat is voor straks. En ook daar mag je natuurlijk weer op reageren. Nou ja, je mag eigenlijk gewoon op alles reageren. Via 0118 4999. 99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: zee.
1: Zoe Levi en een huisje aan de zee. En ondertussen kwam er een appje binnen van Roy.
2: Goedemorgen, kan je de groetjes doen aan Jessica? Groetjes, Roy.
1: Ja. Wie zou Jessica zijn?
2: Ja, Roy, wie is Jessica en waarom moet zij de groetjes krijgen?
1: Ja, ja, ja. Roy, wij zijn heel benieuwd. Ik laat nog eens even iets weten. Misschien vindt hij Jessica gewoon heel leuk.
2: Dat zou zomaar kunnen.
1: Zullen we meteen maar eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 18 augustus?
2: Ja, in 1969 eindigde vandaag het muziekfestival Woodstock. Dat is natuurlijk het beroemde muziekfestival. De eerste editie was toen en onder het motto Three Days of Peace and Music kwamen meer dan 400.000 mensen samen op een weide.
1: Iets meer dan ze verwacht hadden, hè?
2: Iets meer. Volgens mij hadden ze er 200.000 verwacht.
1: Oh, dat vind ik ook al veel.
2: Ja, en toen kwamen er dus meer dan 400.000 en zij kregen zo'n 32 acts. En ja, er waren natuurlijk hele grote namen bij. Bijvoorbeeld Jimi Hendrix met zijn bekende parodie op het Amerikaanse volkslied als ja, protest tegen de Vietnamoorlog, waar Amerika zich toen mee bezig hield. Aan het motto vrede en muziek werd ook het woord modder toegevoegd, want het was erg slecht weer. Dus nou, dat is fijn om te weten dat dat helemaal niet uitmaakt, want het was geslaagd.
1: Ja, ik heb wel eens zo'n documentaire-achtige film gezien. Dat ze dus zo in de modder aan het glijden waren. Want het was een beetje heuvelig gebied. En nou ja, op mij maakte dat heel veel indruk.
2: Ja, ja, het was dus ook nog zo dat omdat het zo druk werd, veel drukker dan berekend was, dat zelfs het leger heeft geholpen om iedereen brood en water te geven. Maar wat dus wel heel bijzonder was, dat ondanks dat het zo druk is, er geen opstootjes waren. En dat was natuurlijk bijzonder. Als je nu zo'n grote groep mensen bij elkaar zet, gaat dat best wel vaak mis.
1: Gaan ze meteen knokken.
2: Ja. Andere bekende namen naast Jimi Hendrix, The Who, ik kan het nooit goed zeggen, Joe Cocker, Melanie, Joan Baez, Santana, Crosby, Stills, Nash en Young. En ja, dat is de geschiedenisboeken ingegaan.
1: Ja, ja, ja, ja. 32 acts, waarvan een deel toen niet zo heel bekend, maar die daardoor wel heel bekend geworden zijn. Dus ja, Woodstock, nou voor altijd blijft die naam. Iets magisch houden,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, als je dan later meer over hoort, dan denk je, oh ja, ik had wel even willen kijken. Maar dat is met zoveel dingen.
1: Ik denk als je daar nu in de buurt bent en je ziet het plaatsnaambord en je gaat er kijken, dat je een beetje teleurgesteld wordt.
2: Ja, een koeienwei was het, toch?
1: Ja, precies.
2: Dan worden beste feestjes gegeven.
1: Misschien nu helemaal volgebouwd.
2: Dat zou jammer zijn. Verder op 18 augustus, even heel ver terug in de tijd. In 1811 beveelt de Franse keizer Napoleon bij keizerlijk decreet een ieder die in Nederland nog geen geslachtsnaam heeft binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen.
1: Een achternaam dus.
2: Een achternaam. Dus toen zijn er een paar, die verhalen kennen we wel, dat een paar mensen zeer creatief zijn geweest.
1: Ja.
2: En sindsdien heeft sommige mensen
1: nog altijd plezier
2: naakt geboren en dergelijke. Ja. In 1960 kwam de eerste anticonceptiepil op de markt. En in 2007 werd de televisiezender RTL 8 gelanceerd.

0: Mika met Grace Kelly. En Mika is jarig vandaag. Hij wordt 43.
1: Christian Slater is jarig. Amerikaanse acteur uit Star Trek wordt 57. En Hans van Willigenburg, Nederlandse televisie- en radiopresentator. Hij werkte eerst als platenproducer bij Philips en hij presenteerde verschillende programma's op radio en televisie. En hij wordt 84 vandaag. En Roman Polanski, acteur en filmmaker, speelde in De Pianist...
0: Hij maakte.
1: De Pianist en Rosemary's Baby en hij wordt 93.

0: Nancy Sinatra en These Boots Are Made for Walking. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Dag Elsa, goedemorgen. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Die zijn nodig om de vergrijzing op te vangen, zegt Ruud van der Wel. Overmorgen bij de havendagen in Zierikzee is de eerste campagnedag.
3: Wat wij eigenlijk willen doen is dat dat gesprek gevoerd gaat worden. Van hé, maar kom toch eens terug. En dat andere, nou ja, iedereen heeft wel iemand in de familie die terugkeerder zou kunnen zijn. Als we nou met z'n allen daar een beetje de aandacht op vestigen en daar een gesprek over voeren, ja, dan is wat ons betreft de campagne al geslaagd.
2: Al jaren roepen Zeeuwse overheden jongeren op om na een studie terug te keren. In een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme heeft brand gewoed. Het vuur ontstond kort na 7:00 vanochtend in de badkamer op de begane grond. Twee mensen konden veilig naar buiten. De brandweer heeft daarna ook de hond gered. Sportcomplex Omnium in Goes gaat het recreatiebad verbouwen. Het plafond en dak worden aangepakt en de glazen piramide op het dak krijgt energiezuinig glas. In het bad komt zuinige verlichting. Het recreatiebad gaat op 14 september een maand dicht. De andere baden in Goes blijven tijdens de verbouwing open. De gemeente Terneuzen wil schapen inzetten voor grondonderhoud en voor groen onderhoud. De komende tijd grazen schapen op het veld bij de Oteense Kreek om te kijken of dat goed werkt. En daarna volgen andere plekken. De proef duurt een jaar. En de gemeente heeft de Oteense Kreek uitgekozen omdat daar veel mensen lopen die de schapen een beetje in de gaten kunnen houden. En het weer in Zeeland. Bewolkt met wat regen en misschien onweer. Vanmiddag wisselen bewolkt met af en toe zon en een drup regen. En het wordt 22 tot 23 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermel.

0: ik die van jou.
1: En meesters, was dit een hartebreker. Nou, wij spelen het spel Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
2: Ja, de dierenopvang De Mikken die zit nu al vol met egels. Dat is normaal niet echt de tijd. Maar hoe komt dat dan nu?
1: 0118-4999-99.
2: Waarom zitten er allemaal egels in dierenopvang De Mikken?

0: Alex Warren en de Fever Dream. Egels, daar zit dierenopvang de Mekke nu al vol mee. Maar hoe komt dat? Albert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alza.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, Albert Galle.
0: Hallo, hallo. Albert, hoe komt het, al die egels?
1: Nou, de grond is op het moment te droog dat de egeltjes dus geen voeding kunnen vinden.
0: Ik kijk even naar mijn enig jurylid, want die zit ja te knikken, maar dat zie jij natuurlijk niet.
2: Ja, ja, al. Het is goed.
0: Ja, ja, ja, ja, die grond is zo droog dat ze zelfs niet een worm uit de grond kunnen halen, hè?
1: Nee, daarom. Je raakt zelfs niet in de grond laat staan dat zo'n beestje de grond in kan. Ja.
0: Ik vraag me af hoe dat met die wormen zit. Zouden die voor de droogte zo diep gekropen zijn dat ze toch nog een beetje kunnen bewegen?
1: Ja, die zitten echt heel diep. Die zitten echt heel diep.
0: Ja, of zouden die klem zitten tussen de opgedroogde grond?
1: Nee, die zitten gewoon heel diep onder de grond. Want ik had dus een moestuin die vol stond met brandnetels. En die grond daaronder die was gewoon lekker vochtig. Maar als je dus alle vuil eruit haalt uit die tuin, ja, dan wordt die bovenlaag, die wordt zo dusdanig hard, het lijkt wel een betonbaan.
0: Ja, dus eigenlijk had je al dat onkruid moeten laten staan.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Om die grond vochtig te houden.
0: Ja. Maar ja, goed, dat is nu te laat, want je hebt het er al uitgetrokken, hè?
1: Ja, ja, en ik ken de tuin ingezaaid en de groente, dankzij het vele water geven, heb ik wel groente in de tuin staan. Dus.
0: Oh ja. Zee, en heb je vanochtend ook regen gehad? Of misschien zelfs op dit moment?
1: Nou ja, net het stof is een beetje geblust.
0: Dus het is eigenlijk te weinig?
1: Gisteren namen 4,5 millimeter.
0: Dat is Aardenburg, hè?
1: Dat is ook niks, hè. Dus,
0: ja, ja, ja.
1: Maar wij hebben dus in onze tuin geen egels. Nou vraag ik mijn eigen af. De egelopvang doen die ook de egeltjes uitbesteden.
0: Ja, uiteindelijk wel natuurlijk, hè. Maar daar hebben ze zo een adresse voor.
1: Oké.
0: Ja,
1: maar ik zeg, hier in onze tuin heb ik er op dit moment nog geen gezien.
0: Nee, maar Albert, het feit dat je ze niet ziet, wil niet zeggen dat ze er niet zitten, hè?
1: Nee, maar er worden er geweldig veel doodgereden op de weg ook, hè?
0: Dat klopt. Dat
1: ja,
0: klopt.
1: Je ziet er regelmatig op de weg zie je kadavers liggen.
0: Ja, nou, je moet maar eens kijken als je een paar kattenbrokjes strooit, of je later zo van die kleine drolletjes ziet liggen, want dat is dan van een egel.
1: Ja, wij in dus geen kat. Ik heb alleen maar konijntjes dus.
0: Oh ja, ja, dan koop je gewoon een zak van die goedkope kattenbrokjes.
1: Misschien eten de egeltjes die konijnenbrokjes ook wel, hoor. Dat
0: ongetwijfeld.
1: Weet ik dus niet.
0: Albert, jij doet in elk geval mee in de verloting zaterdag in het programma Weekend. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, dankjewel.
0: De Albert uit Aardenburg.
2: Oh.

0: Stella Lefty in Boston. Als je jarig bent, dan wil je taart, toch? Hoe oud je ook wordt, maar vooral als je kind bent, is het heel akelig als je ouders daar gewoon het geld niet voor hebben. De vrijwillige thuisbakkers van Gebakplaats maken kinderen blij door ze op hun verjaardag te verrassen. Janita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ook een van die thuisbakkers, hè?
1: Ja, klopt. Maar ja. Ik ben ook coördinator van Zeeland.
0: Nou, jij woont in Schravenpolder. Om wat voor kinderen gaat het?
1: Het zijn eigenlijk vooral de kinderen die opgroeien in een financieel moeilijke situatie. En die dan aangesloten zijn bij de voedselbank of stichting Leergeld. Daar hebben we ook kinderen van. En die kinderen die worden dan verrast met een taart.
0: En tot welke leeftijd gaat dat?
1: Ja, we zijn wel een beetje flexibel. Officieel hebben we tot 16 jaar ongeveer. Maar tot de 18 jaar gaat het bij ons ook wel eens.
0: Want die lusten ook nog wel een taart, hè?
1: Ja, daarom ook. En als we het aankunnen, dan kunnen die meepikken.
0: Hoe vaak sta jij in de keuken om een taart te maken voor iemand?
1: Ja, helaas zelf niet zo heel vaak, omdat ik vooral het coördinerend stukje doe. Maar ik probeer toch wel een paar keer per jaar mee te bakken, omdat ik dat ook heel leuk vind.
0: En hoe goed moet je kunnen bakken om mee te doen?
1: Nou ja, de lat leggen mensen heel vaak hoog. Maar eigenlijk is onze eis vooral, het moet er gewoon echt feestelijk uitzien. Dat is eigenlijk, kijk, een appeltaart is ook fijn en leuk, maar dat is natuurlijk niet zo heel feestelijk. Dus bij ons gaat het vooral om het feestelijke en dat je een beetje kan bakken voor 10 tot 12 personen.
0: Oh ja, ja, ja. En dat mogen bijvoorbeeld ook cupcakes zijn?
1: Ja, cupcakes mogen dat ook zijn.
0: Want die kun je ook leuk versieren, toch?
1: Daarom, ja.
0: Ja. Wat wordt vaak gevraagd? Zijn dat voetbaltaarten en prinsessentaarten?
1: Nou, voor de jongens inderdaad wel echt veel de voetbaltaarten. Die zie je heel veel terugkomen. Ook nog wel eens Minecraft of Roblox voor de jongens. Voor de meiden valt het wel een beetje mee met een thema eigenlijk. Vaak is dat wel een beetje feestelijk of nog iets van dans of paarden of zo. Maar die thema's die zijn niet zo heel duidelijk bij meiden.
0: Oh ja, misschien heel veel roze.
1: Ja, ook dat.
0: Toch, en chocola. Toch wel. Oh, en chocola. Ja, ja, ja, ja. Ja, jullie kunnen altijd bakkers gebruiken, hè?
1: Nou, zeker, ja.
0: En dat is Zeeland breed, dus het maakt niet uit waar je woont.
1: Nee, het maakt niet echt uit. We zijn nu ook begonnen op Schouwen en Zeeuws-Vlaanderen. Daar hebben we vooral nog wel echt bakkers nodig. Die zitten wel gewoon echt nog in de opstartfase. En vooral West-Zeeuws-Vlaanderen, daar is het echt nog wel heel stil. Dus daar kunnen we er zeker nog bij gebruiken.
0: En als je je aanmeldt, maak je dan alleen de taart? Of moet je hem ook zelf mag je hem ook zelf wegbrengen?
1: Ja, dat is het. Je mag hem zelf brengen. Dus dat is natuurlijk het allermooiste. Want je gaat gewoon echt aan de deur. En je ziet gewoon een reactie van soms alleen de ouders. Soms zie je het kind ook. Dus dat is natuurlijk eigenlijk het dankbaarste stukje.
0: Ja, het is altijd feest. Dat sowieso. Nou, als je denkt, ik durf het wel aan. Dat is wat voor mij. Je kunt even een appje sturen aan 0118-499999. Krijg je van ons de link waar je aan kunt melden meteen terug. Janita, ik hoop dat er heel veel reacties komen.
1: Ja, ik hoop het ook. Dank je.

0: Desireless en Voyage, Voyage om 9:53. Graag tot zo.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Hey Remo!
21: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
25: Reis mee met Golden eSIM.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
27: Download de app of ga naar goldenesim.com.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
28: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
29: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
30: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
30: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: goed. Bente in 3, 2, 1. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En we blikken deze week terug op Goedemorgen Zeeland on tour. Want waar we normaal bellen met Zeeuwen over de bijzondere of soms heel gewone dingen die zij doen, gingen wij deze zomer naar ze toe. We gingen de uitdaging aan, we gaven elkaar over en weer opdrachten. Ringrijden, koken met zeewier, doedelzak spelen. 6 weken zijn we op pad geweest en deze week blikken we daarop terug. Veerle, waar heb jij goede herinneringen aan?
1: Ja, ik vond zelf ringrijden heel leuk om dat nou echt eens een keer te doen. Maar ik vond ook gewoon dat dansen heel leuk. Hoeveel mensen er met elkaar lekker aan het dansen zijn, vond ik ook wel heel leuk. En als ik denk aan waar ik me echt gek heb gelachen om jou, dan is dat toch wel het doedelzak spelen en in die kermisattractie.
0: Oh, dat krijg ik alweer.
1: Dat is genieten.
0: Ja, genieten. Ja, voor een ander inderdaad.
1: Wat was jouw favoriet dan?
0: Wat vond ik heel leuk? De trouwjurken vond ik toch wel heel leuk. De range room waarin jij alles kapot sloeg.
1: En om zelf te doen?
0: Het Solex rijden was nog wel heel leuk ook. Bolus proeven, wat eigenlijk toch wel spannend was en waarbij we helemaal plakten. Omdat daar zoveel van die gesmolten suiker op zat. Het gekke is, ik heb gisteren in die filmpjes zitten scrollen en dan denk ik, oh ja. Er is zoveel gebeurd op zo'n korte tijd. Vanochtend dus een terugblik. Zometeen de eerste.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Elton John en Rocketman.
1: Ja, we gaan terugblikken naar die Goedemorgen Zeeland on-tourweken. En we zijn in Nieuwdorp bij boer Jan Blok. En daar heb ik jou de opdracht gegeven om echt met de hand een koe te melken.
0: Vond heel spannend.

0: Secret Rendezvous en Better Than She Can. En ook dat is Zeeuws.
1: We blikken vandaag terug op Goedemorgen Zeeland in On Tour, waar we bij allerlei Zeeuwen allemaal uitdagingen aangingen om te doen wat zij doen. En net hadden we even een technisch probleempje waar het geluid het niet deed. En dat is natuurlijk wel essentieel bij het melken van een koe. In Nieuwdorp.
0: In Nieuwdorp bij boer Jan Blok.
2: Oh ja, nou heb ik de uier vast. Hallo koe, hallo koe. Jan, doe eens even met mijn vinger wat jij bij die uier doet. Oh, jij knijpt heel hard.
3: Ja, niet te zacht, hoor, knijpen. Die koe kan best wat hebben, hoor.
2: Koetje, ik ga ietsje harder knijpen. Oeh, kijk, ze gaan gelijk grommen. Als ze echt vol met melk zit, dan zou ze niet op mij moeten wachten.
3: Nee,
2: hè?
3: Inderdaad. Nee.
2: Want hoeveel melk zit erin?
3: We hebben vanmorgen gemolken, ik denk nu een liter of 8 à 10 liter.
2: Nou, dan moet ik daar toch wel 2 centiliter uit krijgen. Jongens, ik blijf hier net zo lang.
3: De koe zal lekker rustig
2: tot één staaltje.
3: Nee, Campina moet hem afbellen.
2: Veel had jij gedacht dat je al een glaasje melk zou drinken vanmiddag. Oh, wat erg. En mijn hoofd wordt steeds rooier.
3: Juist. Veel opnemen, daar komt-ie.
2: Oh, nou snap ik het woord. Ik doe het gewoon fout. Ja. Ik geef toe. Het is een minim straaltje.
4: Doe het echt vliegen van boven.
2: Maar het is gelukt. Het is gelukt.
0: Ik zit me weer plaatsvervangend. Nou, te schamen niet, maar toch. Dat ik denk, dat moet nou toch kunnen. Zo moeilijk is het toch niet.
1: Het was lastiger dan jij dacht, hè?
0: Ach, ik voel ook weer de huid van die speen.
1: Ja, die koe heeft ook nog trauma's aan die hand van jou. Hè? Maar knijpen en er kwam maar niks uit.
0: Ik hoop het niet. Koetje, sorry.
5: One, two, three.

0: Electric Light Orchestra en All Over the World. Nou, zometeen nog meer terugblikken op Goedemorgen Zeeland On Tour. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esme, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Die zijn nodig om de vergrijzing op te vangen, zegt Ruurt van der Wel. Overmorgen bij de havendagen in Zierikzee is de eerste campagnedag.
3: Wat wij eigenlijk willen doen is dat gesprek gevoerd gaat worden. Van hé, maar kom toch eens terug. En dat andere, nou ja, iedereen heeft wel iemand in de familie die terugkeerder zou kunnen zijn. Als we nou met z'n allen daar een beetje de aandacht op vestigen en daar een gesprek over voeren, ja, dan is wat ons betreft de campagne al geslaagd.
2: Al jaren roepen Zeeuwse overheden jongeren op om na hun studie terug te keren. In een woning aan de Uithofstraat in Kwaadendamme heeft brand gewoed. Het vuur ontstond kort na 7:00 vanochtend in de badkamer op de begane grond. 2 mensen konden veilig naar buiten. De brandweer heeft daarna ook nog de hond gered. Sportcomplex Omnium in Goes gaat het recreatiebad verbouwen. Het plafond en het dak worden aangepakt en de glazen piramide op het dak krijgt een energiezuinig glas. In het bad komt zuinige verlichting. Het recreatiebad gaat daarom op 14 september een maand dicht. De andere baden blijven open tijdens de verbouwing. En de gemeente Terneuzen wil schapen inzetten voor groenonderhoud. De komende tijd grazen schapen op een veld bij de Oteense Kreek om te kijken of dat goed werkt. Daarna volgen mogelijk andere plekken. De proef duurt een jaar. De gemeente heeft voor de Oteense Kreek als proeflocatie gekozen, omdat daar veel mensen lopen die de schapen in de gaten kunnen houden. Het weer dan nog in Zeeland. Het is bewolkt met wat regen, misschien ook nog wat onweer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een drup regen. Het wordt 22 tot 23 graden. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Crescent, how would you feel? Ja, wij blikken terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. 6 weken lang waren we op pad. Gaven elkaar, we, Veerle en ik, om en om opdrachten. De een wat makkelijker uit te voeren dan de ander. Nou, deze, dat was er zo eentje waarvan ik dacht, dat lukt nooit van zijn leven. Veerle, waar heb ik het dan over?
1: Ringrijden natuurlijk, maar dat ken je mij nog niet.
0: Nee, precies. Nou ja, goed, we wisten natuurlijk wel dat jij op een paard kon rijden, want anders had je dit ook zomaar niet mogen doen.
1: Hè? Ja.
0: Het is zonder zadel en ook zonder helm, wil ik zeggen, maar dat heet dan een cap, hè, in de paardenwereld. Wij waren in
1: Oostkapelle.
0: Nou, of het lukte.
2: Goed.
0: Veerle zit op het paard. En ze heeft de lichte lans gekregen, want die andere was een stukje zwaarder. Nou, ze zet
1: het
0: paard op zijn plek. Want als die één keer op zijn plek staat, wil die meteen.
1: Ik zie het ringetje hangen. Zo.
0: De ring hangt klaar.
1: Okay.
0: De grootste.
1: Oké, we gaan het gewoon doen. Ja.
0: En dan gaat hij, hoor. Daar gaat ze, ja, in galop. Oh, helaas, helaas. Nog een keertje terug. En dan gaat ze. En dan gaat ze.
1: Ah,
0: oh, wat jammer nou.
1: Ja, ik kan nog 1 keer proberen. Ik vind het leuk namelijk. Kom maar, Mika.
0: Ja! Ja! Ja! Goed zo!
1: Goed zo!
0: Ja, niet te geloven. Het lukte zomaar. Goed, poging 3, maar dan toch heel knap. Donderdag, Zeeuwse kampioenschap ringrijden.
1: Ja, kan ik me nog inschrijven?
0: Volgens mij moet je er gewoon tussen piepen.
1: Oh ja, okay,
0: komt het allemaal goed?

0: The Romantics and Talking in Your Sleep. Ja, en dan zit zomaar Theo hier ineens weer. Theo van Zeewind. Voor de zomer hadden we elke week een energietip. En ja, de zomer is nog niet voorbij, hè, Theo?
1: Nee, gelukkig niet. Alhoewel, als je nu naar buiten kijkt, ja, dan denk je van, nou, waar blijft de zomer?
0: Ja, maar daar zijn we toch ook weer even blij mee, hè? Met een beetje regen. Dat zeg ik een beetje. Laat maar wat vallen.
1: Ja.
0: Maar jouw tip gaat wel over terug van vakantie.
1: Ja, mensen beginnen nu weer terug van vakantie hier te komen in de komende weken. En als ze goed hebben geluisterd, dan was het misschien slim om wat zaken in huis uit te gaan zetten. Die moeten nu weer aangezet gaan worden, maar doe dat wel op een goede manier. Zodat bijvoorbeeld je koelkast, mocht je die hebben uitgezet, dat die niet heel veel stroom gaat gebruiken. Dan zou je denken, ja, maar hoe zou die al veel meer stroom gaan gebruiken?
0: Ja, dat zit, je ziet het aan mijn gezicht.
1: Ja, ik zie het aan mijn gezicht. Ja.
0: Ik denk, dat is toch gewoon een kwestie van de stekker erin en klaar.
1: Ja, maar hij moet dan natuurlijk weer gaan koelen. Hè. Hij komt dan misschien wel van 20 plus graden, 25 plus graden, moet hij zeg maar terug naar de juiste temperatuur. Daarbij kan je je koelkast helpen. Door zeg maar heel veel koude dingen, je moet waarschijnlijk die koelkast toch vullen, door heel veel koude dingen te kopen en die erin te leggen. Want dan die kou, zeg maar, die helpt je koelkast dan om minder stroom te gebruiken.
0: Dus je moet met een plan naar de supermarkt?
1: Eigenlijk wel.
0: En dan alleen maar dingen uit de koeling daar kopen.
1: Dat is, ja.
0: Snel afrekenen.
1: Snel afleveren.
0: Snel naar huis.
1: Vullen.
0: Ja.
1: Dat is stap 1. En dan zeg maar geleidelijk het gaan vullen met de lauwe zaken. Want ja, als je een fles cola bijvoorbeeld erin wil zetten, die is niet koud vaak, zeg maar. Maar stel nou dat je hem helemaal zou vullen met dat soort producten die niet koud zijn, dan heeft je koelkast er echt heel veel moeite mee om die. Want hij moet dan zichzelf niet alleen koelen, hij moet ook al die producten moet hij gaan koelen.
0: En Theo, als je nou gewoon wacht met die cola erin te zetten, want dat bederft niet buiten de koelkast.
1: Nee.
0: Dus als je eerst die koelkast aanzet met wat dingetjes erin die echt er wel in moeten.
1: Ja.
0: En pas daarna hem verder aanvult.
1: Ja, dat is eigenlijk het slimste. Dus dan doe je langzaam zeg maar gewoon wat ongekoelde zaken erin. Dan moet je helaas een keer lauwe cola drinken. Dat is niet altijd lekker.
0: Ja, of gewoon
1: maar
0: een paar ijsblokken erin, toch?
1: Precies, dat zou ook kunnen. Maar om hem helemaal te vullen met lauwe spullen, dat is eigenlijk, daar ga je echt heel veel stroom trekken. Vergeet ook niet je koeker. Als mensen een heetwaterapparaat hebben in een gijzer, zeg maar op stroom, vergeet die ook niet aan te zetten. Anders blijf je maar koud water krijgen in de keuken. Dus,
0: maar dan kom je gauw genoeg achter.
1: Ja,
0: toch?
1: Dan kom je gauw genoeg achter.
2: Ik wist niet eens dat je die dus uitzette.
1: Ja, dat is wel slim. Want die verbruikt best wel. Op gas niet natuurlijk, maar die stroom die verbruikt best wel veel.
2: Want hij houdt de hete dat water best wel warm.
1: Ja, op kooktemperatuur, onder druk.
0: Oh.
1: Dus als je die uitzet, dat scheelt best wel wat geld.
0: En het is eigenlijk, als je een boiler hebt, moet je die in de vakantie ook uitzetten.
1: Ja.
0: Als je niet thuis bent, dan toch.
1: Ja, ik zou het wel aan laten staan als je kinderen thuis zijn. Dan kunnen ze warm douchen, maar die zou ik wel uitzetten.
0: Ja.
1: Zeker voor een langere periode. Want ja, dat kost gewoon heel veel stroom. Vaak komen mensen met heel veel was weer terug. Probeer je wasmachine zo vol mogelijk te doen. Dus ga niet helemaal uitsorteren op onderbroeken, sokken, dat soort dingen. Zoveel mogelijk erin. Want hoe voller die zit, hoe effectiever dat ook is qua stroom.
0: Ja, niet helemaal vol proppen, want dan geeft hij aan dat hij niet wil.
1: Nee,
0: hè?
1: Precies. Dan zitten te veel kilo's in.
0: Ja.
1: Maar een halve was trommelen is ook zo zonde. Ja, en ik zei het net al, ik keek naar buiten en ik wilde zeggen, droogte was buiten. Dat is vandaag misschien niet zo'n heel goede tip.
0: Ja, maar nu, je ziet grijze wolken, maar ondertussen is het wel droog.
1: Maar er heeft ook wel wat regen gevallen. Dus ja, als het regent, dan heeft het natuurlijk weinig zin. Maar zolang het droog is en er staat wind, dan is het eigenlijk ook redelijk snel weer droog. Dus zo bespaar je eigenlijk best veel stroom.
0: We hebben ook nog een vraag van Petra.
1: Ja.
0: Ze zegt, kan je ook diepvrieselementen in je koelkast leggen?
1: Zeker, ja. Dat is een hele goede tip eigenlijk. Want dan help je je koelkast eigenlijk zeg maar om het sneller koud te maken.
0: Tegen die flessen cola van jou.
1: Ja, precies. Dus en dan als laatste tip. Ja, het is nu niet heel erg zonnig. Maar het is toch best wel snel weer warm. Dus als het zonnig wordt, doe zeg maar je rolgordijnen en zo dicht. Zodat de warmte buiten blijft.
0: Dit is het moment om even alles open te zetten.
1: Nu
0: hè?
1: Alles open zetten. Alle ramen, de voordeur even open. Blijf wel in huis. Maar zet alles open tegen elkaar. Dan waait het lekker door. Dat is ook lekker fris als je net weer thuis komt. Zeg maar, dat er weer een frisse lucht doorheen gaat. En dan koelt het af. Maar zodra die zon weer gaat schijnen, die rolluiken of gordijnen dicht.
0: En Theo, ik moet al lachen, want ik zie jouw laatste tip.
1: Ja.
0: Ik lees hem even voor.
1: Ja.
0: Check je meterstanden,
1: ja.
0: Dan zie je het effect terug van de stekkers- en ruittip.
1: Ja.
0: Ja, ik herinner me dat je voor de vakantie inderdaad de tip gaf van trek overal de stekkers eruit.
1: Ja.
0: En, maar niemand heeft natuurlijk zijn meterstanden opgeschreven.
1: Nee, toen ik hem opschreef, dacht ik ook van, ik denk dat ik dat vergeten ben te zeggen. Maar dan voor een volgende vakantie, schrijf eens even op wat je meterstanden zijn. Ja, trek die koeken eruit, je koelkast en dat soort zaken. En kijk eens wat dat heeft opgeleverd van 2 of 3 weken vakantie, zeg maar. Dan weet je precies wat je hebt bespaard aan stroom en dus ook aan geld.
0: Oh ja. Ik denk altijd, als ik niet thuis ben, wordt er niks gebruikt. Maar er zijn natuurlijk dingen die dan toch gewoon doorgaan, hè?
1: Ja, kijk, je koelkast gaat niet open en dicht.
0: Ja.
1: Dus die zal een stuk minder, ieder met je vriezer, die zal een stuk minder verbruiken.
0: Maar gebruikt wel.
1: Zeker hoe warmer het wordt, hoe harder die zeg maar moet gaan werken om alles koel te houden.
0: Oké, nou als je je meterstanden wel checkt omdat je netjes ze opgeschreven hebt, reageer dan nog eens even via 0118 4999999. Theo, dan geef ik het aan je door dat er toch mensen zijn
1: dat is goed, ja.
0: die dat gedaan hebben.
1: Prima.
0: Tot volgende week.
1: Dankjewel.

0: The Beatles en P.S. I Love You. 3:53. Graag tot zo.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgisch natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
15: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
26: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met straks natuurlijk ons spelletje Check de Plek. En we blikken het komende half uur nog terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Want we waren 6 weken op pad. En dan is het leuk om toch nog even terug te blikken.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. 6 weken waren we op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. Telkens opdrachten aan elkaar gevend. En we blikken daar op terug. Nou, in 3 wegen bij Terneuzen kreeg Veerle de opdracht om te ontstressen in de Rage Room. En ja, een kamer vol spullen die je allemaal kapot mag slaan. Nou, hoe dat er aan toe ging, dat hoor je zo meteen.

0: Simply Red en Stars. Een kamer vol spullen die je allemaal kapot mag slaan. Dat is een rage room. En in Goedemorgen Zeeland on Tour kreeg jij, Veerle, de opdracht om te ontstressen.
1: Ja, want jij vindt mij heel gestrest.
0: Nou, dat was je toen op dat moment wel. Dat was met al die bruiloftperikelen.
1: Oh, kwam het daardoor?
0: Ja, dat kwam daardoor.
1: Ik dacht dat het door jou kwam, mijn collega.
0: Oh, zou het dat zijn?
1: Ja.
0: Maar goed, heeft het geholpen?
1: Nou ja, als dan zo'n bruiloft weer dichterbij komt, dan moet je weer meer stressen misschien. Maar op dat moment, ja, het was wel leuk, hè?
2: Elsa, ben je er klaar voor?
0: Nou, ik vind het heel griezelig, want ik ben een beetje bang van jou. En ja, ik moet je toch, ja, verschrikkelijk. Ik bedoel, ik zal je toch moeten filmen. Dus hou in elk geval een meter afstand en dan zou ik zeggen, sla erop los.
2: Ja, jij loopt denk ik meer risico dan ik. Ik ga maar gewoon. Ik vind het zelf gewoon vreselijk. Ik vind het heel moeilijk om dingen kapot te maken.
0: Dat zei Arne ook, hè? Die eerste klap is het griezeligste.
2: Nou, ik ga.

0: ja, wat kon er ook alweer niet kapot, die champagnefles?
1: Die champagnefles moest je tegen de muur gooien. Ja, ja, maar zo kan ik het ook, met tegen de muur.
0: Oh ja, oh, dat leven is gevaarlijk. Nou, okay, ja, zo'n kastje vreselijk.
1: Het witte kastje.
0: Wat zeg je?
1: Denk aan iemand waar je een hekel aan hebt.
0: Nou, dan wil je... Nee, ik heb aan niemand een hekel.
1: Oké.
0: Okay. Oeh! Het spet het uit elkaar.
1: Oké, wat denk je? De spiegel?
0: De spiegel, we gaan voor de spiegel.
1: Is dat zonde?
0: Ja, dat is zonde, maar... Ja.
1: Is dat het slotstuk, de spiegel? Oh, wat erg. Oh, zo'n mooi spiegel.
0: Nou, ik vind dit ook nog wel mooi eigenlijk.
1: Ja? Nou, oké. Okay.
0: En een beetje ruimte maken.
1: En Veerle krijgt de smaak te pakken volgens mij.
0: Ben je klaar voor de spiegel?
1: Ja.
0: Kom eens dichterbij dan.
1: Ja, maar jij weet niet hoe dit spettert. Oké. 1, 2, 3. Ja. Oh nee. Oh nee, dat gaat met één klap.
0: Oké. Okay. Leuk fotootje.
1: Ja, de lege lijst.
0: Ja, dit kan

0: toch wel moeilijk hoor.
1: Oké. Okay. Oh, ze gaat verder. Ze is niet meer te houden. Echt, ze is niet meer te houden. Wow.

0: Adele en Water Under the Bridge. Wij blikken terug op Goedemorgen Zeeland On Tour. 6 weken waren we op pad. Voor degene die meekijkt, je zag net Veerle al door Poortvliet fietsen. Want in Poortvliet was de opdracht eigenlijk voor jou, Veerle.
1: Ja, hij was voor mij. Maar toen hadden we toch eigenlijk wel bedacht dat het leuk was.
0: Nou, we.
1: Oké, toen had ik eigenlijk bedacht dat het leuk was als jij ook mee zou doen.
0: Ja, nou, het was dus zo. Probeer in 1 minuut de uitgang van een maisdolhof te vinden. En het was een opdracht die grandioos mislukte. Links of rechts? Rechts of links? Is Nancy nog in de buurt of is die ondertussen al de was aan het strijken of zo?
1: We gaan naar rechts. Ik denk.
0: Oh, hier kunnen we eerst weer links rechts.
1: Ja, daar komen we denk ik vandaan.
0: We hielden rechts aan. Nee joh, we komen vandaar. Denk aan de zon.
1: Ik ga even kijken of ik die Zeeuwse vlag nog zie. De zon is daar. Oh, dan weet ik ongeveer nu hoe we staan.
0: Zie jij die vlag?
1: Ik weet nog hoe de zon. Ja, ik denk dat dit goed is wat je nu doet.
0: Maar volgens mij gaan we in een bochtje. Oh, oh, zie ik hier het randje. Ik zie het randje van het maïsveld, maar we kunnen er niet uit.
1: Kunnen we niet stiekem door de bosjes terugslaan?
0: Ja, zullen we dat doen? Ja, zullen we dat doen?
1: We gaan dat doen. Kijk, hier. Je wel heel veel jeuk van de maïs, denk ik.
0: Kortste paadje.
1: Wacht, we gaan heel even gluren. Zullen we het zien? Oh nee, we zitten helemaal niet aan de goede kant. Oh, nou, ik ruik poep, ik ruik mest. We staan hier gewoon op het mestland.
0: Onze straf.
1: We lopen hier gewoon in de strand. Gouden maïs erin.
0: En kunnen we hier de conclusie trekken dat dit gewoon niet gelukt is?
1: Het is niet, is niet gelukt, maar ik wil zo nog wel even van Nancy horen.
0: Oké.
1: Okay. Hoe zij vindt.
0: Oké.
1: Okay. Vergeleken met anderen dat wij
0: okay,
1: dit
0: oké, goed. Maar dit kreeg nog een staartje, hè? Want uiteindelijk... Ja, jij moest naar Doolhof omdat jij nergens naartoe kunt zonder je navigatie aan te zetten. Echt op het belachelijke af. Want ik weet dat je van huis naar hier ook nog je navigatie aan hebt.
1: Nou ja, ik heb 3 routes en ik wil gewoon kijken of er iets onderweg is gebeurd.
0: Okay.
1: Wat de snelste is.
0: 2 jaar Omroep Zeeland en dan nog de weg niet weten.
1: Ik weet de weg.
0: Maar goed, uiteindelijk...
1: Jij rijdt altijd uit je hoofd de langste route.
0: Maar goed, we zijn het maïsdolhof uitgekomen. Omdat
1: dankzij
0: jij
1: mijn navigatie.
0: Toch de navigatie
1: dames
0: aangezet
1: en heren,
0: hebt.
1: Hij werkt hartstikke goed. En Elsa die zat daar nog zonder mijn navigatie.

0: thermaheesters en alles wordt beter. We spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esma, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In korte tijd zijn veel zorgvoorzieningen in de provincie gesloten. Daarmee worden de personeelstekorten in de zorg pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor Zeeuwse patiënten. Een pijnpolie in Goes die tijdelijk de deuren sloot en een grote huisartsenpraktijk in Goes die gedwongen digitaal werd omdat er geen opvolger was. Manager passende zorg van Zorgzaam Danny Verhagen.
3: De recente ontwikkelingen zijn eigenlijk geen verrassing voor ons. Wij zien al jaren dat de zorg, het zorglandschap er anders uit gaat zien. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je altijd een huisarts hebt bijvoorbeeld.
2: Volgens hem zit de oplossing vooral in het anders aanbieden van zorg, dichter bij huis en ook digitaal. In een woning aan de Uithofstraat in Kwalendamme heeft brand gewoed. Het vuur ontstond kort na 7 uur vanochtend in de badkamer op de begane grond. 2 mensen konden veilig naar buiten. De brandweer heeft daarna de hond gered. Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Die zijn nodig om de vergrijzing op te vangen, zegt Ruurt van der Wel.
4: Wat wij eigenlijk willen doen is dat dat gesprek gevoerd gaat worden. Van hé, maar kom toch eens terug. En dat andere, nou ja, iedereen heeft wel iemand in de familie die terugkeerder zou kunnen zijn. Als we nou met z'n allen daar een beetje de aandacht op vestigen en daar een gesprek over voeren, ja, dan is wat ons betreft de campagne al geslaagd.
2: Overmorgen bij de havendagen in Zierikzee is de eerste campagnedag. En sportcomplex Omnium in Goes gaat het recreatiebad verbouwen. Het plafond en dak worden aangepakt. De glazen piramide op het dak krijgt energiezuinig glas. En in het zwembad komt zuinige verlichting. Het recreatiebad gaat daarom op 14 september een maand dicht. De andere baden die blijven wel open tijdens die verbouwing. Het weer dan nog in Zeeland. Het is bewolkt met wat regen, misschien ook nog wel wat onweer. Vanmiddag dan is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Kan er ook nog een drup regen vallen. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: No Doubt en Don't Speak. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. We zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of misschien wel een plek waar helemaal niemand woont. En je krijgt sowieso maar één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan bel je. Of je appt, maar de telefoon gaat altijd voor. Het is aan Veerle.
1: Is het nou een jongen of een meisje of gewoon allebei?
0: 0118-499999. Doe hem nog een keer.
1: Oh, ja. Ik was alweer verder aan het gaan. Jij zit mij aan te kijken. Ja, dat zie ik niet, hè. Is het nou een jongen of een meisje of gewoon allebei?

0: Hanson en Futru. Is het nou een jongen of een meisje of gewoon allebei? Gerda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je? Welke plek zoeken wij?
1: Filipine.
0: Filipine? Leg eens uit.
1: Filipine. Ja, Filipe is een jongensnaam en Ine is een meisjesnaam.
2: Dat vind ik heel goed bedacht.
0: Ja, dat is heel mooi
2: jammer
0: bedacht.
2: Dat we daar zelf niet op zijn gekomen.
0: Ja, het is niet goed, maar het is wel mooi bedacht, Gerda.
1: Ja, oké. Okay.
0: Laten we eens kijken wat Peter ervan maakt. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
3: Ik denk Ellen Woudsdijk.
0: Leg eens uit.
3: Ja, Alice en Wout. Een jongensnaam en een meisjesnaam.
0: En dat is helemaal goed. Vele zitten knikken, maar dat hoor jij natuurlijk niet. Of dat zie je niet.
3: Nee, dat zie ik niet.
0: Peter, dat betekent dat jij vrijdag een van onze finalisten bent.
3: Ja.
0: Dus blijf even aan de lijn.
3: Dan zal ik het opnemen tegen mijn zwager Co.
2: Oh, net al op de zwagers.
0: Ja, precies. Dat wordt een speciale. Heb je nog meer zwagers?
2: Dan bellen
3: ja,
2: we die op.
0: Ja, die kunnen dan morgen en overmorgen nog proberen te winnen. Hè?
3: Ja, daarom. Ja.
0: Maar goed, tot vrijdag.
3: Oké, tot vrijdag.

0: Bruno Mars en Risk It All.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De tentoonstelling Getekend door de Zee van fotograaf Rem van den Bos is er nog tot 1 november te zien in de Nicolaaskerk in Brouwershaven. Dat is dus nog een hele tijd. Maar het viel ons op dat één onderdeeltje van die tentoonstelling echt, ja, toch gewoon een heel groot succes is. Nou is Rem de hele week op pad, maar hij zegt bel maar even naar Hans, die is in de kerk. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hans, als je daar komt, dan kun je dus als bezoeker een Japanse oesterschelp beschrijven eigenlijk, hè, met een tekstje wat je zelf wil.
3: Beschrijven, betekenen. Natuurlijk, veel kinderen die maken er mooie tekeningen op. En heel veel mensen maken er hele mooie spreuken op.
0: Ja, en er zijn er echt heel veel die dat al gedaan hebben, hè?
3: Ontzettend veel. Ontzettend veel, ja.
0: Want heb je ze geteld?
3: Een grote tafel vol. Nee, dat is niet te tellen. Dit is echt, het is gigantisch. Het zijn vele emmers vol met oesterschelpen die beschreven zijn.
0: En als je nou even niks te doen hebt, zit je dan wel een beetje te kijken wat er allemaal op staat?
3: Dat klopt. Dan ga ik hier zitten en dan zie ik wat men zo schrijft. Ohne Gezondheid is alles niks. Om maar wat te zeggen.
0: Ja. Wat wil ik de ander meegeven? Dat is eigenlijk de gedachte achter de schelpen, hè?
3: Ja, zeker. De meeste mensen deugen, staat er dan. Ja, nou ja, dat soort spreuken staan er allemaal op.
0: Ja, en dan, ja, je deed het al in Duits. Je hebt natuurlijk bezoekers van overal.
3: Ik heb bezoekers in alle talen.
0: En wat vertellen ze je dan?
3: De mensen die dus hier zo bij die schelpen komen, die dat geweldig vinden en daar dus dan die spreuk op zetten, dankbaarheid, hè, dat is dan iets wat de Duitsers heel graag laten weten, dat ze zeer dankbaar zijn dat ze dit mogen doen, dat ze dit kunnen doen voor de rest wordt er gewoon echt door iedereen gezegd dat ze het geweldig vinden.
0: Ja, nou is de tentoonstelling nog tot november. Heb je wel schelpen genoeg?
3: Randy kwam met een doos schelpen aan.
0: Oh, ik dacht met een vrachtwagentje.
3: Nee, met een doos schelpen aan. Hij zei dat zal wel genoeg zijn. In de tussentijd heb ik hem al 3 keer opnieuw schelpen gevraagd. En bracht hij een hele grote tel mee. Ja, werkelijk ongelooflijk groot. En die is nu ook alweer bijna leeg. Dus hij zal nog een keer moeten en nog een keer moeten. Het is echt gigantisch. Het is zo'n groot succes. Dat is echt werkelijk niet te bevatten.
0: Ja, nou dat wordt dus nog straks een oproep voor Japanse oesterschelpen. Onbeschreven dan wel.
3: Ja.
0: Nou goed, in elk geval tot 1 november dus in Brouwershaven. Als je heel benieuwd bent naar de tentoonstelling. En dan kun je dus meteen ook je eigen wens of wat ik de ander wil meegeven. Kun je zelf zo'n schelp beschrijven.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Ondertussen is Floris Jan aangeschoven en dan weet je al hoe laat het is, toch?
1: Ja, bijna 12 uur.
0: Bijna 12 uur. Maar jij zit hier niet voor het nieuws van straks. Nee, jij zit hier voor, zegt u het maar,
1: zeker,
0: na 5:30.
1: Ja, want al jaren gaat het natuurlijk over het personeelstekort in de zorg. Maar het wordt nu ook steeds pijnlijker zichtbaar en voelbaar. Een grote huisartsenpraktijk in Goes die gedwongen digitaal moest worden omdat er geen opvolger gevonden kon worden. De pijnpoli van ziekenhuis ADHZ die plotseling zomaar even voor weken gesloten moest zijn. In korte tijd sluiten veel, misschien soms tijdelijk, zorgvoorzieningen in onze provincie. En daarom is de stelling in Zegt U Het Maar vanavond: met de grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen.
0: Ik ben al blij dat we nog niet voor een beeldscherm met ons mond open moeten zitten voor de tandarts.
1: Oh ja, en dat ze zeggen, je moet hier even een beetje prikken.
0: Ja,
1: daar een
0: prik
1: beetje
0: even met een vork. En dat ze dan zeggen, nou kom toch maar even langs. Goed, je kunt reageren op deze stelling. Nou, niet op die tandarts natuurlijk. Nee. Maar je mag nu al appen naar 0118-499999. En als je Floris-Jan zelf wil spreken, dan moet je even wachten tot 5:30.
1: Gezellig.
0: En dan is er een einde aan deze Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er morgen. Veerle heeft vanaf nu vakantie, volgens mij. Ja, dus goede vakantie.
2: Dank je wel.
0: Ik ben er wel gewoon morgen.
1: Gelukkig.
0: En voor zometeen.
1: Pak van ons hart.
0: Dan is Floris Jander.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Hey Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar
14: uit.
13: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Hey, Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
27: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
28: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
27: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Omroep Zeeland.
17: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
16: Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse zorg staat onder druk. Huisartsen moeten noodgedwongen de deuren sluiten. Dat geldt ook voor afdelingen van het ziekenhuis. Wat is daar nog aan te doen? Het is bijna 6:06 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Op verschillende plekken in Zeeland zorgt het giftige en kankerverwekkende UF-schuim nog altijd voor problemen, ondanks dat het al een tijdje niet meer gebruikt wordt. En even naar Alleveen in de Zeeuwse Kamer praat ik met twee boeren over de protesten die weer zijn opgeleid. Wat willen de boeren nou precies en wat willen ze vooral niet? Wil jij reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio. Dat doe je naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op deze dinsdag, de 18e augustus. Het gaat al jaren over de personeelstekorten in de zorg, maar nu worden ze ook pijnlijk zichtbaar en voelbaar. Een grote huisartsenpraktijk in Goes die noodgedwongen digitaal moet worden omdat er geen opvolger gevonden kan worden. De pijnpolie bij ziekenhuis ADRZ die plotseling wekenlang gesloten was. In korte tijd sluiten veel zorgvoorzieningen in de provincie. Dat het leeft blijkt ook wel uit de reacties op straat in Vlissingen. Je hoort het echtpaar Ad en Frans Westhof.
2: Het is voor onze leeftijd is het een verschrikking.
4: Kunt u eens vertellen waar u tegenaan loopt?
2: Ja, afspraken maken en dan moet je naar Goes toe voor 10 minuten. En dan heb je al moeite om een parkeerplaats te krijgen en te zoeken en nog te doen. En ja, ik vind gewoon dit ziekenhuis is mooier als wat het in Goes is. Hè?
5: En dan krijg je een uitnodiging en dan, ja, wat moeten we hier nou mee? Mijn vrouw is dinsdag bloedwezen prikken. Ja? Wat eigenlijk achteraf niet nodig was geweest.
2: Nee, ik kreeg woensdag een telefoontje. Ja. Van, u moet nog laten prikken, want er moet ook iets naar Rotterdam gestuurd worden. Ik zei, nou ja, dan kom ik morgenochtend wel weer terug. Dan word ik voor 2 keer geprikt. Ja.
5: Ja. Dus. En dat bedoel ik dan weer. Het geeft allemaal irritaties. Je wordt toch wel weer... Ja, en dan denk ik van, nou moet mijn vrouw dus dinsdag voor de uitslag... Maar daar hebben we nou vanmorgen bericht van gehad. Dat gaat dan door. Ja. Kijk, en dan ben je weer... Oh, gelukkig, dat gaat weer door. Kijk, maar je weet af en toe niet meer...
2: Waar je aan toe bent.
5: Nee.
2: Ik vind dus... Je zwemt.
5: Ja.
2: Hè? Je zwemt gewoon. Dus...
5: Maar ja, we moeten weer leren leven. En ik ben dan een type die alles goed nakijkt. En ik kon precies zien... Hé, hey, kijk eens... Antie, verkeerde datum. Omdat ik alles bewaar. Kijk, en als ik dat niet bewaar... Mijn vrouw zegt wel, ik word af en toe gek van jouw briefjes. Maar ik kan het allemaal wel terugvinden. En dan is denk ik van, ja, je moet er toch weer achteraan.
4: Ja.
5: En is achteraf dan weer goed gekomen, maar met veel omwegen. Want mijn vrouw had dinsdag echt niet hoeven te prikken. Want dat was dan voor de bloedverdunners. En nou zeggen ze, ja, nou moet je nog gaan prikken voor de cholesterol. Snap je? Dat had ook in 1 keer gekund.
1: Het echtpaar Ad en Frans Westerhof uit Vlissingen over de zorg in Zeeland. Later vandaag meer daarover hier bij ons op Radio TV en online.

0: plekken in de provincie zorgt het giftige en kankerverwekkende UF-schuim voor problemen. Het is een isolatiemateriaal dat begin dit jaar in opspraak kwam, omdat mensen er goed ziek van kunnen worden. Wendy Ridderkerkhoff uit Middelburg die liet haar huis in 2024 nog isoleren met UF-schuim en kreeg daarna last van hoofdpijn, misselijkheid, zwellingen en ontstekingen.
1: Nou, dit is in principe de tegen de irriterende ogen. Die moet ik 2 keer per dag, 1 spray elk gat. En dit is puur echt voor de ontsteking. Zodat het minder opzwelt in al je holtes.
2: Wendy staat hier in haar badkamer. Met in haar hand 2 verschillende soorten neussprays. Die heeft ze gekregen van haar KNO-arts.
1: En dan heb ik zelfs nog de neusdouche. Met zoutenoplossing. Om alles maar te spoelen. En ja, dat is het enige wat geholpen heeft eigenlijk.
2: In mei 2024 laat ze haar huis isoleren met UF-schuim. Een paar maanden later, in november, zoekt ze voor het eerst een huisarts op. Wendy weet dan nog niet waardoor het komt, maar ze heeft wel last.
1: Jeuk, branderige ogen, nou ja, alsof dat je 5 uur of 5 dagen wakker bent en alleen maar gehuild hebt. Zo'n gevoel. En oren gewoon heel vervelend, alles vol.
2: Mensen kunnen ziek worden van UF-schuim omdat het formaldehydegas uitstoot. En dat is kankerverwekkend. Gas zoekt de weg van de minste weerstand en lekt via ieder mogelijk kiertje of scheurtje naar binnen. Als UF-schuim begin dit jaar in het nieuws komt, koopt Wendy een meter om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. En dan begint ze zich echt zorgen te maken.
1: Klopt, ik heb hem zeker in het begin aangezet met een piepgeluidje. Maar daar ben ik op een uur mee gestopt om dat piepgeluidje heb ik weer uitgezet. Want daar word je ook gek van.
3: Ja, dan ging die ook vaak af.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
3: En wat ging u dan doen?
1: Naar buiten boodschappen doen of buiten in de tuin werken. Naar mijn moeder toe. Om maar ergens niet in huis te zijn.
2: Het gaat zover dat Wendy eigenlijk liever niet in huis is. Ze stuurt een mail naar Isolatie Centraal, het bedrijf dat haar muren heeft voorzien van UF-schuim. Maar zij kunnen haar ook niet verder helpen.
1: Nee.
3: En hoe komt dat?
1: Toen ik het bedrijf contacteerde, kreeg ik eigenlijk een heel standaard e-mail terug van geen paniek. Maar wel paniek bij mij dus. En dan verwijzen ze eigenlijk naar de GGD. Die hebben ook gewoon een aantal standaard opties. Maar ja, daar kan ook niet veel mee. En als particulier kan je er helemaal niks mee. En ik denk iemand die bij de woningbouw zit ook niet.
2: Wendy heeft het schuim een maand geleden laten verwijderen en merkt meteen verschil. Maar hoewel ze zich beter voelt, blijft dit toch aan haar knagen.
1: Ja, het is heel vervelend. Heeft echt een inbreuk ten eerste op je woongenot. Gewoon heel erg en heel erg op je leven alles. Dan heb ik het nog niet eens over het financiële plaatje. Dus overal waar ik probeer contact te leggen, zeg ik van ja, ik betaal dubbel de rekening. Ten eerste met je gezondheid en met je bankrekening.
0: Wendy Ridderkerkhoff uit Middelburg. Het bedrijf Isolatie Centraal dat UF-schuim in haar huis spoot is vorige maand failliet verklaard. Aan RTV Utrecht liet een woordvoerder weten dat het onder andere door UF-schuim kwam. Ben jij nou ook iemand die last heeft van UF-schuim? Verslaggever Justin Philipsen komt graag met je in contact.

0: Ze zijn een beetje vroeg nog, de Easy Beats met Friday on My Mind. Het is 16 minuten over 12. De weersverwachting gaan we eens even doornemen met John Havinga. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Floris-Jan.
0: Hetzelfde weer als gisteren, heb ik dat goed gezien of is het toch wat anders?
1: Ja, er zitten wel wat verschilletjes. Het is wel zo dat de timing qua neerslag is ook inderdaad in de afgelopen nacht en vanochtend geweest. Hebben we de meeste neerslag eigenlijk ook wel gehad. Op sommige plaatsen viel echt een behoorlijke plens water, meer dan 10 mm. Bijvoorbeeld op Schouwen-Duiveland. Maar de meeste regen is inderdaad gepasseerd. En nu zie je dat het weerbeeld iets anders is ten opzichte van gisteren. Omdat het vandaag wisselend bewolkt is. En de zon die laat zich wat zuinig zien. Dus die komt slechts af en toe even tevoorschijn. Maar het is wel wat droger in op dit moment, net als gisteren. En we zien af en toe nog een paar spetterbuitjes. Dus dat zijn niet hele zware buien die we hoeven te verwachten. En wat verder anders, iets anders is dan gisteren, is dat er wat meer wind staat. Die is vrij krachtig, waardoor de temperatuur van de middag uiteindelijk tussen de 21 en 23 graden komt te liggen. Nou, gisteren werd het op veel plaatsen toch nog 24. Dus er zijn zeker overeenkomsten, Floris-Jan, maar ook wel wat verschillen.
0: Gelukkig weet jij dat dan toch beter dan ik als leek. En hoe ziet morgen er dan uit?
1: Nou, in principe wel vergelijkbaar ook. Want we krijgen nog steeds, we worden beïnvloed door wat lagere luchtdruk. Er ligt op dit moment een lage drukgebied bij Schotland. En dat zorgt voor die westelijke stroming. In die stroming komt er ook vanavond en vannacht een zwak frontaal systeem voorbij. En daar zitten we morgen ook weer achter in de loop van de dag. Dus betekent dat we morgen ook een beetje vergelijkbaar weer hebben. Wisselend bewolkt, denk ik. Af en toe komt de zon even tevoorschijn. En we moeten ook van tijd tot tijd rekening houden met een enkele bui. Dat zijn overigens niet heel erg zware buien en ook niet iedereen krijgt evenveel neerslag. Maar goed, het is laten we zo zeggen, elke beetjes zijn welkom en zijn geholpen. En de maximumtemperatuur die komt ook morgen te liggen tussen 20 en 23 graden met dan een zuidwestelijke wind die is matig tot vrij krachtig. Als we dan kijken naar donderdag zien we ook alweer een aantal stevige buien op het programma. Misschien ook wel met een klap onweer. Ook vrijdag moeten we toch wel rekening houden met wat buiigheid en wisselvalligheid. Richting het weekend, of beter gezegd in het weekend, wordt het iets rustiger. Krijgen we hooguit nog een enkele bui, maar wat vaker de zon. En daarbij een temperatuur rond 20 à 21 graden.
0: John Havinga, dankjewel. De situatie op de weg dan. De langste file met een kwartier vertraging staat op de N57. Tussen Burghaamstede en Sierroskerkel op Schouwen-Duiveland heb je 2 kilometer file. En op de N57 tussen Vrouwenpolder en Sierroskerken op Walcheren, in de richting van Middelburg dus, heb je 2 kilometer, 5 minuten vertraging. Andere files nog in onze regio op de A29. In de richting van Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein, 8 minuten vertraging. Daar staat 5 kilometer aan file.

0: Sheryl Crow was dat, een All I Wanna Do. 7 minuten voor 12:30 zit de Amsterdamse politie. Probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Straks meer daarover, eerst ander nieuws van vandaag. De rechtbank in Den Haag heeft zojuist bekendgemaakt dat het voorarrest van de 33-jarige Anne Romke van der H. uit het Utrechtse Uithuizen wordt opgeheven. Gisteren diende de strafzaak tegen de man die wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging. De rechtbank doet pas op 31 augustus uitspraak, maar laat nu al weten dat er geen redenen meer zijn om de verdachte voorlopig vast te houden. En dus komt hij vandaag op vrije voeten. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen na bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beker halen. Dat is tijdelijk verboden namelijk vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
1: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Vertelde de woordvoerder van Brabantse Delta, het waterschap. Het is niet de eerste keer dat medewerkers van het waterschap te maken krijgen met bedreigingen. Ook een paar jaar geleden gebeurde dat. Maar nu is het wel veel heftiger, zegt het waterschap. En dan naar de Amsterdamse politie, die dus met man en macht bezig is om te achterhalen wie nou toch de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar afasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen, namelijk nonsense en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie die man toch is.
2: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
3: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaar, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
0: En het is dus compleet onduidelijk wie het is. Hij blijkt wel lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap, is de politie achterkomen. Daar had hij ook een bijnaam en die bijnaam was Lucky. Maar verder weten ze eigenlijk dus helemaal niets over die man. En hij kan zelf dus ook niks vertellen. Behalve dat hij kan zeggen definitely en nonsense. Nou, het is definitely een verschrikkelijk gek verhaal. Dus waar de politie van Amsterdam mee in hun maag zit.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: De gemoederen waren toch een beetje bedaard, maar die zijn weer opgeleid in boerenkringen, zogezegd. Er wordt weer volop geprotesteerd en er hangen weer allerlei vlaggen op zijn kop. Straks maar eens in de Zeeuwse Kamer praten met twee boeren. Na het Zeeuwse nieuws van 12:30, SBB, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het dierencrematorium in Goes heeft sinds vorige week dubbel zoveel aanvragen. Door de brand die vorige week woedde bij het crematorium in Koudekerke kloppen veel baasjes van huisdieren nu aan bij het crematorium in Goes. Goes is ook de enige locatie in de provincie waar je je dier nu nog kunt laten cremeren. Vanwege de drukte wordt ook doorverwezen naar andere crematoria in de regio. Op meerdere plekken in Zeeland zorgt het omstreden UF-schuim voor overlast. Het isolatiemateriaal zit tussen de muren van duizenden Zeeuwse woningen en kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, misselijkheid en branderige ogen. In Middelburg heeft een bewoner 2 jaar lang bij een KNO-arts rondgelopen voordat duidelijk werd dat die klachten door UF-schuim kwamen. In Schoondijken ervaarden bewoners klachten vlak nadat het isolatiemateriaal was verwijderd. Mensen met klachten die kunnen zich melden bij de GGD. In korte tijd zijn veel zorgvoorzieningen in de provincie gesloten. En daarmee worden de personeelstekorten in de zorg pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor Zeeuwse patiënten. Een pijnpolie in Goes die tijdelijk op slot ging en een grote huisartsenpraktijk in Goes die gedwongen digitaal werd omdat er geen opvolger was. Manager passende zorg van Zorgzaam, Danny Verhagen.
6: De recente ontwikkelingen zijn eigenlijk geen verrassing voor ons. Wij zien al jaren dat de zorg, het zorglandschap er anders uit gaat zien. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je altijd een huisarts hebt bijvoorbeeld.
5: Volgens hem zit de oplossing vooral in het anders aanbieden van zorg. Zorg dichter bij huis, maar ook digitaal. En Eiland Marketing Schouwen-Duiveland begint een campagne om jongeren terug naar het eiland te halen. Die zijn nodig om de vergrijzing op te vangen, zegt directeur Ruud van der Wel. Hij hoopt dat familie met jongeren die nog buiten Zeeland wonen het gesprek aan willen gaan. Donderdag, tijdens de havendagen in Zierikzee, is de eerste campagnedag. Het weer dan nog in Zeeland. Het is vanmiddag wisselend bewolkt met enkele spetterbuitjes en soms ook nog wel wat zon. Het wordt maximaal 23 graden bij een vrij krachtige westelijke wind. Morgen dan hebben we een beetje vergelijkbaar weer als vandaag. Tot zover meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie. 1 melding van de ANWB over de Deltaweg tussen de afrit Kortgene en Wolfartsdijk. 10 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer file.
7: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better. Vandaag in de Zeeuwse Kamer hebben we het over die boerenprotesten die weer zijn opgeleid. Ook in Zeeland zijn boeren weer de straten opgegaan. Ja, en dan vooral eigenlijk de weg opgegaan met trekker en al. En spandoeken natuurlijk ook. Ik heb ook weer een hoop omgekeerde vlaggen gezien. Soms dan de omgekeerde vlag van Luxemburg. Dat is toch ook altijd wel grappig in plaats van die van Nederland. Maar goed, want volgens de boeren is er wat mis met de nieuwe stikstofplannen van het huidige kabinet. En daar moet wat aan gedaan worden, vinden ze. En daarom opnieuw actie. Maar wat is er dan precies mis mee? Wat is er aan de hand en waarom zijn ze eigenlijk allemaal weer boos? Nou, daarover gaan we praten in deze Zeeuwse Kamer. Met twee mensen die de Zeeuwse boerenstem kunnen vertegenwoordigen. Eén met een zeer bekend geluid. Die hoeft zichzelf denk ik niet eens meer voor te stellen. Maar laten we het toch doen voor de mensen thuis. Kees Hansen is hier boer en statenlid natuurlijk voor de BBB in Zeeland. En Gerard de Visser is er ook, veehouder uit Achterkerken en woordvoerder van de Walcherse boeren. Zeg, om maar even met iets positiefs te beginnen, heren, dacht ik. Iets waar jullie wel blij mee zullen zijn, is toch het weer, kan ik me zo voorstellen, Gerard.
2: Zeker, zeker. We hebben nou gisteren en vandaag een buitje regen gehad. En dat is een goed begin, inderdaad. Heerlijk.
1: Ja, maar dan zit er altijd de maar achter. Het is nog lang niet genoeg, hè, hoor ik dan altijd.
2: Nee, maar goed, je moet ergens beginnen. Hè. Dus, en de vooruitzichten zijn toch nog wel wat wisselvallig, volgens mij. Dus er komt nog wel wat.
1: Betekent dat dan dat de ellende ook een beetje gecompenseerd kan worden? Of werkt het dan ook weer niet helemaal zo?
2: Nou, ik heb altijd, ik parkeer dat een beetje, hoor. Als ik buiten ben en ik ben op mijn boerderij, dan probeer ik te boeren en daar mee bezig te zijn.
1: Ja.
2: En dat moeten we niet te veel gaan mixen, want dan gaat het niet goed.
1: En hoe is dat op de boerderij van Kees Hans eigenlijk? Ook positief gestemd vanwege de weersontwikkelingen?
3: Alleen al voor mezelf. Boer zijn bij 20 graden is veel plezieriger als boer zijn bij 35 graden.
1: Er zit geen airconditioning in de tractor.
3: Jawel, maar natuurlijk, je doet steeds weer wat je kan doen. Nou, in de akkerbouw is het wel zo dat, zeker op een eilandje waar ik vandaan kom, Schouwen-Duiveland, dat we ja, gewoon worstelen met onze opbrengsten. Landelijk zie je dat nog wel eens toch iets anders. Heeft het soms iets meer geregend of kunnen ze beregenen? Nou, wij kunnen niet beregenen en we hebben heel weinig water gehad. Nou ja, we hebben gewoon opbrengsten die de helft zijn ongeveer van normaal.
1: En dan helpt zo'n regenweekje ook niet aan?
3: Nou ja, het gewas is zover retour, achteruit, dat nu niet meer goed komt. Het is te laat.
1: Nou.
3: En misschien is het helemaal niet te laat, want als de prijzen nu anders zijn dan vorig jaar, dan kun je met een halve opbrengst soms gewoon onder de streep meer verdienen als met een volle opbrengst die niks opbrengt.
1: Nee, en dat heeft er dan mee te maken dat er dan natuurlijk veel minder aanbod is, dus dan kan je een hogere prijs vragen.
3: Precies.
1: Ja. Oh. Ja. Goh, interessant toch al die ontwikkelingen waar je als boer altijd maar mee te maken hebt. Goed, we gaan het vooral even hebben over de nieuwe plannen van het kabinet. En even voor de helderheid, jullie staan natuurlijk allebei aan dezelfde kant in deze kwestie. Dus ik ga dan natuurlijk een beetje jullie argumenten toetsen in de komende 15 minuten ongeveer. Wil natuurlijk niet zeggen dat ik dan tegen de boeren ben, maar zo kan dat natuurlijk wel een beetje gaan klinken. Gerard, om even bij het begin te beginnen. Waarom is er nu opnieuw eigenlijk weer protest? Waarom gaan de boeren nu weer eigenlijk tekeer tegen de overheid? Want het was een tijdje vrij rustig.
2: Ja. Het is natuurlijk weer al een enige tijd geleden dat we toen de protesten hadden. En uiteindelijk is er een wisseling geweest van de wacht natuurlijk in Den Haag. En nu wisten we dat er iets aankwam. Dat er nieuwe stikstofplannen gemaakt zouden worden. En uiteindelijk is er een brief verschenen. 500 kantjes. En die brief die hebben wij doorgenomen en bekeken. Wat al een exercitie aan zich is.
1: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk die uitkomsten daarvan. Die zijn praktisch niet uitvoerbaar.
1: Mm-hmm.
2: En hoe de brief tot stand gekomen is, ja, dat is ook geen nette manier zoals wij dat vinden.
1: Nee.
2: Dat zijn twee redenen om hier heel erg ontevreden over te zijn. Nou, gewoon, daar kunnen we ook gewoon niet meer leven.
1: Nee. Eerst maar even dan dat tweede punt. De manier waarop de brief tot stand is gekomen, dat is niet zoals het hoort. En daar bedoel je mee, de minister heeft niet even gebeld om te vragen, meneer de Visser, hoe denkt u erover?
2: Nee, dat heeft hij niet gedaan. Had ik dat ook niet meteen verwacht. Maar je verwacht wel van een minister van Landbouw dat hij het opneemt voor de landbouw. En dat hij probeert om voor de belangen van de landbouw op te komen.
1: Mm-hmm.
2: En in onze sector heb je gewoon een aantal partijen die gewoon altijd meepraten en meedenken vooral ook. Dus ook niet per definitie altijd tegen zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar gewoon constructief willen kijken naar een oplossing.
1: Ja.
2: En in dit geval heeft de minister zijn groepje mensen verzameld die wel in zijn straatje waren. En daarmee hebben ze samen een brief samengesteld. En daar heel veel mensen en het kabinet goed in kan vinden.
0: Maar de belangenorganisatie, die LTO, heeft toch ook aan tafel gezeten? Daar is toch mee gesproken?
2: Ja, maar ergens mee spreken of ergens ook naar luisteren of iets doen met de argumenten die genoemd worden. Dat is een groot verschil. En in dit geval is dat... Dat merk je ook, LTO, die is ook totaal ontevreden. Maar goed, en waarom zou je niet alle partijen horen? Ik bedoel, kijk, je kan zeggen, ik pak alleen LTO en NJK. Want daar, nou ja, die zinnen me wel. Maar ik bedoel, er zijn anderen die ook gewoon aanbieden van... nou, wij willen ook meedenken en ook meepraten. Die laat je dan links liggen, omdat waarschijnlijk men bang is... dat we er daar niet mee uitkomen of dat het dan niet tot een goed einde komt. Ja, nee. Dat vind ik een slechte manier van besturen.
0: Ja, maar dan zit er dus ook een verschil tussen... Er moet niet alleen met die partijen gesproken worden, er moet eigenlijk ook naar geluisterd worden.
2: Ja, dat, ik denk dat het meestal zo is. Als je een gesprek hebt met elkaar en het is eenrichtingsverkeer, dan heeft praten niet zo heel veel zin natuurlijk.
0: Nee, maar dan betekent het eigenlijk ook dat je gewoon moet doen wat de boeren willen.
2: Nee hoor, zeker niet. Je kan gewoon met elkaar onderbouwen en bekijken hoe je tot bepaalde conclusies komt of tot bepaalde regelgeving. In dit geval staan er in die brief staan normeringen of staan bepaalde zaken die elke agrariër volledig verbazen. Omdat we denken, hoe kom je erbij om dat op deze manier te doen?
0: Okay.
2: En als je natuurlijk bepaalde wetenschappers kiest of bepaalde mensen om je heen kiest die in dat straatje passen. Maar ja, dan kun je erop rekenen dat als je het dan presenteert dat je wel wat tegenstand gaat krijgen.
0: Okay, dus het is niet netjes gegaan in het proces ernaartoe. Dat is het eerste punt. En dan, Kees, dus het tweede punt is dus eigenlijk... wat er dan uit is gekomen, is onwerkbaar. Wat is er uitgekomen? Wat behelst, kort gezegd, nou het plan van het kabinet?
3: Ik wil eerst een stapje terug doen. Als je dan met de brief komt... dan doe je dat niet net voor zomerreces... zonder nog enige toelichting te kunnen geven. Die gooien ze dus op tafel. Daar heeft de sector het mee te doen. En bedrijven die dus in een... hoek zitten waar het kabinet van vindt, dan moeten ze weg. Is geen toelichting op van hoe ze dat nu precies zien. Nee. Of er ook nog wat kan met innovaties of met aanpassen van bedrijven. Of misschien ook wel verplaatsen van bedrijven. Ja,
0: dus heel veel onzekerheid.
3: Onzekerheid. Ja, maar nou, goed, die mensen liggen dus nu weken wakker. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat het voor de mensen thuis ook fijn is om te weten... wat is dan de plan en wat is er niet goed aan? Dus eerst even, wat wil het kabinet precies doen?
3: Nou ja, kijk, we hebben Natura 2000 gebieden. We hebben kwetsbare gebieden. Mm-hmm. Dat is nog een stapje erger als een Natura 2000 gebied. Mm-hmm. En daarin willen ze zoneringen neer gaan leggen. En als jij in de zone legt, dan zul je eigenlijk gesaneerd daar moeten worden... omdat je niet past in het plan van de overheid.
0: Nou, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, Kees. Er is een zone, komt er om kwetsbare natuurgebieden... waarin wordt gezegd, hierin moet er dus veel minder uitstoot zijn... om de natuur te beschermen. Dat wil niet zeggen dat je als bedrijf natuurlijk weg moet. Nee. Dat wil zeggen dat je aanpassingen moet doen.
3: Precies, maar we hebben al 20 jaar aanpassingen gedaan. Mm-hmm. En in die 20 jaar dat we dus met van alles al bezig geweest zijn... zien we nu nooit eens een keer dat de overheid zegt... Okay, jullie hebben echt je nek uitgestoken. Mm-hmm. Jullie hebben je best gedaan. Je zijn al een hele hoop, soms meer dan 50% gereduceerd.
0: Ja.
3: Nu gaan we de goede kant op. Nee, het blijft slecht... Het blijft niet goed. We blijven een onhoudbare natuur houden.
0: Ja.
3: En mensen zijn hopeloos. Maar die hebben hun hele vermogen soms gespendeerd... om stallen aan te passen. Mm. Om op een heel andere manier te boeren dan ze vroeger deden. Mm-hmm. En het blijft slecht.
0: Ja, maar als we kunnen concluderen dat die natuur dus inderdaad... in slechte staat is in die gebieden...
3: Ja, maar laten we nou elkaar niet eens voor de gek houden. Die natuur is hartstikke goed. Die natuur is veel beter dan 20 jaar geleden. Maar als je ziet wat we in 20 jaar tijd gedaan hebben... Ja. en het blijft nu slecht...
0: Ja.
3: dan kan ik nu zeggen... dan kunnen we doen wat we nog in onze macht ligt... maar het zal nooit goed worden. We hebben onze criteria en de normen niet goed gesteld. En daarin zou dus het kabinet eens moeten gaan kijken van... we moeten doelen zo neerzetten dat ze ook te halen zijn... We hebben nu doelen neergelegd, die zijn absoluut niet te halen.
0: Maar het gaat toch gewoon omdat er plekken in Nederland zijn... waar de natuur goed tot z'n recht komt? Dat moet toch gewoon de uitkomst zijn?
3: Ja, maar wat is goed en wat is slecht? ik wil die discussie gewoon opnieuw voeren. Want als je naar Johan Vollebroek luistert.
0: Dat is een natuuractievoerder.
3: MOB, die zal het aan blijven vechten. Mm-hmm. En we hebben de wet en de regelgeving zo met elkaar gemaakt dat de rechter gaat toetsen aan de wet en regelgeving. Mm-hmm. En dan zul je zien, dan zullen alle bedrijven moeten verplaatsen. Want die wet en die regelgeving is in onze ogen gewoon niet goed.
0: Ja. Gerard, er zijn 7 zones, hè, volgens mij, toch? In Zeeland, waar kwetsbare natuur is. En waar dus een ring omheen is waarin boeren aanpassingen moeten doen. Dat klinkt, zou je zeggen, overzichtelijk.
2: Ja. Dat is het wellicht ook. Ik moet zeggen, ik kom van Walcheren, dus ik ken de manteling van Walcheren en ik ken de kop van Schouwen. Mm-hmm. Dan weet ik dat er nog een aantal gebieden zijn, maar ik moet zeggen dat ik het niet allemaal precies weet. En je kan zeggen dat dat overzichtelijk is, dat is het denk ik ook wel. Echter, daarnet zei u van, het is heel makkelijk om die bedrijven moeten aanpassingen doen. Maar dat is natuurlijk maar, dat is ook maar net hoe je het bekijkt. Want als we tegen u zouden zeggen, u bent verslaggever zonder microfoon, dan mag je gewoon verslaggever blijven. Maar het zou toch erg onhandig zijn, denk ik.
0: Nou, nee, dat, absoluut. Ik wilde, precies zei natuurlijk, we moeten dan weg. En dat is een
2: nee, maar daar komt het wel op neer. Want uiteindelijk, als je natuurlijk je bedrijf al uitoefent, dan zijn er best wel zaken die je kan wat schaven en je kan een keer wat proberen.
0: Ja.
2: Maar als je op een duur een onwerkbare situatie krijgt, ja, dan blijft er natuurlijk, dan kunnen we allemaal zeggen van ja, je kan je aanpassen. Maar er zijn wel grenzen aan. En die grenzen, dat zijn voor een aantal boeren die echt in die gebieden zitten, is het gewoon klaar.
0: Ja. En dan kan zo'n boer toch ergens anders boeren?
2: Dan kan zo'n boer, ja, dat zou je dan kunnen zeggen, natuurlijk. Dan kunnen we dwingen om iemand te verplaatsen, maar dan kom je in een, dat kan, maar in hoeverre mag je van iemand verwachten dat hij vrijwillig daar dan altijd maar aan meedoet?
0: Maar wat zou erop tegen zijn om te zeggen, goh, ik moet hier nu heel erg krampachtig boeren omdat ik weet dat er vlakbij een natuurgebied is? Of ik ga een stuk verderop zitten waar ik veel meer ontspannen mijn boerenbedrijf kan voortzetten, waar ik niet rekening hoef te houden met een kwetsbaar natuurgebied?
2: Ja, nou, ik denk ten eerste dat het in heel Nederland geen één plaats is waar je op dit moment ontspannen en fijn je bedrijf kan uitoefenen. Mm-hmm. Dat gaat sowieso niet op. En ja, uiteindelijk is die zekerheid er ook niet, want ik ken een aantal boeren die wonen dicht bij de manteling. Ja, dat is pure onzekerheid. Die mensen die weten niet welke kansen op moeten. En ja, wat moet je dan op boeren op dit moment? Je hebt een brief gelezen een aantal weken geleden. Je weet ongeveer wat je boven het hoofd hangt qua onwerkbare situatie. En inderdaad, wat u zegt, nou, dan kijk, als die boeren een plaatje voor werd gehouden van nou, daar heb je een prachtig plekje en daar kun je idyllisch lekker weer aan de gang. Misschien dat de situatie zou verzachten, maar dat is natuurlijk totaal niet aan de orde.
0: Nee.
3: Ja, en dan speelt er nog iets. Waar moet je die boer naartoe? Er zijn nu namelijk niet veel plaatsen waar je zo eens even iemand naar verplaatst. Want als er een boer stopt, dan wordt er aan alle kanten aan die grond getrokken. Want iedereen wil wat met die grond van die boer.
0: Tuurlijk, we hebben grond nodig om huizen te bouwen bijvoorbeeld.
3: Tenet, die moet van de HV-stations bouwen. Er moet een nieuwe rondwegen rond steden komen omdat de steden verder uitbreiden. Mm-hmm. Er moet nieuwe bouwgrond komen om huizen te bouwen. Er moet nieuwe industriegrond komen. Mm-hmm. En zo kun je het hele riddeltje wel opnoemen. En komt er dan grond vrij, dan kan het zijn dat een boer er naartoe zou kunnen. Maar die overheid heeft dan al veel andere plannen met die gronden die vrijkomen.
0: Ja.
3: Dus dat is het volgende probleem. Als je een boer zou willen verplaatsen, waar moet die naartoe?
0: Ja. Er zijn natuurlijk in de loop van de jaren ook minder hoefsmeden gekomen. Er zijn minder melkboeren gekomen. Misschien is het ook zo dat er een periode aanbreekt waarin de lantaarnopsteker is helemaal verleden tijd. Misschien moeten we het doen met iets minder boeren in onze provincie.
3: Dus dan gaat u voedsel eten vanuit de Oekraïne, Rusland, China.
0: Nou, we exporteren ook heel veel naar het buitenland. Dus dan zouden we toch best wat in het kunnen, zou je zeggen.
3: Maar we importeren ook heel veel voedsel.
0: Ja.
3: En wij zijn een handelsland.
0: Mm-hmm.
3: En handel betekent dat je zaken moet produceren om te kunnen verhandelen.
0: Zeker.
3: En als we daar met z'n allen over eens zijn dat we dat niet meer doen, prima.
0: Mm-hmm.
3: Maar dan hoe houden we Nederland aan de gang?
0: Nou, worden we meer een dienstenland misschien.
3: Een dienstenland.
0: Meer mensen in de zorg kunnen we goed gebruiken.
3: Ja. Ja.
2: Nee, maar het vergelijk dat u maakt is natuurlijk, dan gaan we inderdaad melk vervangen door melk dat dan uit een laboratorium komt. Vlees dat uit een laboratorium komt. Want dan ga je het dus op een andere manier doen.
0: Nou, misschien moeten we minder vlees eten. Zou ook kunnen.
2: Nee, dat zou ook kunnen. Echter, de volledige wereld, de vraag naar vlees neemt alleen maar toe.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik bedoel, wat dat betreft.
0: En moeten wij dan de vraag voor de hele wereld op gaan lossen? Nee, toch?
2: Nee, dat zou je zeggen van niet. Zou je kunnen zeggen van niet. Maar op het moment dat wij hem niet produceren, wordt hij ergens anders geproduceerd. Mm-hmm. Met onder omstandigheden die vele malen slechter voor het klimaat en voor het milieu zijn dan wij het doen. Wij zijn koploper wat dat betreft. Dus mm-hmm. je kan het nergens beter doen dan hier.
0: Ja.
2: En dat zou voor veel mensen ook wel eens handig zijn als je dan tegen de Nederlandse landbouw bent. Ja, als je echt stappen wil zetten, dan zijn er plekken in de wereld waar het echt vele malen slechter eraan toe gaat dan het hier is.
0: Maar dat kun je natuurlijk wel zeggen tegen een vogel of een plantje in de manteling. Maar als de natuur daar kwetsbaar is, heeft de natuur er niks aan om te horen. Ja, maar weet je wat, het is in Polen nog veel slechter.
2: Nee, maar als we met dat plantje konden praten en met dat vogeltje, dan zouden we misschien dat vogeltje, dat plantje, ons ook even uitleg kunnen geven. Ten eerste zouden we hem kunnen vragen of hij het slecht heeft. Dan zouden we denk ik al enorm een ander antwoord krijgen dan we denken. En ten tweede zouden we ook kunnen vragen waarom dat dan was. En of dat dan werkelijk van een ammoniakstofje is dat dan van een kilometer verderop komt. Of dat dat van iets anders is. Nou, die discussie, dat... Ik denk dat het anders uit zou pakken dan we misschien denken.
3: Ja, en onderschat dan ook niet. Want als we heel Zeeland leegvegen met alle boeren weg...
0: Ja, maar dat zegt toch ook niemand?
3: Nee, maar stel dat we doen. Dan gaan we een paar % stikstof winnen.
0: Ja.
3: En de grootste hoeveelheid stikstof die hier neervalt...
0: Komt van de scheepvaart uit het buitenland.
3: Van het KLM-vliegtuig wat overvliegt, wat niet meegemeten wordt... maar wat hier wel neervalt.
0: Nou, en alle schepen die naar Antwerpen varen.
3: Zeker, ja, zeker. Nou, 2/3 van die zaken...
0: Ja.
3: Die doen veel meer op onze natuur als wij hier met die paar veehouders in Zeeland.
0: Ja.
3: Maar, en dan vind ik het heel bijzonder dat wij als landbouw dit probleem op mogen lossen. En er dan niet of nauwelijks of veel te weinig naar die andere zaken gekeken wordt. Waarom meten wij geen stikstof wat neervalt van een vliegtuig wat overvliegt?
0: Ja. Maar bijvoorbeeld, waarom? Ammoniakuitstoot is natuurlijk 90% komt van de landbouw.
3: Ja, maar dat is ook maar zeer de vraag. Als we dus die zaken in zouden krimpen, of we daarmee dan wel de natuur zoveel gaan helpen.
0: Nou ja, ammoniak is heel slecht bijvoorbeeld voor het water. We hebben hele slechte waterkwaliteit.
3: Ja, nou ja, dat is de volgende discussie. De kaderrichtlijn water. We zitten nog met een kaartje groen-blauwe doorradering. Als we al die kaartjes over elkaar heen gaan leggen, dan heeft een boer hier in Nederland echt geen bestaansrecht meer. Want kom je niet met het ene kaartje in de knel, dan kom je met het volgende kaartje in de knel.
0: Ja.
3: En ik denk dat we als boer dus helemaal niks verkeerd doen. Wij hebben hier een kringloop die we in stand houden. We halen mest uit Brabant. Wij laten hier het plantje ermee groeien.
0: Mm-hmm.
3: Dat doen we met de minste input en met de meeste output.
0: Ja,
3: we doen het op de meest veilige manier om voedsel te produceren van de hele wereld. Ja. De hele wereld kijkt naar ons.
0: Absoluut.
3: Dus wij doen het niet verkeerd. Wij doen het juist zo goed.
0: Ja.
3: En dan betekent het dat wij dus gehersenspoeld worden met z'n allen dat we het dus zo verkeerd doen. Nee, we doen het juist zo goed. En ik denk dat dus die wet en die regelgeving hierin dus op de schop zou moeten en eens een keer opnieuw met elkaar gaan zitten en te kijken van wat gaat hier nu zo slecht? Of doen we nou misschien wel veel beter dan als we met z'n allen denken dat het zo is? Ik weet zeker, als ik zie in die polder wat er in 20 jaar veranderd is, dan denk ik, de grootste stappen hebben we gezet. We zouden misschien nog wat bij kunnen schaven, zo links en rechts. Maar dan is het wel. Als ik zie, bijvoorbeeld met akkerranden en bloemetjes die we het hele jaar door hebben te bloeien op onze velden, dan denk ik, joh, dat doen we echt veel beter als de rest van de wereld.
0: Ja.
3: En we doen het hier dan nog niet goed genoeg. Nee, die boer die moet de nek afgedraaid worden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel echt gewoon niet waar.
3: Dat is niet waar.
0: Nee.
3: Ik weet zeker dat als we nog even zo doorgaan, dat er hier echt geen ene boer meer overblijft. Hoor.
0: Maar er zijn toch gewoon een hoop gebieden waar niet zo'n zone is waar maatregelen...
3: Ja, maar Floris-Jan, de toekomst, hè, onze jeugd, hè, die haakt massaal af.
2: Nee, maar dat buiten de zone is net zo erg. Want dat wordt hier steeds gezegd dat het over een zone gaat. Maar iedere boer die moet immens inkrimpen op basis van ammoniakemissie en CO2-uitstoot. En elke keer in media lezen we vaak, ja, maar het gaat om de 2,7 koeien per hectare. Maar er zit veel meer aan vast. En het gaat ook over zoneringen van mesttransport.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn veel meer dingen dan alleen hetgeen wat in de zone gebeurt. En daarom is ook heel de sector staat op zijn kop.
0: Ja. Maar wat zou er dan wel moeten gebeuren? Of is eigenlijk jullie pleidooi we doen het hartstikke goed, laat het lekker zoals het is, want kijk lekker naar het buitenland. Daar ligt
2: dat
0: het probleem.
2: Dat zou inderdaad eigenlijk gewoon het beste zijn, maar we doen het helemaal niet slecht in Nederland. En dat is ook zo. En uiteindelijk wordt er iedere keer opgehangen dat het in het verleden is er iets gebeurd en daar zijn we nog steeds mee bezig. Hè. Er zijn in het verleden beslissingen genomen over Natura 2000 gebieden en dergelijke. En daar hebben we nu nog steeds last van. Dus je zou ten eerste dat kunnen heroverwegen. Ten tweede kun je natuurlijk gaan kijken, de impact op dit moment, die is voor de sector dermate groot, dat dat echt grote gevolgen heeft. En heel veel mensen die het op dit moment vraagt, die denken dat we hier in een land wonen waar we welvaart hebben, waar we met elkaar op een goede manier omgaan en het zal zo'n vaart niet lopen. Mm. Maar ons land is op dit moment bestuurlijk werkelijk zo ingericht dat er echt zaken aan het gebeuren zijn die vooral in de agrarische sector staat het op instorten.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die zeggen, ja, sorry, ik wil gewoon dat er huizen gebouwd worden voor mijn kind die nergens kan wonen. Dus er moet wat gebeuren.
2: Maar het gebeurt ook volop, want het land zit op slot. Vorige week in de PCC stond nog bouwbedrijven zitten voor 11 maanden vol. Mm-hmm. Het probleem is dat ze geen personeel hebben, maar ze bouwen zo hard ze kunnen. Nou. Overal zien we wegen bouwen, overal worden huizen gebouwd. Ja. En ons wordt allemaal voorgehouden dat er een stikstofslot is en dat alles op slot zit. Maar als we werkelijk kijken hoe het in het land eraan toe gaat op het moment, gaat alles wel gewoon door. En dat is het dus. Bestuurlijk wordt ons van alles voorgehouden. En elke keer worden we als Nederland gebrainwashed van nou, er is een stikstofslot en qua stikstof zitten we op slot. En natuur is er slecht aan toe. En als we het maar vaak genoeg zeggen, lijken we dat aan geloven. Maar een gemiddelde burger die je dat dan vraagt, waar ik dan ook vaak gesprekken mee heb, die ervaren dat ook lang niet zo.
0: Nee, ja, maar ervaringen zijn natuurlijk iets anders dan feiten. Maar toch even, want het woord hersenspoelen en brainwash is nu gevallen. Kees, toch even, zou dan een regering denken, weet je wat, we gaan eens even lekker boeren pesten? Dat is toch ook niet zo? Die doen dat toch ook niet gewoon omdat ze denken, joh, daar hebben we nou eens lekker zin in?
2: Nee,
0: daar
2: zit maar je blijkbaar een gedachte achter. Klopt, snap het. Dat klinkt alsof we daar zo op die manier over denken. Maar je mag toch op een gegeven moment ook van een minister van Landbouw verwachten dat als er dan inderdaad grote zaken staan te gebeuren en in zijn ogen grote problemen zijn, dat je dan ook samen constructief aan tafel gaat zitten en gaat kijken, hoe kun je nou met elkaar dit werkelijk oplossen?
0: Ja, maar constructief is natuurlijk ook niet als jullie zeggen, sorry, jullie zijn ons aan het brainwashen en we moeten gewoon.
3: Nee, maar kijk, weet je wat is? Er is een stikstofplan gemaakt voor de boeren, maar niet met de boeren. En ik denk er altijd dat je in de samenleving iets samen op moet tuigen waar je met z'n allen achter kan staan.
0: Maar als ik dan net vraag, wat zouden jullie het liefst willen, zeggen jullie dat we niks hoeven?
3: Nee, dan is het natuurlijk begin al met één Europa. Mm-hmm. Als je ziet hoe anders onze regels zijn in Nederland dan opzichte van buurlanden soms. Ja. Dat je denkt van, hoe is dit mogelijk?
0: Maar zou dat
3: de
0: niet
3: waterstroom
0: zijn
3: die van België in Nederland binnenkomt, die zijn groen. Ja. En ze komen over de grens en ze zijn rood.
0: Maar zou
3: nou,
0: niet,
3: dat is een voorbeeld van hoe wij dus niet in één Europa leven.
0: Zou het niet komen dat wij zo efficiënt boeren en dat zo goed doen, juist omdat er dus in het verleden zoveel gevraagd is van boeren om op een hele duurzame, efficiënte manier te werken. Dat je dus juist door regels te stellen, dat je zorgt dat er dus, dat we nu eigenlijk profijt hebben van dat we aan boeren altijd al gevraagd hebben om met zaken rekening te houden.
3: Nou ja, en dat is dan zo. Wij doen het echt beter dan de rest van de wereld.
0: Ja, zeker.
3: Alleen, we gaan dan ook de regels zo ver aanscherpen dat je eigenlijk, doordat je het beter doet, steeds in het nauw gedreven wordt omdat je het nog beter moet gaan doen. Er wordt nu aan ons gevraagd om nog beter landbouw te gaan bedrijven en met nog minder uitstoot, met nog minder impact op die natuur. Ja. Maar er zijn grenzen. En die grenzen die gaan we nu over. We merken gewoon met alles wat aan ons gevraagd wordt, dat we daar niet meer aan kunnen voldoen. Ja, en dan betekent het gewoon einde verhaal, einde boer.
0: Ik denk dat een boer in de jaren 40 nooit had gedacht dat jij nu zo efficiënt zo'n enorme opbrengst van je land zou kunnen.
3: Ik had 5 jaar geleden niet gedacht dat ik zo aan boeren was.
0: Nou, exact.
3: Dus mijn zoon is van school gekomen. En die zei, pa, je doet het helemaal verkeerd. Het moet anders. Nu zijn we helemaal omgeslagen. We doen bijna niet meer ploegen. We laten de hele winter alles onder groen staan. We telen bloemen een heel jaar door. We maken bokassie. We rijden extra organische stof. We doen echt het onmogelijke. En je wil niet weten wat het kost ten opzichte van onze collega's in het buitenland. Mm. Wij steken hier zo enorm veel meer input in die grond. En we doen het zoveel beter voor het klimaat, maar het is nooit goed genoeg. Het moet altijd nog meer gaan kosten.
0: Maar jullie willen toch geen sticker hebben van goed bezig, Kees en Gerard? Is het daar dan om te doen? Is het gebrek aan waardering wat dan op een verkeerde manier wordt aangepakt?
3: Ook dat. Hey, kijk, als je je nek uitsteekt als boer. En je doet zoveel meer als dat je altijd gedaan hebt. Maar je moet altijd maar horen wat je ook doet. Het is, de natuur staat op omvallen en die blijft op omvallen staan. En je doet het gewoon niet goed. Het moet nog beter. Terwijl je bij de bank al geweest bent om tonnen extra geld om in die bedrijven te stoppen. Om het nog meer te verduurzamen. Waardoor een jonge ondernemer zegt, ja maar pa, hoe moet ik dit straks nog overnemen?
0: Helder. Goed, we lopen heel erg uit de tijd. Al, het is al 1 uur geweest. Gerard, nog even tot slot. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer hoeft er geen actie meer gevoerd te worden? Is dat als er een middenweg gevonden wordt? Of is dat als de minister zegt, weet je wat, zoek het ook uit met al die klimaatplannen. Ga maar lekker boeren, veel plezier. Zijn jullie dan pas tevreden?
2: Nou, dat op zich zou in ieder geval zo'n nuchtere manier van eens even er langs die kant naar kijken zou ontzettend helpen, ja. Maar ik denk niet dat we dat kunnen verwachten. Maar mij lijkt het wel heel goed dat we in ieder geval die brief gaan van tafel halen. Want aan iets verder modderen wat tot stand is gekomen op een verkeerde manier, dat gaat niet werken. Maar wij blijven gewoon bereikbaar om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Dus dat kan, maar op dit moment is het gewoon de brief van tafel. Want hier links of rechts nog iets aan bijschaven. Dat gaat niet werken.
0: Dit gaat het niet worden. Ook met labmiddeltjes. Er moet iets nieuws komen. Dat is duidelijk. Goed. Hartelijk dank voor jullie bijdrage in deze Zeeuwse Kamer. Kees Hansen en Gerard de Visser.
3: Dankjewel, Florian.
0: Zometeen een nieuwe editie van de Muziekmiddag. En het laatste Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk altijd online. Fijne middag.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
8: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
7: Ik wel, bij NRV.
8: NRV?
7: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
8: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
9: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Hey Remo!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

John Mayer en Last Train Home. Dit lijkt een beetje muzikaal op deze hit. Toch, dat kunnen we niet ontkennen. John Mayer heeft ook wel eens verteld dat hij zich heel erg laat inspireren door de muziek uit de jaren 80. En in dit geval was dat dan Afrika van Toto. We zijn begonnen op de dinsdag. Is dit de muziekmiddag van Omroep Zeeland? En straks de grootste hit van 1976, Miss Shanna Spyro.

Dancing Queen van ABBA, ik zei het al, de grootste hit uit 1976. En we draaien hem nog steeds gelukkig. Het liedje is door heel wat artiesten gecoverd. Ik wilde eentje uitpakken, dat is die van de Franse pianist Richard Clayderman.

de basis van Dancing Queen al een pianodeuntje is, heeft Richard er niet heel veel aan moeten veranderen, gelukkig. Maar hij deed het best aardig en het bracht hij uit in 1993. Straks een fragmentje van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. En dan kun je weer eens hardop nadenken. Over welke plaat gaat het vandaag? Oh.

Schitterende ballad van Robbie Williams. En veel bij Omroep Zeeland. Welke hit is dit? Oh, oh jee. Het is een fragmentje uit een hele bekende plaat. En de vraag eigenlijk nu is, herken jij deze hit? Het is nogal schel, dus ik ga hem nog een keer laten horen. Maar dan is dat wel even de laatste keer. Voorlopig, ik zal hem straks nog even laten horen. Welke hit is dit? Ga ik straks draaien bij Omroep Zeeland voor tweeën.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, Espen Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 13:30. De politie heeft vanmorgen gedrecht in de gracht in Goes, waar vorige week zondag een 24-jarige Oekraïner door verdrinking om het leven is gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het water is beland en daarom onderzoekt de politie de zaak verder. Waar ze naar op zoek zijn geweest en of het dreggen iets heeft opgeleverd, kan de politie nog niet zeggen. De 24-jarige man werd op 9 augustus gevonden in het water tussen de Oostwal en de Oostsingel. Het dierencrematorium in Goes heeft het sinds vorige week dubbel zoveel aanvragen. Door de brand die vorige week woedde bij het crematorium in Koudekerken kloppen veel meer baasjes van huisdieren bij het crematorium in Goes aan. Goes is nu de enige locatie in de provincie waar je je dier kunt laten cremeren. Vanwege de drukte wordt ook doorverwezen naar andere crematoria in de regio. Op meerdere plekken in Zeeland zorgt het omstreden UF-schuim voor overlast. Het isolatiemateriaal zit tussen de muren van duizenden Zeeuwse woningen en kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, misselijkheid en branderige ogen. In Middelburg heeft een bewoner 2 jaar lang bij een KNO-arts rondgelopen voordat duidelijk werd dat de klachten door dat schuim kwamen. In Schoondijken ervaarden bewoners klachten vlak nadat het isolatiemateriaal was verwijderd. Mensen met klachten kunnen zich melden bij de GGD. En in korte tijd zijn veel zorgvoorzieningen in de provincie gesloten. Daarmee wordt de personeelstekorten in de zorg pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor Zeeuwse patiënten. Zoals de pijnpoli van het ADRZ die tijdelijk dichtging, tot een grote huisartsenpraktijk in Goes die gedwongen digitaal werd omdat er geen opvolger was. Manager passende zorg van Zorgzaam, Danny Verhagen.
5: De recente ontwikkelingen zijn eigenlijk geen verrassing voor ons. Wij zien al jaren dat de zorg, het zorglandschap er anders uit gaat zien. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je altijd een huisarts hebt bijvoorbeeld.
4: Volgens hem zit de oplossing vooral in het anders aanbieden van zorg. Zorg dichter bij huis en ook wel digitaal. Het weer dan nog in Zeeland. Het is vanmiddag wisselend bewolkt met enkele buitjes en soms ook nog even wat zon. Het is maximaal 23 graden bij een vrij krachtige westelijke wind. Morgen dan hebben we vergelijkbaar weer. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Heerlijke plaat van Catch a Goo Goo. Maar ja, de band kreeg onderling ruzie na het eerste album. En toen was het ook al gelijk klaar met de band. Want zanger Limahl die stapte op. En dat succes van Too Shy hebben ze nooit meer weten te evenaren. Helaas. Herken jij deze hit? Nou, dat is eigenlijk de vraag waar we mee zitten. Ik ga het liedje straks draaien. Dan vertel ik ook...

Heel mooi liedje van Chess Passion. Het heet Love of My Life. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De beste muziek en het laatste Zeeuwse nieuws op jouw radio. En dat laatste nieuws kun je ook vinden op onze website omroepzeeland.nl of anders even in de Omroep Zeeland app kijken. Welke enorme hit is dit? Nou, ik moet wel bekennen, ik heb wat instrumenten weggehaald, zodat het net even wat moeilijker werd. Maar het gaat om AHA, de band uit Noorwegen. Met een van de grootste hits aller tijden is dit Take On Me.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey, Remo!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2:00.
17: Omroep Zeeland.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
26: Wat een goed plan.
25: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
26: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
25: NRV, of misschien Lissabon en Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Een liedje dat je in de kerstperiode kunt draaien, maar ook gewoon hartje zomer. Ed Sheeran en Perfect. Ben je jarig vandaag van harte?
1: Congratulations and celebrations.
0: Een aantal bekende acteurs zijn geboren op deze dag, maar inmiddels overleden. Patrick Swayze, hij overleed in 2009. We kennen hem onder andere van Ghost en Dirty Dancing. En Robert Redford overleed vorig jaar en werd op deze dag geboren. Regisseur, maar vooral toch ook acteur, Butch Cassidy en de Sundance Kid. De Sting, en die film heb ik een tijdje geleden nog bekeken. Echt fantastisch, met Paul Newman en Old

Etta James, ook uit die spijkerbroeken reclame. I just want to make love to you. Op deze datum, 64 jaar geleden, in 1962... had Ringo Starr zijn allereerste optreden als drummer van The Beatles... tijdens een dansavond in Birkenhead. Hij had daarvoor slechts ongeveer 2 uur met Lennon, McCartney en Harrison gerepeteerd. En dat was dus uiteindelijk de klassieke bezetting van The Beatles. Het eerste optreden voor The Police is 49 jaar geleden. Was in een nachtclub in Birmingham. En ze zouden binnen 2 jaar uitgroeien tot een wereldact. En George Michael scoorde zijn eerste solo nummer 1 hit 42 jaar geleden met Careless Whisper. Hij werd daardoor de eerste artiest die in hetzelfde kalenderjaar zowel solo als met een groep een Britse nummer 1 hit behaalde.

zag laatst nog een optreden op het internet van Roxette. Hoe dat tegenwoordig klinkt. Ja, dat is natuurlijk met een andere zangeres. Maar dat rockt nog lekker hoor. How Do You Do kwam ook voorbij. En Sleepless In My Car. En The Look. Al die hits. Die spelen ze nog. En ja, het oorspronkelijke lid. En de drijvende kracht. De man die al die liedjes schreef, Per Gessle. Die staat dus ook nog steeds op het podium. Roxette bij Omroep Zeeland. Straks het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. De politie heeft vanmorgen in de Veste in Goes gedrecht. Het onderzoek gebeurde op dezelfde locatie als waar op 9 augustus een overleden man in het water werd gevonden. Hij is door verdrinking om het leven gekomen, maar omdat niet duidelijk is hoe de 24-jarige Oekraïense man in het water is beland, doet de politie verder onderzoek. Waar ze naar op zoek zijn geweest en of het dreggen iets heeft opgeleverd, kan de politie nog niet zeggen. Het dierencrematorium in Goes heeft sinds vorige week dubbel zoveel aanvragen. Door de brand die vorige week woedde bij het crematorium in Koudekerken kloppen veel meer baasjes van huisdieren bij het crematorium in Goes aan. Goes is nu de enige locatie in de provincie waar je je dier kunt laten cremeren. Op meerdere plekken in Zeeland zorgt het omstreden UF-schuim voor overlast. Het isolatiemateriaal zit tussen de muren van duizenden Zeeuwse woningen en kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, misselijkheid en branderige ogen. In Middelburg heeft een bewoner 2 jaar lang bij een KNO-arts rondgelopen voordat duidelijk werd dat de klachten door UF-schuim kwamen. In Schoondijken ervaarden bewoners klachten vlak nadat het isolatiemateriaal was verwijderd. Mensen met klachten kunnen zich melden bij de GGD. En in korte tijd zijn veel zorgvoorzieningen in de provincie gesloten. Daarmee worden de personeelstekorten in de zorg pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor Zeeuwse patiënten. Zo moest de pijnpolie van het ADRZ enige tijd dicht en werd een huisartsenpraktijk in Goes een digitale praktijk, omdat er geen opvolger was. Volgens manager passende zorg van Zorgzaam Danny Verhagen, die zegt dat dit de nieuwe realiteit is.
2: De recente ontwikkelingen zijn eigenlijk geen verrassing voor ons. Wij zien al jaren dat de zorg, het zorglandschap er anders uit gaat zien. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je altijd een huisarts hebt bijvoorbeeld.
1: Hij zegt dat de oplossing vooral zit in digitale zorg en ook zorg dichter bij huis. Het weer in Zeeland dan nog. Het is vanmiddag wisselend bewolkt met enkele spetterbuitjes. De vrij krachtige wind komt uit het westen en het is maximaal 23 graden. Morgen hebben we vergelijkbaar weer als vandaag. Tot zover. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Heb ik nog verkeersinformatie voor je. De N57 Middelburg richting de Brouwersdam tussen Burghaamsteden en Seroskerker Schouwen-Duiveland. 2 kilometer, je vertraging is daar volgens de ANWB een 30 minuten. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein staat 5 kilometer file, 10 minuten extra daar. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 6 kilometer, 6 minuten.
0: Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.
3: Omroep Zeeland.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Earth, Wind and Fire duurde tijdens de opnames wel even voordat ze dat romantische sausje eroverheen hadden gegoten. Liedje is inmiddels alweer 47 jaar oud en wel een van hun allermooiste. After the Love Has Gone. Kien op de radio.

Ophelia. Nou, Ophelia, dat is een personage uit het toneelstuk Hamlet van William Shakespeare. Zij komt te overlijden, zij verdrinkt. Maar eigenlijk, de kern van het liedje van Taylor Swift is: wat nou als iemand op tijd wordt gered en niet komt te overlijden? Daarover zingt ze. Duurt te lang! Uit Beste Zangers komt dit, Davina Michel.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: maar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Good Heart, geschreven door Maria McKee. Die kennen we nog van Show Me Heaven. En het werd geproduceerd door Dave Stewart van The Eurythmics en gezongen door Furkel Sharkey. Dat was 41 jaar geleden, groot hit in de 1985. Ook een beetje 86 trouwens. 3, 2, 1, de zomerplaat van Bente.

Phil Collins met dat liedje uit de film Tarzan uit 1999. En wel bijzonder is, hij heeft het liedje ook in het Duits, Frans, Spaans, Italiaans opgenomen. Dus die versies kun je ook wel vinden online, lijkt mij.

Opla die, opla da, zo heet hij inderdaad. Uit 1968 van The White Album. John Lennon vond er helemaal niks aan deze plaat. Stom kinderliedje, veel te commercieel. Ja, het is toch uitgebracht. Straks het Simpsons nieuws bij Omroep Zeeland is nog Bruno Mars, On My Soul.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Politicus Marien Weststraten heeft zijn excuses aangeboden voor de bedreiging aan een journalist van Omroep Zeeland. Hij uitte dreigende taal toen hem vragen werden gesteld over dubbelrollen in de politiek. Weststraten zegt spijt te hebben en noemt zijn uitspraken dom. Directeur Mike Akkermans heeft de excuses aanvaard. De politie heeft vanmorgen in de Vesten in Goes gedrecht. Het onderzoek gebeurde op dezelfde locatie als waar op 9 augustus een overleden man in het water werd gevonden. Hij is door verdrinking om het leven gekomen, maar omdat niet duidelijk is hoe de 24-jarige Oekraïense man in het water is beland, doet de politie verder onderzoek. Waar ze naar op zoek zijn geweest en of het dreggen iets heeft opgeleverd, daarover kan de politie nog niks zeggen. Het dierencrematorium in Goes heeft sinds vorige week dubbel zoveel aanvragen. Door de brand die vorige week woedde bij het crematorium in Koudekerke kloppen veel meer baasjes van huisdieren bij het crematorium in Goes aan. Goes is nu de enige locatie in de provincie waar je je dier kunt laten cremeren. Meerdere Zeeuwen hebben na berichtgeving van Omroep Zeeland over het omstreden UF-schuim aangegeven last te hebben van het isolatiemateriaal. Het zit tussen de muren van duizenden Zeeuwse woningen en kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, misselijkheid en branderige ogen. In Middelburg heeft een bewoner 2 jaar lang bij een KNO-arts rondgelopen voordat duidelijk werd dat de klachten door UF-schuim kwamen. In Schoondijken ervaarden bewoners klachten vlak nadat het isolatiemateriaal was verwijderd. Mensen met klachten die kunnen zich melden bij de GGD. Het weer dan nog in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met enkele spetterbuitjes. Er waait een vrij krachtige wind, die komt uit het westen. Het is maximaal 23 graden. Morgen dan krijgen we een beetje vergelijkbaar weer als vandaag. En de rest van deze week blijft wisselvallig. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Whitney Houston, Love Will Save the Day.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, Zeeland en Drenthe kwamen samen op de Brouwersdam afgelopen jaar. Bluff en

0: Ma che meraviglia.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek.

Benny en Benny is niet bang. Akda en de Munnik bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met natuurlijk het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten. En vanaf 5:30 kun je weer bellen voor het onderwerp van vandaag. Naar zegt u het maar 011845x9. Maar appen mag natuurlijk ook altijd. En ook in die uitzending bellen we met de ziel van de dag. Dat is zo rond

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding van het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat een defecte vrachtwagen op de A12 ter hoogte van Stabroek. Dat is bij Antwerpen in de richting van Bergen op Zoom. De rechterrijstrook is daar versperd, dus hou rekening met vertraging. En verder op de A58, weliswaar in Brabant, maar bij knooppunt De Stok, daar is de weg glad. Ja, waarom? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want het zal toch niet van het slechte ijsweer zijn. Maar goed, in ieder geval is de linkerrijstrook daarom afgesloten bij knooppunt De Stok in de richting van Bergen op Zoom vanaf Breda op de A58. En tot besluit nog op de N57 een file tussen de afrit Brielen en de afrit Hellevoetsluis in de richting van Zeeland. 5 minuten extra reistijd. Er staat daar 3 kilometer.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Hey Remo!
20: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
22: Ik mag graag tuinieren.
23: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
24: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
25: Ik niet.
21: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
14: Op verschillende plekken in Zeeland zorgt het giftige en kankerverwekkende UF-schuim voor problemen. Een van de ervaringen hoor je zo meteen. Verder in dit half uur opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne ergens in het land. En ja, zijn er inmiddels zoveel. Zorg het daarover dus. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland zo meteen. En over een minuut of 10 hoor je natuurlijk John Havinga, onze weerman, die je kan vertellen dat de komende dagen er eigenlijk precies zo uitzien als vandaag. Maar dan in iets meer detail. Heb je een vraag aan John of is er iets anders in deze uitzending waarop je graag wil reageren? Stuur dan even een appje en doe je naar 0118-499999. 6 minuten over 4 is het een heel goedemiddag. En wat leuk dat je luistert. Nou, Zeeland komt thuis.

0: Fever Dream van Alex Warren. Wat te doen met UF-schuim? Het isolatiemateriaal zit bij duizenden Zeeuwse woningen tussen de muren. En nu blijkt dat het slecht is voor je gezondheid. En dus duiken er verhalen op van mensen die daar last van hebben. In Schoondijken bijvoorbeeld, waar Elisabeth en haar buren weken in de puinwolken leven.
1: Stofzuigen, stofzuigen en nog eens stofzuigen. Elisabeth van der Haven uit Schoondijken is al 4 weken aan het stofzuigen.
2: Hoe zag dit er dan uit 4 weken geleden?
3: Ja, dat gewoon in ieder kiertje overal dat witte spul hing. En hier op ieder randje en hier en in de deur en overal.
1: Elisabeth huurt een huis bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Haar hele straat in Schoondijken zou opnieuw geïsoleerd worden met plastic parels. Maar dan moet het huidige isolatiemateriaal er eerst uit. UF-schuim. Dat gebeurt met een luchtdrukspuit die het schuim tussen de muren verpulvert. Maar volgens Elisabeth ging het daar mis. Ze woont in een oud huis met scheuren en gaten.
3: Ze hadden dus op de scheuren hadden ze duct tape geplakt. Maar daar werd er gewoon zo van afgeblazen. Doordat ze met 12 bar bliezen. Dus dat hield helemaal niet. En ze hadden ook de week van tevoren gekit. Maar het was heel warm. En die kit was niet droog, dus die blies er ook zo uit. Dus ja.
1: De luchtdruk blies al het verpulverde schuim naar binnen.
3: De plant was wit, de achterkant van dit gordijn zat helemaal onder. Ja, het was een soort poeier met een klein plukje, zeg maar, dat overal aan bleef hangen. De vensterbank, daar zo, achter de bank, tot hier of zo, denk ik.
1: Er zweeft een stofwolk aan UF-schuim en formaldehyde in haar huis. En dat is kankerverwekkend.
3: De wc, daar kwam gewoon een hele stofwolk naar binnen.
4: En dat merkte je dan toch aan uw keel of zo en uw ogen?
3: Nou ja, je ogen, mijn ogen brandden en mijn keel deed gewoon zeer. Ik voelde het gewoon, ik voelde het hier. En het gevoel dat je in je ogen wil wrijven. En nou ja, alsof je iets inademt wat op je luchtwegen natuurlijk slaat. Ja.
1: Niet alleen bij haar, maar ook bij de buren gaat het mis. Dus zit er niets anders op. Stofzuigen, stofzuigen en stofzuigen.
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik een nieuwe moet krijgen. Dat is toch het minste?
4: Ja.
3: Ik was hier eigenlijk heel blij dat ik hier woonde. Echt, ik was heel blij en ik was gerenoveerd. Ik dacht, geweldig. En nu denk ik, ja, shit, weet je. En nu heb ik dit aan de knikker. En waar ligt het nog en hoe lang... hoe lang duurt het voordat dat echt weg is? Of dat ja, ik weet het niet. Ik probeer er maar niet te veel over na te denken.
0: Een verslag van Justin Philipsen. En je hoorde dus Elisabeth van der Haven uit Schoondijken. Heb jij nou ook last van UF-schuim? Of heb je dit soort ervaringen? Neem dan contact op met verslaggever Justin Philipsen. En dat doe je door een mailtje te sturen naar nieuws@omroepzeeland.nl.

0: Kim Carnes en Better Davis Eyes. Daarmee is het bijna 16 minuten over 4. Waarom zouden we niet eens even de weersverwachting doornemen met weerman John Havinga? Dag John.
1: Dag Floris-Jan.
0: Wat heb je ons te melden over wat er ons te wachten staat de komende uren en dagen?
1: Ja, wat we kunnen verwachten is toch wel meer van het weer wat we vandaag ook hebben gezien. Dat betekent wisselend bewolkt weer met daarbij af en toe wat regen of een bui. Ook vanavond zien we dat er af en toe toch wel een aantal buien zullen gaan passeren. Dat zal niet op alle plaatsen evenveel neerslag geven. Maar ik denk toch wel dat we weer wat in de neerslagmeters kunnen gaan ontvangen. Want er passeert een zwakke storing. En ook morgen hebben we te maken met een onstabiele luchtsoort. Vannacht minimumtemperaturen uiteindelijk van 16 tot 18 graden. En de wind is daarbij matig uit het zuidwesten. Ook morgen komt hij uit een zuidwestelijke richting. Is matig tot vrij krachtig. En daarbij hebben we dan morgen maximumtemperaturen van zo'n 20 tot 22, misschien 23 graden. Dan moet wel de zon even zijn best doen. En dan kan dat best wel lukken. Maar ik denk dat de zon het net als vandaag ook af en toe best wel moeilijk heeft. Want de bewolking zal ook nadrukkelijk aanwezig zijn. Toch heel ander weer daarmee dan dat we vorige week hebben gehad en waar we eigenlijk al dagenlang mee te maken lukken. Maar ik denk dat de zon het net als vandaag ook af en toe best wel moeilijk heeft, want de bewolking zal ook nadrukkelijk aanwezig zijn. Toch heel ander weer daarmee.

0: Is. Maar ik denk wel dat de zon zich wat vaker zal gaan laten zien. Ook vrijdag komt hij heus wel even af en toe tevoorschijn. Maar de drogere omstandigheden, die verwacht ik eigenlijk pas op zondag. In het weekend liggen de temperaturen rond de 20 graden.
1: John Haviga, dankjewel. De situatie op de weg dan. Op de N57 tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging, daar staat daar 3 kilometer file. Dan tussen Middelburg-Noord en Sirooskerke op de N57 ook een file. 10 minuten vertraging, daar 2 kilometer aan file. Dan noem ik nog even de A58, weliswaar tussen Roosendaal en knooppunt De Stok. Maar de weg is daar glad, de linkerrijstrook is afgesloten. Je hebt daar 2 kilometer aan file en 2 minuten vertraging.

0: De regen van de afgelopen dagen, dat is natuurlijk nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. Straks meer daarover. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Bij een brandweerkazerne in het Noord-Brabantse Sint-Michels-Gestel is afgelopen nacht ingebroken. Daarbij is een ruit ingegooid en er is ook reddingsgereedschap gestolen. De roof paste een patroon van inbraken bij brandweerkazernes verspreid over het hele land, waarbij herhaaldelijk ook reddingsgereedschap is buitgemaakt. De brandweer gebruikt dergelijk materiaal om bijvoorbeeld autodeuren en liften mee open te breken. De inbraken in brandweerkazernes kwamen dit jaar al voor in Broek in Waterland, Krommenie, Monnikendam, Ten Boer, Aalsmeer. En na de inbraak in die laatste plaats, eerder deze maand, werden 4 mannen aangehouden. In Twente mogen boeren voortaan niet meer met tractoren en ander zwaar materieel de snelweg op om te gaan demonstreren. Dat hebben de Twentse burgemeesters, politie en openbaar ministerie samen afgesproken. Vorige week kwamen 2 mensen om bij een ongeluk op de A59 in de staart van een file die was veroorzaakt door boeren die met tractoren op de snelweg reden. Premier Jette had al felle kritiek op boeren die dat alsnog wilden doen. De burgemeester van Enschede hoopt nu vooral dat de boeren hun gezond verstand willen gebruiken bij toekomstige demonstraties.
1: We zijn over het algemeen in goed contact met de boeren die willen gaan demonstreren. Dus we hopen dat ze daar ook gehoor aan geven, zeker naar wat er gebeurd is. We hebben in ieder geval met politie en justitie ook afgesproken dat mocht het dan toch gaan gebeuren, dat dan de politie naartoe gaat, zal gaan aangeven dat het moet stoppen. En ook in ieder geval de identiteit van die mensen te vorderen om vervolgens daar wat mee te kunnen doen.
0: En dan naar de regen van de afgelopen dagen. Die is dus nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden compleet uitgedroogd. Er is een tekort landelijk van 310 mm. In de delen van Zeeland is dat nog ietsje groter. De grond is vergelijkbaar met een droge spons. En dat moet je zo zien, zegt deze hydroloog.
2: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag, naar het grondwater. En grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
0: De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk nog helemaal niet ver genoeg de grond in om dat structurele tekort dus goed aan te pakken. Daar hebben we veel meer regen en ook veel meer tijd voor nodig. Mooie vergelijking wel met die spons. Het is 5:05. Je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Nu een liedje van Licky Lee dat op de radio gecoverd werd door Triggerfinger. Dit is I Fly.

je al eens gehoord dat er ook Netherlands wordt gezongen? Weliswaar met een iets wat buitenlandse uitspraak, maar toch. Shakira en Burna Boy waren dat met Die Die. Het is 8 minuten voor 5:30.

0: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron. En zo op tafel.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Ja, het is bijna 16:30. Dat betekent dat we over een paar minuten weer gaan buurten in het buitenland bij een Zeeuw die daar al een tijdje woont. En wat maken ze eigenlijk mee? Maar eerst het Zeeuwse nieuws. Daarvoor hier aangeschoven Esma Beg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Personeel van gevangenis Torentijd in Middelburg heeft in juli een ontsnappingspoging weten te voorkomen. Bij een celinspectie werd ontdekt dat een gevangene voorbereidingen had getroffen om te ontsnappen. Wat die voorbereidingen precies waren, is niet bekend. De gevangene is overgeplaatst. Politicus Marien Weststraten heeft zijn excuses aangeboden voor de bedreiging aan een journalist van Omroep Zeeland. Hij uitte dreigende taal toen hem vragen werden gesteld over dubbelrollen in de politiek. Weststraten zegt spijt te hebben en noemt zijn uitspraken dom. Directeur Mike Akkermans heeft de excuses aanvaard. De politie heeft vanmorgen in de Vesten in Goes gedrecht. Het onderzoek gebeurde op dezelfde locatie als waar op 9 augustus een overleden man in het water werd gevonden. Hij is door verdrinking om het leven gekomen. Maar omdat niet duidelijk is hoe de 24-jarige Oekraïner in het water is beland, doet de politie verder onderzoek. Waar ze naar op zoek zijn geweest en of het dreggen iets heeft opgeleverd, kan de politie nog niet zeggen. En mountainbiker Anne Terpstra uit Zierikzee zet een punt achter haar carrière. Dat laat ze op Facebook weten. De wereldbekerwedstrijden in Ligé en Val d'Isol zijn haar laatste races. Vorig jaar viel Terpstra geblesseerd uit vanwege een beknelde liesslagader waaraan ze geopereerd moest worden. Na die blessureperiode wilde ze nog niet stoppen. Op 26 augustus zal ze haar laatste wedstrijd rijden. Het weer dan nog in Zeeland. Het blijft bewolkt met kans op enkele buitjes. Morgen hebben we vergelijkbaar weer met vandaag. Lichte buitjes, bewolking en soms wat zon. De dagen erna zijn er ook geregeld buien, soms met onweer. En de temperaturen die maar net boven de 20 graden liggen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Stella Lefty en Boston. Nou komt dat even goed uit, dat het een plaatje is uit Amerika. Want we gaan straks natuurlijk naar Amerika. Maar ik vertel je eerst nog even dat we zo even voor 5 uur... het gaan hebben over honderden beschilderde oesterschelpen... gewoon hier in Brouwershaven. En we blikken vooruit met wielrenner Milan Vaander uit Middelburg... want hij rijdt weer de Ronde van Spanje. Maar hij is dus de grens over. Nou, Ineke, onze Zeeuw in Amerika. Ineke, goedemiddag.
1: Inderdaad. Goedemiddag voor jullie. Ja, klopt. Hier is het nog lekker. Even na 9:30. Dus nog een hele dag voor ons, hoor.
0: Een hele dag voor je. En heb je al plannen eigenlijk voor vandaag?
1: Ja. We zitten een beetje met de nasleep van het slechte weer. Vorige week toen was er veel regen en ook veel wind. Dus ja, dan weet je het wel. Dan breken de takken, dan bomen die het begeven. En nou ja, dat moet dan allemaal opgeruimd worden. Dus daar zijn we nu met wat mensen uit de buurt ook mee bezig. En dan komt de gemeente, die komt dan deze week langs. En die haalt dan al dat spul op, gelukkig. Dus dan is het ook weer weggewerkt. Maar ja, ik vond het wel bijzonder. Want ja, dan in Nederland zo droog. En dan hier is het zo enorm drassig dat je denkt van ja, wat een verschil.
0: Ja, en heeft het alleen maar voor gedoe gezorgd of ook wel echt voor problemen bij jullie?
1: Het was natuurlijk wel een probleem. Het is niet dat we nou met bootjes door de straat moesten. Daar niet van. Maar het is gewoon allemaal zo drassig en nat. En dan kan dit niet doorgaan. Oh, ja. En dan moet dat uitgesteld worden. Dus van dat soort dingen. Hè. Of dat park dat waarop dan iets zou plaatsvinden. Dat moet dan gesloten worden en zo. Allemaal van dat soort dingetjes. Dat is wel jammer. Als je erop gerekend had, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Maar dat is dus allemaal achter de rug. En als de laatste takken zijn opgeruimd, dan is er niks meer van te merken.
1: Precies. Ja.
0: Goed zo.
1: Ja,
0: en dan wil je het ook nog even hebben over de Route 66. Waarom precies eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, dat is dus een soort van een bekende snelweg. Die gaat van Chicago helemaal naar Californië, naar Los Angeles toe. En deze snelweg is dit jaar 100 jaar oud. En we hebben er zelf ook stukjes van gereden. En het is inderdaad net alsof je terug gaat de tijd in. Restaurantjes, hotelletjes, allemaal nog net een beetje zoals als vroeger. En hele stukken ook dat toch nog onverhard is. En ja, het heeft toch wel wat. Het is ook populair hier bij mensen dat ze zeggen van nou, we gaan op vakantie en we gaan die hele route, die gaan we zo volgen. En dan kom je ook langs allerlei leuke kunstwerken. Je kan ook in een tipi kun je ook nog overnachten als je dat zou willen. Dus ja, het is leuk om dat te doen. Ja,
0: nou, ja, is er aan die snelweg ook nog dan iets bijzonders te zien? Of gaat het meer om de beleving, het gevoel en wat je onderweg tegenkomt dan?
1: Precies, inderdaad. Het gaat echt gewoon een beetje om het gevoel. Want het was een van de eerste snelwegen die op de Chicago met Californië verbond. Dus het is echt nog wel iets van, ze noemen het dan de Mother Road. Het is gewoon echt een beetje dat nostalgie, zou je haar zeggen. Ja. Wij hebben ook een keertje in een hotelletje overnacht. En we deden de deur van de kamer open. En het was net alsof we in een soort van een filmset stapten. Echt nog eventjes van, zoals van vroeger, de stoelen, wat er aan de muren hing, de bedden en zo. En ja, dat heeft toch wel iets leuks. Ja,
0: ja, en dus een jubileum dan dus.
1: Ja, inderdaad. Dus er schijnen ook in al die kleine gemeentes, want dat was namelijk ook het bijzondere. Zoals als je natuurlijk nu zo'n autosnelweg hebt, die gaan allemaal langs de grote steden. Maar zoals die Route 66, die ging echt nog door al die kleine dorpjes. Dus dat was natuurlijk ook een prachtige bron van inkomsten. Restaurants, benzinestations, hotels. En ja, dat was natuurlijk heel anders dan de snelwegen van nu. Dus ja, het een beetje nostalgie, dat is het zeker. Ja.
0: En bij een snelweg van nu is het natuurlijk zo dat je juist... je zal maar aan de snelweg wonen, dan denk je... oh, wat een verschrikking. En hij raast voorbij, dus ook winkels en zo merken natuurlijk niks van. Ja. Maar dit is natuurlijk een heel andere manier.
1: Ja, een hele andere insteek. En ja, ik vond vooral het stukje wat we dan reden in Arizona... want dat was ook onverhard. En toen op een gegeven moment toen stapten we ook de auto uit... en dan hoor je de stilte. Je hoort verder absoluut niks. Ja, misschien wat krekels of vogels. En toen reden we weer verder en toen kwamen we in een alleraardigst... ook weer zo'n... Ja, echt typisch plekje uit waarop je dus allemaal ezeltjes door de straat zag lopen. Ja. En ook allemaal van die waarop je dan de souvenirs kan kopen en zo. En nog een oud hotel van 1930. En ik denk, dit is toch wel leuk om dat te zien. Vooral ook die ezels natuurlijk. Dat is helemaal een leuk iets dat je dat... Dat je niet zo voor je uit ziet lopen.
0: Ja, grappig. Ja,
1: dus een leuk stukje Amerika. Ja.
0: Nou, absoluut. Zeg, en dan natuurlijk is daar ook muziek over gemaakt. Ik zag dat wij in onze database ook Route 66 hebben van Lee Towers. Ik dacht, dat is dan wel eens leuk om die eens even te laten horen.
1: Hey,
0: dan hebben we ook meteen een soort Amerika en Nederland bij elkaar, Ineke. Dus dankjewel weer voor nu.
1: Perfecte combinatie, ja.
0: En tot de volgende keer.
1: Dag Zeeland. Ja, dag Zeeland. Groetjes.

0: Jouw Renault Lee Tower, zo je gewoon in Zeeland komt thuis. Het is bijna 16:45. Wielrenner Milan Vader uit Middelburg die rijdt ook mee in de Ronde van Spanje. Die begint aanstaande zaterdag met een individuele tijdrit. Niet in Spanje, maar in Monaco. Het wordt voor de wielrenner de tweede grote ronde die hij rijdt. En verslaggever Jorbe Westraten die vroeg aan Vader wat tijdens deze Vuelta eigenlijk zijn rol zal worden binnen het team.
1: We hebben eigenlijk best wel allemaal wel een redelijk vrije rol. Omdat we niet met een echt uitgesproken kopman gaan. Even kijken, we zitten volgens mij 58.000 hoogtemeters in de Vuelta. Ja, dat is echt wel superveel. En bergop zijn het ook gewoon de benen die spreken. Dus ja, in die zin hoeven we niet heel veel voor die jongens te doen. En ja, mogen we zelf op pad gaan, zeg maar.
2: Ja, dat lijkt me heel erg leuk.
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook hartstikke leuk. Ik moet ook zeggen, ik vind het ook niet erg om in dienst te rijden voor iemand, hoor. Dat is ook hartstikke leuk. Maar als ik nu een paar kansen zie, dan ga ik ze zeker pakken.
2: Ja, want ik vind het altijd mooi als wielrenners het hebben over etappes die ze omcirkeld hebben staan in de agenda, zeg maar. Veel hoogtemeters, dat ligt jou natuurlijk ook wel. Zijn er etappes waarvan jij denkt, daar wil ik goed zijn?
1: Er zijn er meer niet dan wel, hoor. Ik moet zeggen, klimmen lukt vaak wel. Maar mijn voorkeur gaat toch echt wel uit naar korte klimmetjes van tot maximaal een minuut of 5. Maar die zijn wel zeldzaam, moet ik zeggen. Als ik zo naar de etappes kijk. Weet je, het hangt ook gewoon best wel veel af, denk ik, van wat Pogacar doet. Als Pogacar zegt van nou, mag een keer een groepje weg. Dan moet je zorgen dat je erbij zit. Want dat betreft vind ik het wel jammer dat hij meedoet. Want dat, als hij weer gewoon voor 6, 7, 8 etappes gaat, dan ja, blijven er gewoon minder kansen voor ons over.
2: Is het heel anders koersen als zo'n goede renner als Pogacar meedoet?
1: Ik denk het eigenlijk wel. We hebben het bij de ploeg ook wel eens over aan tafel. En ik denk eerlijk gezegd bij elke ploeg dat die jongen die fiets gewoon, ja, die is gewoon zo goed. Dat, die speelt gewoon met ons, zeg maar. Soms wel eens jammer.
2: En nou heb je vorig jaar als eerste grote ronde de Giro gereden. Dit wordt jouw tweede grote ronde. Ik denk als je in zo'n eerste grote ronde rijdt, dat het ook nog veel aftasten is. Wat is een grote ronde rijden nou eigenlijk? Hoe neem je die ervaring van vorig jaar mee naar deze Vuelta?
1: Ik denk dat ik vorig jaar vanaf etappe 1 elke keer voor je ben gevlogen. En dat was toen niet voor mezelf, maar wel altijd in dienst van Tom, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: En dat hebben we gewoon volgehouden tot etappe 21. Maar ja, die batterij gaat steeds verder leeg. Daar is ook één of twee rustdagen is niet genoeg om die batterij weer volledig op te laden, natuurlijk. En zeker nu dat we met een iets andere instelling daarheen gaan, heb ik ook al voor mezelf besloten van ik heb wel een paar etappes omcirkeld, zeg maar. Van nou, hier ga ik sowieso niks doen. En ga ik proberen zo makkelijk mogelijk naar de finish te komen. En ik denk dat dat een hele hoop gaat schelen.
0: Naast Milan Vader doet er trouwens nog een Zeeuw mee aan de Vuelta. Timo de Jong uit Goes staat ook op de startlijst van de Ronde van Spanje.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. In de Nicolaaskerk in Brouwershaven liggen honderden beschilderde oesterschelpen vol tekeningen, spreuken en andere persoonlijke boodschappen. Bezoekers mogen er zelf eentje achterlaten bij de tentoonstelling Getekend door de Zee. En dat blijkt zo populair te zijn dat de schelpen niet aan te slepen zijn. De gastheer van de kerk, Hans Baris, vertelt erover aan verslaggever Katie van Essen.
1: We kijken uit op een hele lange tafel, mooie houten tafel vol met schelpen.
2: Ja, oesters. En die worden allemaal beschreven en opgetekend. Zoals je hier kunt zien, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar zitten allemaal kinderen en volwassenen deze oesters te beschrijven en te betekenen.
1: Ja, en wat voor boodschappen staan er allemaal op? Want als ik er naar kijk, ja, het zijn er ook echt duizenden die hier volgens mij liggen. U pakt er nu eentje op en wat staat erop?
2: Try not to judge. Je moet niet oordelen. Dat is dan een Engelse. Peace is ook Engels natuurlijk. Kein Platz für Rechte.
1: Hoe is het zo ontstaan dat dit hier allemaal ligt?
2: De kunstenaar die hier een tentoonstelling heeft met allemaal Zeeuwse drachten, heeft onder andere bedacht het om ook kinderen en volwassenen boodschappen te laten achterlaten. Hij had niet gedacht dat het zoveel zouden worden als dat het hier zijn geworden.
1: Nee, want ik zie nog wat emmertjes staan. Die heeft u net bijgevuld.
2: Ik heb net weer oesters bijgevuld. Want ja, er gaan er zoveel doorheen. Het is, ja, wat ik zeg, het zijn er duizenden.
1: Het verschilt van inderdaad mooie boodschappen tot aan tekeningen. Heeft u ook al een wijze les uit een schelp getrokken?
2: Ik heb één wijze les uit al deze schelpen. Want dat is gewoon wat over alles gaat. En dat is gewoon liefde.
1: De tentoonstelling loopt nog tot in oktober. Als het zo doorgaat, dan moet er gewoon denk ik een extra tafel bij komen. Want ik denk dat deze tafel, hoeveel meter zou die zijn? 6, 7 meter, misschien wel 8. Helemaal bezaaid met schelpen.
2: Inderdaad, ik denk dat hij inderdaad een goede 6 meter is. En hij is helemaal bezaaid. Echt, en op elkaar. Want ik bedoel, ze liggen echt duidelijk op elkaar. Je redt het er niet mee tot oktober. Dat is duidelijk. Dus een tafel erbij, dat is niet echt realistisch. Maar we gaan gewoon andere dingen verzinnen met deze schelpen. Een grote glazen stolp maken waar dan die beschreven en betekende schelpen in komen. En dat mensen toch kunnen zien wat er allemaal gedaan is.
1: Denkt u dat het ook mensen verbindt? Want ik zie ook gesprekjes ontstaan.
2: Zeker verbindt het mensen. Alleen al het feit dat men bezig is met liefde. Dat verbindt toch?
1: Smaakt het dan ook naar meer, deze actie?
2: Ja, wat mij aangaat wel. Maar ja, we zijn ook afhankelijk van de kunstenaar. De kunstenaar heeft dit verzonnen. En je kan wel zeggen van wij gaan volgend jaar daarmee door. Maar nee, dit is echt iets van deze kunstenaar.
0: En wie nog een boodschap op een schelp wil achterlaten, kan dat nog doen tot 1 november. Heb je al last gehad van muggen thuis? Zo, vooral 's nachts, hè, als je in bed ligt en je bent bijna in slaap gevallen en dan ineens hoor je van dat hele irritante gezoem en dan doe je het licht aan en dan kan je de mug niet vinden. Nou, er zijn dus heel veel muggen, schijnt zo te zijn. Straks na 5 uur, dan praten we met iemand die daar meer over weet hoe dat nou eigenlijk komt. En natuurlijk ook ander nieuws, gaat over een mooi diorama dat er gemaakt is over de slag om de Schelde. Nou goed, kortom, blijf luisteren naar Omroep Zeeland.
3: Hey, well.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim €27 miljoen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland, verkeersinformatie, meldingen van de ANWB. Er staat file op de N57. Tussen Middelburg-Noord en Sirooskerk heb je 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. En ook op de Deltaweg staat een file, ruim 5 minuten vertraging, 3 kilometer file daar tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. En tot besluit op de A4 in de richting van Rotterdam, tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom. 5 kilometer file, ook daar 5 minuten vertraging.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
23: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
24: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
27: Reis weer met Golden eSIM.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
27: Reis weer met Golden eSIM.
29: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
30: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
13: Zijn het nu niet de stranden waar het druk is, maar het zijn de binnenactiviteiten. En dat terwijl die natuurlijk best een matige zomer hebben gehad tot nu toe. Hoe is het daar nu toeven? Verder in dit half uur, Baarland in miniatuur. Dat heeft iemand helemaal nagemaakt. En niet zomaar voor het plezier, maar met een boodschap en een duidelijk doel. Wat dat is, hoor je straks. En de Zeeuwse zorg staat onder grote druk. Een huisarts die de deur moet sluiten. Afdelingen van de ziekenhuizen die plotsklaps dicht moeten. Hoe komt dat toch? En wat is er aan te doen? Daarover gaan we het ook hebben. Straks al met verslaggever Marike Kerklaan en ook in Zichtuikma. Dus ik ben ook heel benieuwd of jij je daar zorgen over maakt. Over de toekomst van de zorg in Zeeland. Reageren kun je natuurlijk doen door een appje te sturen naar de studio 0118-499999. En heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. Tja, zo'n beetje voor het eerst deze zomer. Geen zon, best wel fris, die is wennen. Niet iets waar de toeristen op afkomen, maar binnenactiviteiten zoals klokhuizen bijvoorbeeld in Sint-Arendskerken profiteren daar natuurlijk behoorlijk van. Verslaggever Pim de Visser dook de ballenbak in.
31: Voor mij zie ik klim- en klautertoestellen. Langs mij rennen de kinderen. Ik moet uitkijken dat er niemand tegen me aanloopt. De geur van oranje en friet door mijn neusvleugels. Ja, ik ben in een binnenspeeltuin. Er is slecht weer buiten en dat is te merken. Het is hier namelijk hartstikke druk. Leonie Schipper van het Klokhuis. Is het drukker vandaag met het slechte weer?
0: Ja, het is zeker drukker vandaag. Dit noemen we nou echt klokjesweer. En reserveringen stromen weer binnen. Ja, gasten zijn gewoon op zoek naar iets waar je zowel binnen als buiten iets kan doen.
31: De afgelopen zomers, is dat ook iets wat jullie dan terugzien, zeg maar, in het aantal gasten dat hier langskomt, dat het warmer wordt?
0: Ja, we merken zeker dat het met warme dagen uitdagender is. Als het lekker weer is, dan kiezen mensen gewoon sneller voor het strand. Dus we proberen wel heel erg op in te spelen dat er genoeg binnen en buiten iets te doen, zodat we eigenlijk heel divers blijven voor elk weertype.
31: Hebben jullie daar ook de afgelopen jaren dan op ingezet, meer buitenactiviteiten?
0: Ja, daar zetten we heel erg op in. We hebben nu bijvoorbeeld buiten de buikschuifbaan en de superslide. Dat zijn onze waterattracties. En we zorgen ook dat er wat meer voorzieningen zijn. Zoals bijvoorbeeld gratis zonnebrand en veel schaduw. En ook ons terras lekker groen. Dus daar is het ook heel aangenaam in de zomer.
31: Merken jullie ook dan, nou ja, het is dan vandaag weer een slechtere dag, dat de mensen die hier binnen zijn minder vrolijk zijn, of valt het wel mee?
0: Nee hoor, dat gelukkig niet. Nee, ik denk dat wisselvallige weer ook wel een beetje bij hoort met de vakantie in Zeeland. En ja, mensen gaan op zoek naar iets wat je binnen en buiten kan doen. Dus op het moment dat ze hier de drempel over zijn, dan zijn ze de regen ook wel weer snel vergeten.
31: Zijn jullie dan stiekem ook niet een beetje blij met zo'n dag?
0: Ja, stiekem wel. Ja. Ja, we zijn toch op ons best als het druk is. En ja, we hebben er zin in. We staan te trappelen om al die mensen weer te mogen ontvangen.
31: De kinderen hier hebben het enorm naar hun zin. Die lijken weinig te geven om het slechte weer. Toch zit hier ook een hele hoop ouders aan tafeltjes. Dus even vragen wat zij ervan vinden. Hadden jullie liever op het strand gelegen vandaag?
1: Ik denk het wel, ja. Liever wel. Maar goed, dit is een goed alternatief. We wisten niet dat er ook zoiets leuks in Zeeland te vinden was voor binnen. Ja.
31: Jullie zitten er deze week nog. Baalt u dan niet een beetje van het slechte weer deze week?
1: Ja, we zijn blij. Vorig jaar zaten we met slecht weer in Groningen. In een caravan. We zijn al lang blij dat we dit jaar in een chaletje zitten. Het is een beetje behelpen. Maar de kinderen zijn blij ook met slecht weer op het strand. Dus misschien gaan we vanmiddag nog even van de wind genieten op het strand. Je kan je erop kleden.
3: Goed om op de strand te gaan, hè?
31: Ja, u vertelde, u bent er de komende week. Bent u hier nog? Baalt u een beetje van het slechte weer?
3: Nee, want wij komen uit België, hè, en dat is hetzelfde weer. Dus we komen hier niet noodzakelijk voor een mooi weer. Maar bon, voilà, er zijn veel zaken, gelijk hier klokjes te komen en vele speelpleinen enzovoort. Dus dat is heel leuk.
13: Ja, bon, voilà, er zijn nog genoeg activiteiten, ook in Zeeland, om binnen te doen. Een verslag van Pim de Visser. Dat het nat is, is ook te merken aan de natuur. Het is natuurlijk goed voor de planten en bomen dat er eindelijk weer wat regen valt. Maar het is ook goed voor insecten. De kans dat je de komende dagen meer last hebt van vliegende beestjes die gaan bijten, neemt dan ook toe. Boswachter Melanie van Zweden, die kan daar ons meer over vertellen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
13: Want ik zat eens even op de muggenradar te kijken en dan ziet onze provincie er rood en oranje uit.
4: Ja, precies. Ja, we hebben inderdaad warme dagen achter de rug en nu ook weer de eerste regen. Dus dat betekent ook dat de plasjes water weer blijven staan, waar dan de vrouwtjesmuggen hun eindjes in kunnen leggen. Dus dat kan dan weer toenemen.
13: Ja, dus voor die muggen is het een zegen dat er weer wat water uit de hemel valt?
4: Exact, ja. Ze leggen dus hun eindjes in stilstaand water. Dus een bakje onder je bloempot of een goot die niet goed doorloopt of een regenton zonder deksel, ja, dat kan al genoeg reden zijn voor de mug om daar de eitjes in te leggen. En is 1 en 1 2.
13: Ja, maar goed, dus eigenlijk al die tijd dat wij geklaagd hebben over de droogte, hadden we ook kunnen denken, hoera, dit is slecht voor de muggen.
4: Nou, dat kan inderdaad. Al nog steeds weten ze dan ook wel reden. Of ja, want ze kunnen ook natuurlijk vijvers, vijvers die met slechte waterkwaliteit hebben, die hebben dan minder vijanden, waaronder de libellenlarven en salamanders die normaal ook de muggenlarven eten. Als de waterkwaliteit slecht is, dan kunnen ze daar ook eventueel hun eindjes in leggen. En dan kunnen ook de muggen zich voortplanten. Maar deze tijd is wel gunstig.
13: Ja, goed. Is het eigenlijk erg als je een muggenbeet hebt? Het is een beetje irritant, het jeukt een beetje, maar is het verder nog problematisch eigenlijk?
4: Nou ja, als we het hebben over de gewone huissteekmug waar we het meeste last van hebben, dan is dat in principe niet problematisch, los van dat je er jeuk van hebt en rode vlekken. Kijk, je kunt ook natuurlijk allergisch zijn, dat is bij iedereen natuurlijk weer anders. Maar in principe onze muggen in Nederland valt het mee, al kunnen ze natuurlijk wel ook ziektes met zich dragen. Dus dat wordt wel altijd op onderzocht. Maar in principe de gewone huisstikmug is ongevaarlijk.
13: Nee, en ik heb wel eens iets, de laatste jaar hoorde je wel iets over de mogelijke opmars van muggen van elders hier naartoe.
4: Zeker, ja. Klimaatverandering is natuurlijk ook voor dat soort insecten kan gevolgen hebben. Want dan is het hier ook interessant om te leven. Plus dat ook onze mug ook weer die overdraagbare ziektes kan bij zich dragen. Dus ja, tussen verschillende factoren kan het anders worden natuurlijk.
13: Ja, nou ben je boswachter, Melanie. Ik neem aan dat, misschien afgezien dan van een extra muggenbeet of zo, dat jij toch wel super blij wordt van het feit dat er gewoon weer wat regen valt.
4: Nou, exact dat. Ik denk dat we nu niet mogen klagen. We hebben ook excursies in het veld en daar is het vervelend voor. Maar voor de natuur is het natuurlijk echt heel broodnodig voor de vogels, voor de insecten. Die moesten het allemaal doen met een bakje water die je in je tuin had staan. Maar inmiddels kunnen ze gelukkig weer. Los van de planting natuurlijk en de bossen die weer aangevuld worden. Dus we zijn heel erg blij, ja.
13: Ja, maar goed, dan achter de komma is wel natuurlijk altijd de boodschap, het is nog lang niet genoeg.
4: Nee, inderdaad. Dus we hopen op nog veel meer water. En natuurlijk niet te veel in één keer. Maar de komende weken ziet het er gelukkig wel uit dat er weer blijft vallen. Dus fingers crossed.
13: Ja, want als er te veel valt in één keer, dan is dat te veel?
4: Nou ja, het is natuurlijk, de bodems zijn heel droog. Ze kunnen amper nog water vasthouden. Mm-hmm. Dus als het dan te veel wordt, dan...
13: Spoelt het allemaal gewoon weer weg?
4: Exact. Ja. Nou ja, en wie weet hebben we dan weer overlast. Dus dat is ook niet wat we willen. Dus met mate en hopelijk blijft het nu willen regenen.
13: Ja, en wat niet eigenlijk met mate in het leven?
4: Nou, dat is het ook.
13: Melanie van Zweden, dank voor de uitleg. En we zullen er nog eens goed over nadenken als we weer een plas water zien. Dat dus eigenlijk de broedkamer...

0: De Shoop Shoop Song van Cher. En daarmee is het al bijna 17 minuten over 5. De weersverwachting, John Havinga, onze weerman van dienst, praat ons bij over dit wisselvallige zomerweer.
1: Nou, we worden beïnvloed door wat lagere luchtdruk. Er ligt op dit moment een lage drukgebied bij Schotland. En dat zorgt voor die westelijke stroming. In die stroming komt er ook vanavond en vannacht een zwak frontaal systeem voorbij. En daar zitten we morgen ook weer achter in de loop van de dag. Dus betekent dat we morgen ook een beetje vergelijkbaar weer hebben. Wisselend bewolkt, denk ik. Af en toe komt de zon even tevoorschijn. En we moeten ook van tijd tot tijd rekening houden met een enkele bui. Dat zijn overigens niet heel erg zware buien. En ook niet iedereen krijgt evenveel neerslag. Maar goed, het is, laten we zo zeggen, elke beetjes zijn welkom en zijn geholpen. En de maximumtemperatuur die komt ook morgen te liggen tussen 20 en 23 graden. Met dan een zuidwestelijke wind die is matig tot vrij krachtig. Als we dan kijken naar donderdag zien we ook alweer een aantal stevige buien op het programma. Misschien ook wel met een klap onweer. Ook vrijdag moeten we toch wel rekening houden met wat buiigheid en wisselvalligheid. Richting het weekend, of beter gezegd, in het weekend wordt het iets rustiger. Krijgen we hooguit nog een enkele bui, maar wat vaker de zon. En daarbij een temperatuur rond 20 à 21 graden.
0: John Havinga, dankjewel, hè.

0: Ik zie voertuigen, ik zie soldaten. Ze gaan zo met een voertuig over de dijk heen. En degene die hem heeft gemaakt staat naast mij, Peter de Jonge. Ja, hoe lang heeft u hier aan gewerkt?
1: Ja, hier zitten zo'n 4,5 à 500 uur werk in. En ik heb hier 5 maanden aan gebouwd. Dus dat was best de moeite.
0: Als we ook eens even dichterbij kijken. Je ziet ook echt de details, je ziet de stenen. En je ziet ook gewoon de textuur van het gras bij de dijk. Hoe heeft u dat gedaan?
1: Ja, dat is natuurlijk modelbouwtechnieken, zal ik maar zeggen. Ik heb al 10 jaar ervaring ermee. Ik maak heel veel materiaal zelf om dat zover te krijgen. En dat resultaat en dit resultaat, zal ik maar zeggen. Ja.
0: En ook heel veel soldaten. Hoeveel zijn het er?
1: Er zijn er in totaal 160. Die heb ik allemaal stuk voor stuk moeten bouwen. Moeten in de grond verven, moeten schilderen. Allemaal oogjes moeten geven, bepakkingen. Het is een heel karwei.
0: U zei het al eerder tegen mij, het moet een reclamebord zijn. Leg het dat eens uit.
1: Ja, het is inderdaad waar. Ik ben benaderd door Peter Traas van Stichting Bunkerbehoud. Die wil een blijvend monument maken bij Baarland. Aan het feit dat ze daar de bevrijding begonnen is. Door de Schotse soldaten die daar geweest zijn. En hun willen graag een monument op die dijk bouwen. En over 4 jaar dan vinden de dijkverzwaringen plaats. En ze willen graag daar spullen neerzetten. Daarvoor hebben ze ook toestemming nodig van het waterschap. En dit is een soort reclamebord om te zeggen van, nou, vergeet niet wat hier gebeurd is. Dit is zo'n belangrijk iets in de geschiedenis geweest. Daar willen we graag een monument bij zetten.
0: Als we dan verder lopen over dat stukje strand, en dan heb je daar achter de dijk ook nog een bunker. En daar gaat het eigenlijk ook wel echt om.
1: Ja, het gaat eigenlijk om de Tobroek bunker, zo gezegd. Dat is een 1 à 2 manschappen bunkertje. Die heeft op die dijk gestaan en die is daar niet meer. De verwachting is dat hij nog in de dijk begraven ligt. En daar is niet iedereen het over eens. Maar Peter Traas van de stichting is ervan overtuigd. En de bedoeling is eigenlijk dat die bunker opgegraven wordt. En samen met de vuurtoren, wat muraltmuurtjes en nog maar wat meer dingen, dat die teruggebouwd wordt als een soort blijvend monument van wat er toen is gebeurd.
0: Ja, want de vuurtoren die zit daarnaast op de hoek van de dijk. Die staat er dan nu niet meer. Maar die moet dan eigenlijk in ere hersteld worden.
1: Ja, dat is de bedoeling. Hij wil hem helemaal op schaal na laten bouwen. Een prachtig mooi vuurtorentje, rood. Met een wit dakje. Het is gewoon alle schoonheid om te zien. En hij wil daar toch een beetje ook nog een glijbaantje van maken voor de kinderen. Om het ook nog een beetje leuk te houden voor de rest. En dat is wel een heel leuk plan wat hij in gedachten heeft, hoor.
2: Nou, volop enthousiasme dus daar in ieder geval. De Stichting Bunkerbehoud ziet het allemaal wel zitten. Nu staat dat diorama in een loods. Het is helemaal de vraag wanneer het waterschap nou eigenlijk eens komt kijken. Dat is nog niet bekend.

0: Simon & Garfunkel. Een feeling groovy. Het gaat al jaren over personeelstekorten in de zorg, maar nu worden ze ook pijnlijk zichtbaar en voelbaar. De afgelopen tijd sluiten in korte tijd veel zorgvoorzieningen in onze provincie. Hier in de studio aangeschoven Marieke Kerklaan, verslaggever zorg. Ja, Marieke, misschien moeten we maar even beginnen met de feiten. Wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurd?
1: Nou, laten we inderdaad beginnen op 18 juni, toen heel plots de pijnpolie stopte. En het was zo plots dat er mensen voor de deur stonden voor een behandeling en voor een gesloten deur stonden.

0: Het gaat daarbij om de behandeling van acute en chronische pijn in Goes en Vlissingen, dus van het ADRZ. Het ziekenhuis gaf toen aan dat het om een tijdelijke stop zou gaan, omdat er niet voldoende personeel zou zijn. Begin augustus gaat de pijnpolie weer open en dan voor 3 dagen en voor de tijdelijke sluiting was dat dus 5 dagen. Dus daar is in ieder geval ook al de zorg afgenomen. Op 23 juni huisartsenpraktijk Epione in Goes. Over een paar dagen dicht te gaan, gaven ze toen aan. Na maanden zoeken is daar geen nieuwe huisarts gevonden. 2500 patiënten voornamelijk over op digitale zorg. 24 juni, het ADRZ kondigt aan het vaatlaboratorium in Vlissingen te sluiten. Dat betekent dat patiënten die voor een vaatonderzoek naar het ziekenhuis moeten, voortaan naar Goes moeten. Ook op 24 juni, huisartsenorganisatie Zorg op Zak stopt in de huidige vorm. Die vorm was juist opgezet om jonge huisartsen aan te trekken van goh, grote praktijk, veel mogelijkheden, werk niet, kunnen geen huisartsen vinden. Wat daarmee gebeurt is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Dan ook nog het besluit om de dagbehandeling oncologie van het ADRZ van per juli te sluiten. Al met al gebeurt er dus heel erg veel. En wat er op de achtergrond ook nog speelt, en dat speelt al heel erg lang, met onder meer specialisten als dermatologen in het ADRZ en neurologen bij Zorgzaam. Daar is ook echt een chronisch tekort aan. En dat proberen ze allemaal zo goed mogelijk op te vangen. Maar dat speelt op de achtergrond al jaren.
1: Het is toch een somber lijstje als je dat zo allemaal opnoemt. Wat is nou eigenlijk de oorzaak dat dit allemaal of definitief of tijdelijk ineens dicht moet?
0: Dat heeft toch voornamelijk te maken met personeelstekorten. Dat is toch eigenlijk wel de belangrijkste reden. Want die patiënten zijn er wel, maar het personeel is er gewoon weg niet.
1: Nee,
0: of in ieder geval minder.
1: En wat voor gevolgen heeft dat dan voor de patiënten?
0: Ja, soms is dat dus onzekerheid. Letterlijk van die mensen die voor die gesloten pijnpolie stonden. Letterlijk van waar moet ik nu heen? Wat moet er nu gebeuren? Soms heeft het onduidelijkheid tot gevolg. Denk aan de mensen die per direct over moesten stappen op een digitale huisartsenpraktijk. En vooral aan de oudere mensen. Hoe werkt dat dan? Wat moet ik doen?
1: Wil ik dat wel eigenlijk?
0: Maar werkt dat wel? En daar zie je dus ook wel een groot verschil tussen bijvoorbeeld jongere mensen die wat digitaal vaardiger zijn en oudere mensen die denken van ik wil gewoon iemand spreken. Geef maar iemand aan de telefoon. Ik wil gewoon langskomen. Dus kort samengevat, onzekerheid, onduidelijkheid en soms dus dat mensen dus eigenlijk uiteindelijk niet de zorg meer gaan zoeken en daardoor dus eigenlijk ook niet meer krijgen.
1: Nee. Hoe denken zorgorganisaties hier eigenlijk over? Want zij maken dit natuurlijk allemaal ook mee.
0: Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld Zorgzaam, het ziekenhuis in Terneuzen, en ook daar valt ook de ouderenzorg onder in de Zeeuws-Vlaanderen. Die hebben er een speciaal iemand voor aangenomen. Dat is Danny Verhagen. En die houdt zich als manager passende zorg dagelijks bezig met die vragen waar het nu om draait. Hoe hou je die zorg draaiende als er steeds meer vraag komt, maar steeds minder handen aan het bed zijn?
2: De recente ontwikkelingen zijn eigenlijk geen verrassing voor ons. Wij zien al jaren dat de zorg, het zorglandschap er anders uit gaat zien. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je altijd een huisarts hebt bijvoorbeeld. En daarom hebben wij een programma opgezet dat heet Passende Zorg. Dat doen we niet alleen vanuit Zorgzaam, maar dat doen we in samenwerksverband met de grote zorgorganisaties in Zeeland. En we werken onder de vlag van de Zeeuwse Zorgcoalitie samen om juist dit soort problemen te voorkomen. Dat het nu gebeurt, is geen verrassing, maar wel iets om heel hard op door te pakken.
3: En waar liggen volgens u dan de mogelijkheden?
2: De mogelijkheden zitten met name in het anders inrichten van ons zorglandschap. Het anders aanbieden van zorg. De zorgvraag op een andere manier in kaart brengen. Dus bijvoorbeeld ook de zorg dichter bij huis brengen. Digitalisering is ook een van de hoofdonderwerpen waar we naar kijken en onderzoek naar doen. Of we dat nog verder moeten schalen om de zorg open en toegankelijk te houden voor alle Zeeuwen en alle mensen in Nederland natuurlijk.
1: Ja, Marieke, als je zo dat lijstje van de afgelopen maanden hebt opgenoemd, wat denk je, hoe ziet het lijstje eruit van de komende maanden?
0: Ja, ik sluit niet uit dat er nog meer gaat gebeuren of nog meer gaat veranderen. Zeker ook wat betreft de huisartsenzorg. Wat ik net al eerder noemde, die huisartsenzorg in de zak op Zuid-Beveland. Je hebt het dan over echt heel veel patiënten. Wat gaat daarmee gebeuren? Het is heel erg lastig om daar nieuwe huisartsen voor te vinden. Zoals Danny Verhagen net ook al zei, ik verwacht ook wel meer digitale zorg. Dat is ook iets wat grote zorgverzekeraar hier in de regio CZ zegt. Hou daar rekening mee. Dus ik denk echt dat we ons daarop moeten voorbereiden. Meer digitale zorg en minder mensen face-to-face. Hè, dat je elkaar echt ziet, dat je elkaar echt ontmoet.
1: Jammer. Marieke, dankjewel. En we gaan het er straks ook nog over hebben in Zegt U Maar. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Want na jaren van personeelstekorten en problemen dus, zien we nu dus ook echt de praktische uitwerking daarvan. Ja, de vraag is eigenlijk, kunnen we dat nog keren? En is het dan misschien een goed idee om te zorgen dat we extra mensen, nou ja, denk maar even aan de plannen van Hugo de Jonge, hier naar Zeeland toe halen om dan misschien die grote personeelstekorten in de zorg op te lossen. Daarom is de stelling zometeen in Zegt U Maar. Met de grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat dan zometeen in Zegt U Maar van je horen.
4: Kom je ook naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
5: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Straks dus een nieuwe editie van Zegt U Maar over de tekorten in de zorg. Maar eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Van Esme Beg, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Personeel van gevangenis Torentijd in Middelburg heeft in juli een ontsnappingspoging weten te voorkomen. Bij een celinspectie werd ontdekt dat een gevangene voorbereidingen had getroffen om te ontsnappen. Wat die voorbereidingen precies waren is niet bekend. De gevangene is overgeplaatst. Politicus Marien Weststraten heeft zijn excuses aangeboden voor de bedreiging aan een journalist van Omroep Zeeland. Hij uitte dreigende taal toen hem vragen werden gesteld over dubbelrollen in de politiek. Weststraten zegt spijt te hebben en noemt zijn uitspraken dom. Binnenattracties in Zeeland draaien vandaag overuren door het mindere weer. Bij het Klokhuus in Seerarendskerken stroomden de reserveringen binnen.
10: Het is zeker drukker vandaag. Dit noemen we nou echt klokhuisweer. Gasten zijn gewoon op zoek naar iets waar je zowel binnen als buiten iets kan doen.
9: Ook bij andere binnenattracties, zoals Iguana Zoo in Vlissingen, was het druk. Warme zomers zijn juist een uitdaging voor dit soort attracties, omdat mensen dan sneller voor het strand kiezen. En mountainbiker Anne Terpstra uit Zierikzee stopt. Ze rijdt eind deze maand nog 2 wereldbekerwedstrijden. Haar team houdt op te bestaan omdat het moederbedrijf faillissement heeft aangevraagd. En daarop heeft zij besloten niet meer naar een nieuw team op zoek te gaan. Terpstra is een van de beste mountainbikers van Nederland. Zo werd ze 7 keer Nederlands kampioen en deed ze 3 keer mee aan de Olympische Spelen. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Vanavond is het wisselend bewolkt en hebben we af en toe buien. Ook vannacht kan er nog wat lichte regen vallen en het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen krijgen we vergelijkbaar weer en de rest van de week blijft er kans op regen. Tot zover, meer nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Op de Deltaweg staat file. 10 minuten vertraging tussen Goestepoel en de afrit Wolfarsdijk. 3 kilometer aan file. Dan op de N57 net buiten Middelburg. Tussen Middelburg en Seerooskerken. 10 minuten vertraging, 3 kilometer daar. Helemaal aan de andere kant van de N57, juist in de richting van Zeeland, staat file. Zo'n ruime 5 minuten vertraging, 4 kilometer file. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. En tot besluit toch ook nog maar even die file noemen op de A58 in Brabant. Tussen Roosendaal en knooppunt De Stok. Nog altijd druk daar omdat de linker rijstrook dicht is vanwege een gladde weg. Er staat daar 4 kilometer aan file.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
11: Omroep Zeeland.
1: Tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. En vandaag staan we stil bij de personeelstekorten in de zorg. De vraag is, wat kunnen we daaraan doen? Wat moeten we daaraan doen? Want het is al jaren zo dat het geroepen wordt dat er personeelstekorten zijn in de zorg. Maar de afgelopen maanden, je hoort het net van Marieke, is toch wel duidelijk, pijnlijk duidelijk geworden wat ook de effecten zijn. Afdelingen van ziekenhuizen die plotseling dicht moeten. En dan ook vrij plotseling ineens weer open kunnen als er iemand is gevonden. Zo gaat dat dan ook wel weer. Een huisarts die gewoon stopt omdat er geen opvolger te vinden is. Kortom, het zit hem in de mensen dat er problemen zijn in de Zeeuwse zorg. En de vraag is, wat is daar aan te doen? Daarom de stelling van vandaag. Met de grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen. Heb je daar een mening over? Ben je het ermee eens of oneens? Of wat merk jij van de problemen in de zorg? Laat het weten en bel naar 0118 49 99 99.

0: Bonnie Sinclair. En dokter Bernard. We hebben het over de zorg en de grote personeelstekorten in de zorg. We gaan gauw naar de eerste beller toe. En dat is Marinus Filius vanuit Schavenpolder. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Ja, zegt u het maar. We worden veel te veel verwend.
0: Hoezo? In welk opzicht?
1: Nou, als ik terugga naar mijn jongere jaren. Hadden wij 2.500 mensen. Eén wijkverpleegster en één dokter.
0: Ja.
1: En die wijkverpleegster die moest ook bij de bevalling wezen. Die moest oude mensen verzorgen en noem maar op. En die moest op een bromfietsje. Die had toen nog geen auto, want dat was in de 50 jaren. En nu hebben we dus een. Kom je zoveel tegen de zorg, hè? En dat bedoel ik er maar mee. Dus de doktoren, dat is dan ook wel een dokter. En nu hebben we hier zo in Schavenpolder ook op 14.000 mensen 5 artsen of zoiets.
0: Ja. Ja, het was natuurlijk vroeger zo dat als je huisarts was, dan was het je roeping. En dan was je gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, was je de dokter van het dorp.
1: Ja, maar dan konden die mensen ook volhouden toen, want de mensen gingen ook niet zo snel naar een dokter.
0: Nee, maar misschien gingen ze ook wel een beetje te laat soms.
1: Nou, dat weet ik niet hoor. De meeste mensen weer oud, dus ja.
0: Nou, mensen werden natuurlijk lang niet zo oud als ze nu worden.
1: Maar de dokter kwam toch met mijn vader. Die had erg astmatisch aanvallen en had hij weer longontsteking. Maar de dokter kwam toch altijd. Die is tot aan zijn einde toe altijd een arts geweest. Dus. Mijn moeder heeft bijna een dokter nodig gehad.
0: Ja.
1: En ik ook niet. Dus ja, goed, ik weet het niet. Maar voor mijn vrouw is ook altijd veel bij artsen en ziekenhuizen en alles geweest. Maar ze is altijd picobello behandeld.
0: Nou, goed zo. Gelukkig maar. Oh.
1: Maar die verzekeringen
0: die
1: we nu hebben. Eerst hadden we vroeger natuurlijk, heette dat ook weer? Ja, het had toen een andere naam. He.
0: Ja, hoe heette het ook weer? Ja. Oh, sorry dat ik God zei. Ik bedoel, God, ja. Even denken. Ziekenfonds.
1: Ziekenfonds.
0: Ja,
1: wat je fonds.
0: Ja, ziekenfonds, ja.
1: En
0: of je was particulier
1: verzekerd. Ja. En toen had ik nog in de andere zat ook nog een ziekenfonds. Dat zijn al jaren bij de ambtenaren verzekerd. En dan ging ik van de ene op de andere jaar meer dan €300 meer betalen.
0: Ja.
1: Voor de tweeën dan één.
0: Maar goed, nog even voor de administratie, meneer Filius. Op de vraag: met deze grote personeelstekorten in de zorg, is het erg verstandig om meer mensen naar Zeeland te halen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Dat is ook heel moeilijk. Daar heb ik ook altijd heel over gehad.
0: Ja?
1: We moeten eerst werk hier hebben en dan voor mensen.
0: Ja, maar werk is er dus te over.
1: En we werken genoeg hier.
0: Nou, toch? In de zorg?
1: Ja, in de zorg, ja.
0: Ja, nou, ja.
1: Als het bij ons tekort is, hebben ze in Rotterdam ook tekort. Hè?
0: Ja, oké. Goed. Helder, hartelijk dank voor de bijdrage.
1: Ja, goed, dat doe ik graag. Dat weet je toch.
0: Dat is zo. Tot de volgende keer weer.
1: Bedankt voor het praatje en ik hoop dat het goed komt.
0: Wederzijds, exact dezelfde. Van Schavenpolder naar Waterlandkerkje. Naar Jacques Salee, goedemiddag, zegt u het maar.
2: Ja, hallo, ja. Die laatste opmerking is zo waar natuurlijk.
0: Welke opmerking?
2: Als ze ergens anders vandaan komen, te Rotterdam, hebben ze daar weer tekort, hè?
0: Nou ja, natuurlijk niet per se, hè. Er zijn natuurlijk gebieden waar er andere tekorten zijn dan hier. Bijvoorbeeld tandartsen, die schijnen vaak gewoon meteen te gaan werken in de buurt van hun studie. Dus daar hebben ze dan helemaal geen tekort aan tandartsen. En in wat verder van zo'n plek van hun studie vandaan hebben ze dan wel grote problemen.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar goed, daar belde u niet over.
2: Ja, in het algemeen ben ik er gewoon tegen, want voor mij hoeven ze niet uit te breiden. En de reden is, het is eigenlijk hartstikke vol. En de wegen zijn er niet op gemaakt. Laten we daar eerst eens even naar kijken. Want bijvoorbeeld die thuiszorg of wat we noemen wat op. Duurt allemaal. Als die wegen beter zijn, dan schiet het allemaal veel meer beter op natuurlijk.
0: Oké. Dus de wegen zijn nu het probleem eigenlijk dan, in eerste instantie?
2: Ja, en dat het barstens vol is alles. Dat is ook een reden, dat is wat ik wou zeggen eigenlijk.
0: Oké. Nou, heldere boodschap, meneer Salee.
2: Ja hoor.
0: Dank daarvoor.
2: Dag.
3: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118 4, 5 keer 9. Omroep Zeeland.
0: Met deze grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen. Kees van der Welen vanuit Vlissingen. Goedemiddag, zegt u het maar.
4: Goedemiddag. Ik wil één ding eerst zeggen. De zorg kwalitatief is verbeterd. Kwantitatief is dat afgenomen. Vroeger hadden we in Zeeland 2 ziekenhuizen in Vlissingen, Rooms en de Protestants. Mm-hmm. In Middelburg was een algemeen ziekenhuis. In Goes waren er 2, nu nog 1. Dat is voor bijna voor Enning Zierikzee. En kijk nog eens eventjes in Oostburg was een ziekenhuis, in Terneuzen en in Hulst. Daar zijn we dus enorm op achteruit gegaan. Dat is de kwantiteit op de zorg. Mm-hmm. De kwaliteit is gewoon door betere studie en al die dingen en allerlei materialen die beschikbaar zijn, is het allemaal verbeterd. De zorg op zich, ik heb er totaal geen klachten over. Maar als je iets bijzonders moest doen, ik moest gekeurd worden voor een neuroloog, voor mijn rijbewijs, en dan moest je nota bene naar Terneuzen of Rotterdam. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een afgang voor de provincie.
0: Ja.
4: Dat moet gewoon in Zeeland kunnen.
0: Nou ja, Terneuzen is Zeeland toch, hè?
4: Ja, dat vind ik zeggen, maar dat vind ik eigenlijk de...
0: pas op, hè, wat u zegt.
4: Nou had ik bij wijze van spreken volgend jaar gemoeten.
0: Oké.
4: In februari.
0: Ja,
4: hoe
0: ja.
4: Had ik daar gekomen?
0: Nee, zeker, absoluut waar.
4: Dat bedoel ik, hè? Daar moet je ook naar kijken. Wat is de bereikbaarheid van die dingen? Nou, die is dan straks waardeloos. Maar ik vind dat de overheid... We zijn natuurlijk een totaal ander zorgsysteem op gaan zetten. En daar zitten grote voor- en nadelen aan. Mm. En die nadelen die zijn dat eigenlijk de ziekenhuis of de verzekeringen maken uit waar wat zit. En dat is de grote fout in Nederland. Ik vind dat het ministerie daar eens een keer naar moet kijken. Hoe is het goed verdeeld? Want er zijn bepaalde plaatsen, daar krioelt het van de artsen. Ja. En dat is nergens voor nodig.
0: Maar mag ik u nog even wat voorleggen? Want de gedachte is natuurlijk ook wel geweest. Een tijdje was het zo dat alle ziekenhuizen deden alles. Ja, en dan deed zo'n arts eens in de 3 weken is een keer een blinde darmoperatie. Dan was hij er niet zo goed in. En toen hebben ze natuurlijk gezegd, weet je wat, we gaan dat een beetje spreiden. En je mag pas een operatie uitvoeren als je het vaak doet. Dat klinkt toch op zich als een goed idee?
4: Op zich wel. Kijk, maar ik moet toch eerlijk zeggen dat vroeger die artsen die hier hadden, ik weet niet hoeveel chirurgen we hadden, maar en vrouwenartsen, noem alles maar op. Ik weet nog, krediet was een bottendokter en al die dingen meer. Maar voor de rest nou, liep het volgens mij toch allemaal vrij enorm. Dat Zeeland meer mensen moet hebben is waar, maar... Daar heeft die meneer uit Schravenpolder, Philips gelijk in. Er moet ook werkgelegenheid zijn. En tot op heden is dat er niet.
0: Ja, in de zorg dan toch?
4: Ja, in de zorg wel, maar niet. Kijk, Zeeland veroudert steeds. En daarom hebben we meer zorg nodig.
0: Precies.
4: Dus die moeten er komen.
0: Ja.
4: Hey, maar echt werkgelegenheid voor onze jonge mensen, wijs het maar eens aan.
0: Nou, maar wacht
4: ja,
0: even.
4: Misschien bij Omroep Zeeland.
0: Nee, maar ik snap toch even niet zo goed. Jonge mensen kunnen toch ook in de zorg gaan werken?
4: Die kunnen ook in de zorg gaan werken. Waar heb jij daar zin in?
0: Ja, maar
4: dat is vers 2.
0: Dat maakt toch niet uit dan? Of
4: nee,
0: ik er zin in heb?
4: Het kan er ook toe gedwongen worden, wou je zeggen. Een beetje communistisch.
0: <zo. laughs> Wie weet is dat uiteindelijk de oplossing, ja. Nou goed, hartelijk dank voor de bijdrage, meneer Van der Welen.
4: Oké.
0: En tot de volgende keer, hè.
4: Tot de volgende keer.
0: Dag. Naar Sjoerd Seinstra gaan we in Middelburg. Fijn, we hadden natuurlijk een afspraak gemaakt gisteren. Als we een beetje een serieuze stelling zouden hebben, dan zou u bellen. Nou, daar bent u. Goedemiddag.
5: Ja, daar ben ik weer. Het mag trouwens meer dan 2 keer in de week tegenwoordig.
0: Ja hoor, zeker.
5: Nee, ik wil niet 10 keer. Als het onderwerp mij niet bevalt, dan bel ik natuurlijk niet. Mm. Maar goed, ik
0: ja, nou, gisteren beviel u het onderwerp ook niet en toen belde u toch.
5: Ja, had ik het onzin vond.
0: Goed. Wat vindt u van de stelling van vandaag? Met deze grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen.
5: Ja, dat zou mooi zijn dat dat kon. Maar hoe kom je aan zulke mensen die willen niet naar Zeeland? Want ze zeggen, er is niet voldoende zorg in de ziekenhuizen en er zijn te weinig dokters. Dus ja.
0: Ja, die moeten we dan toch juist hierheen halen, of niet?
5: Ja, maar die mensen die komen hier toch niet heen als ze horen van hier is een groot tekort.
0: Dan weten ze toch dat de banen voor het oprapen liggen?
5: Maar voor een baan wel, maar zijn natuurlijk wel meer dingen nodig in Zeeland. En meneer De Jonge die wil veel meer mensen hierheen halen en grote steden laten bouwen. En zodat Zeeland weer meetelt.
0: Ja, en dat is dan toch goed? Want dan hebben we onze zorg op orde.
5: Ja, dat is wel goed. Maar of het allemaal lukt, dat is vers 2 natuurlijk.
0: Ja, zeker.
5: Dat, nee, dat was ik met meneer Filius eens. Ik denk aan mijn huisarts vroeger, toen was ik een jaar of 20, dokter Zeeman. Van alle mensen die ik op mijn spreekuur krijg, markeert 60% niks. Maar ik geef ze maar een pilletje waar niks in zit, dan zijn ze toch weer tevreden.
0: Goh, zou dat zo werken?
5: Nou, het was een hele wijze, verstandige dokter, maar dat geloof ik ook best. Tegenwoordig lopen er zoveel mensen naar die dokter. En ze komen met karren vrachten met medicijnen uit de apotheek.
0: Ja, en heeft u ook wel eens een pilletje van die dokter gehad waarvan u achteraf dacht, nou, misschien zat er ook helemaal niks in dan?
5: Nee, ik gebruik helemaal geen medicijnen.
0: Ah, kijk.
5: Ik ben een zeer gezond mens. Daar kan ik ook niks aan doen, maar het is een zegen, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, en dan is het alleen maar belangrijk om te zorgen dat je dat allemaal een beetje goed in stand houdt, hè?
5: Ja, nou goed. Ik heb wel meegeholpen aan de bevolkingsgroei in Zeeland, hoor. Ik ben als Drent hier komen wonen met mijn vrouw. En mijn zoon woont hier ook. Die is ook weer getrouwd en heeft twee kinderen. Dus ja, dat zijn er alweer 6 samen, hè?
0: En hoeveel werken er daarvan in de zorg?
5: Geen één.
0: Nou kijk, dat is dan wel weer jammer.
5: Ja. Mijn vrouw wel, die zorgt voor mij. Hè.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou vooruit, dat tellen we dan maar mee. Zeg, hartelijk dank voor de bijdrage.
5: Ja, graag gedaan.
0: En tot de volgende keer weer.
5: Ja.
0: Dat was Sjoerd Seinstra vanuit Middelburg. Op dit moment, de tussenstand. Met deze grote personeelstekorten in de zorg is het erg verstandig dat er meer mensen in Zeeland komen wonen. 70% is het daarmee eens. En ja, dan is logischerwijs 30% het daarmee oneens. Wat reacties dan? Die zijn binnengekomen bij ons via WhatsApp. Is als er meer mensen überhaupt in Zeeland komen wonen, dat is al de vraag. Hoger opgeleiden komen moeilijk naar Zeeland. En ook in de Randstad heb je geen vaste huisarts meer. Mijn familie in Vlaardingen kwam naar de tandarts in Bruinisse omdat er daar geen tandarts te vinden was. En die numerus fixus voor medische studies kan die dan ook niet eens weg, wil Jan weten. Een reactie dan die er binnen is gekomen van Adrie. En Adrie zegt, geen wonder dat er overal tekorten zijn. Gisteren was er nog in de media, naar aanleiding van het EK Atletiek, moeten nog meer gaan sporten om nog meer medailles te krijgen in Nederland. En dus wordt de jeugd opgefokt om te gaan sporten in plaats van om serieus werk te gaan doen, zegt Adrie. En dan is er nog de vraag van Johnny. En Johnny zegt, ja, meer mensen in de provincie. Bedoel je daarmee buitenlanders of Nederlanders? Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, Johnny. Ik wist niet dat we daar een onderscheid in moesten maken eigenlijk. Maar goed, als je er nog een verdere toelichting bij wil geven, dan ben je van harte uitgenodigd om te bellen naar 0118-499999. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere mensen die hier iets over kwijt willen. Wat is jouw ervaring op dit moment met de zorg in Zeeland? Bel even.

Luistert naar Zegt U Maar. En we hebben het over de personeelstekorten in de zorg. Daardoor was het best een onrustige zomer, met bijvoorbeeld op 18 juni de pijnpolie die dichtging in Goes en Vlissingen. Behandelingen bij ziekenhuis ADHZ die plotseling moesten stoppen, terwijl er al mensen, nou ja, een soort van voor de deur stonden voor hun behandeling. Per direct onaangekondigde sluiting. Begin augustus, dus een 3 weken later, kon die poli dan uiteindelijk weer open. Maar dan wel voor 3 dagen in de week in plaats van voor 5 dagen. De huisartsenpraktijk Epione in Goes die ineens moest melden dat ze een paar dagen later volledig zouden sluiten, omdat er geen nieuwe huisarts werd gevonden. Het bedrijf kon dus eigenlijk niks anders dan zorgen dat het een digitale praktijk werd voor de 2500 patiënten. Het vaatlaboratorium van het ADHZ in Vlissingen dat plotseling dicht moest omdat er geen personeel was in de zomer. Dan was er nog de situatie rond de huisartsenorganisatie Zorg op Zak deze zomer, die ineens moesten sluiten. Kortom, er gebeurde heel veel in de zorg en daarom hebben we het erover vandaag in Zegt U Maar. Wat is er nou eigenlijk aan te doen? Is er wat aan te doen en wat dan? Zouden we dan gewoon meer mensen nodig hebben? Een reactie van Fredje, die zegt: er werken veel Belgen in de zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Nou kijk, daar hebben we dan toch al een beginnetje, denk ik, met het aantrekken van mensen van buiten om bij ons in de zorg te komen werken, om wat aan die problemen te doen. Dan nog een berichtje van Lenja, die zegt: het is heel jammer dat het zo gaat, maar de meeste jongeren die gaan studeren, die willen helemaal niet terug naar Zeeland. Kijk maar naar de marinierskazerne. Niemand wilde hier toch wonen. Maar ja, ze vindt het wel onbegrijpelijk. Nou, dat is dan toch ook weer zonde, hè? Er is niks aan te doen, daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. Maar ja, we hebben wel die handen nodig. Daarom is natuurlijk ook dat idee van Hugo de Jonge om te zorgen dat we dan toch maar meer mensen krijgen hier. En dat dat ook wat voor de zorg zou kunnen betekenen. Nou goed, tot zover deze editie van Zegt U Maar voor vandaag. We sluiten af met Dr. What to Do van Caro Emerald.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
13: Zeeland. Waarom zijn de boeren nou toch eigenlijk weer zo boos? En wat is er toch precies mis met de plannen van het kabinet? Ik vraag het zo aan twee Zeeuwse boeren. Verder in dit half uur, de brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden, maar is zeker ook nog niet onder controle. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over een minuut of 10 dan hoor je van John Havenga hoe de komende uren en dagen eruit zien wat het weer betreft. Wil je reageren op deze uitzending? Kun je altijd een appje sturen? Dat doe je naar 0118 4999. 5 minuten over 6 is het. Een heel goedenavond en wat leuk dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters met haar nieuwe plaat Hartebreker. Omgekeerde Nederlandse en soms Luxemburgse vlaggen langs de A58. En boerenprotesten op Schouwen-Duiveland. Ja, op allerlei manieren laten de boeren duidelijk zien dat ze het niet eens zijn met de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen. Kees Hansen, boer en ook statenlid voor de BBB. En Gerard de Visser, veehouder in Achterkerken en woordvoerder van de Wolgerse boeren. Ze waren hier vanmiddag in de studio. En die laatste, die vroeg ik allereerst maar eens even waar nou precies hun onvrede zit over die plannen van het kabinet.
2: Je verwacht wel van een minister van Landbouw dat hij het opneemt voor de landbouw en dat hij probeert om voor de belangen van de landbouw op te komen. Mm-hmm. En in onze sector heb je gewoon een aantal partijen die gewoon altijd meepraten en meedenken vooral ook. Dus ook niet per definitie altijd tegen zijn. Mm-hmm. Maar gewoon constructief willen kijken naar een oplossing.
1: Ja.
2: En in dit geval heeft de minister zijn groepje mensen verzameld die wel in zijn straatje waren. En daarmee hebben ze samen een brief samengesteld. En daar heel veel mensen en het kabinet goed in kan vinden.
1: Maar de belangenorganisatie, de LTO, heeft toch ook aan tafel gezeten? Daar is toch mee gesproken?
2: Ja, maar ergens mee spreken of ergens ook naar luisteren of iets doen met de argumenten die genoemd worden, dat is een groot verschil. En in dit geval is dat merk je ook. LTO, die is ook totaal ontevreden. Maar goed, en waarom zou je niet alle partijen horen? Ik bedoel, kijk, je kan zeggen, ik pak alleen LTO en NJK, want daar, nou ja, die zinnen me wel. Mm-hmm. Maar ik bedoel, er zijn anderen die ook gewoon aanbieden van, nou, we willen ook meedenken en ook meepraten. Die laat je dan links liggen, omdat waarschijnlijk men bang is dat we er daar niet mee uitkomen of dat het dan niet tot een goed einde komt. Ja, nee. Dat vind ik een slechte manier van besturen.
1: Ja, maar dan zit er dus ook een verschil tussen. Er moet niet alleen met die partijen gesproken worden, er moet eigenlijk ook naar geluisterd worden.
2: Ja, ik denk dat dat meestal zo is. Als je een gesprek hebt met elkaar en het is eenrichtingsverkeer, dan heeft praten niet zo heel veel zin natuurlijk.
1: Nee, maar dan betekent eigenlijk ook dat je gewoon moet doen wat de boeren willen.
2: Nee hoor, zeker niet. Je kan gewoon met elkaar onderbouwen en bekijken hoe je tot bepaalde conclusies komt of tot bepaalde regelgeving. En in dit geval staan er in die brief staan normeringen of staan bepaalde zaken die elke agrariër volledig verbazen. Omdat we denken, hoe kom je erbij om dat op deze manier te doen?
1: Mm, okay.
2: En als je bepaalde wetenschappers kiest of bepaalde mensen om je heen kiest die in dat straatje passen. Maar ja, dan kun je erop rekenen dat als je het dan presenteert dat je wel wat tegenstand gaat krijgen.
1: Okay, dus het is niet netjes gegaan in het proces ernaartoe. Dat is het eerste punt. En dan, Kees, dus het tweede punt is dus eigenlijk, wat er dan uit is gekomen is onwerkbaar. Wat is er uitgekomen? Wat behelst, kort gezegd, nou het plan van het kabinet?
3: Kijk, we hebben Natura 2000 gebieden. We hebben kwetsbare gebieden. Mm-hmm. Dat is nog een stapje erger als een Natura 2000 gebied. Mm-hmm. En daarin willen ze zoneringen neer gaan leggen. En als jij in de zone legt, dan zul je eigenlijk gesaneerd daar moeten worden, omdat je niet past in het plan van de overheid.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, Kees. Er is een zone, komt er om kwetsbare natuurgebieden, waarin wordt gezegd, hierin moet er dus veel minder uitstoot zijn om de natuur te beschermen. Dat wil niet zeggen dat je als bedrijf natuurlijk weg moet. Nee. Wil zeggen dat je aanpassingen moet doen.
3: Precies, maar we hebben al 20 jaar aanpassingen gedaan. Mm-hmm. En in die 20 jaar dat we dus met van alles al bezig geweest zijn. Mm-hmm. Maar het is nooit goed genoeg. Het moet altijd nog meer gaan kosten.
1: Maar jullie willen toch geen sticker hebben van goed bezig, Kees en Gerard? Is het daar dan om te doen? Is het het gebrek aan waardering wat dan op een verkeerde manier wordt aangepakt?
3: Ook dat. Hey, kijk, als je je nek uitsteekt als boer en je doet zoveel meer als dat je altijd gedaan hebt, maar je moet altijd maar horen wat je ook doet. Het is, de natuur staat op omvallen en die blijft op omvallen staan. En je doet het gewoon niet goed, het moet nog beter. Terwijl je bij de bank al geweest bent om tonnen extra geld om in die bedrijven te stoppen, om het nog meer te verduurzamen. Waardoor een jonge ondernemer zegt, ja maar pa, hoe moet ik dit straks nog overnemen?
1: Een zoals wel vaker geëmotioneerde Kees Hansen samen met Gerard de Visser was hij te gast in de Zeeuwse Kamer. Meer vind je over dit verhaal online op onze site en in de app. Nu hier in Zeeland komt thuis Nina Simone en

0: waarom zouden we niet eens even de weersverwachting doornemen met weerman John Havinga. Dag John.
1: Dag Florisjan.
0: Wat heb je ons te melden over wat er ons te wachten staat de komende uren en dagen?
1: Ja, wat we kunnen verwachten is toch wel meer van het weer wat we vandaag ook hebben gezien. Dat betekent wisselend bewolkt weer met daarbij af en toe wat regen of een bui. Ook vanavond zien we dat er af en toe toch wel een aantal buien zullen gaan passeren. Dat zal niet op alle plaatsen evenveel neerslag geven, maar ik denk toch wel dat we weer wat in de neerslagmeters kunnen gaan ontvangen. Want er passeert een zwakke storing en ook morgen hebben we te maken met een onstabiele luchtsoort. Vannacht minimumtemperaturen uiteindelijk van 16 tot 18 graden. En de wind is daarbij matig uit het zuidwesten. Ook morgen komt hij uit een zuidwestelijke richting. Is matig tot vrij krachtig. En daarbij hebben we dan morgen maximumtemperaturen van zo'n 20 tot 22, misschien 23 graden. Dan moet wel de zon even zijn best doen. En dan kan dat best wel lukken. Maar ik denk dat de zon het net als vandaag ook af en toe best wel moeilijk heeft. Want de bewolking zal ook nadrukkelijk aanwezig zijn. Toch heel ander weer daarmee dan dat we vorige week hebben gehad en waar we eigenlijk al dagenlang mee te maken hebben gehad en waar we ook al wat aan gewend zijn geraakt wellicht. Dat is dus vandaag en morgen zeker niet het geval. De buien die kunnen daarnaast ook af en toe wel eens even wat pittiger worden. Met name denk ik op donderdag en vrijdag nemen de kansen op onweersbuien toe. De maximumtemperaturen die blijven ook donderdag en vrijdag zo schommelen rond de 21 graden. Richting het weekend dan neemt de onstabiliteit geleidelijk af. Dat betekent nog niet dat het meteen op zaterdag al droog is. Maar ik denk wel dat de zon zich wat vaker zal gaan laten zien. Ook vrijdag komt hij heus wel even af en toe tevoorschijn. Maar de drogere omstandigheden die verwacht ik eigenlijk pas op zondag. In het weekend liggen de temperaturen rond de 20 graden.
0: John Havinga, dankjewel.

0: Niall Horan en de Dinner Party. We gaan zo meteen binnengluren in een oude boerderij in Noord-Holland. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Financiënminister Eelco Heijnen van de VVD die blijft hoop houden op een breed draagvlak in het kabinet voor zijn begroting. Kort daarvoor hebben de partijen Pro en Ja 21, waar vooral naar wordt gekeken voor steun, gezegd dat ze niet gezamenlijk de begroting willen gaan steunen. Daarvoor zijn de verschillen tussen Pro en Ja 21 aan linker- en rechterzijde te groot, denken ze. En Heijnen moet van hen dan ook gaan kiezen met wie er samengewerkt gaat worden. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden, maar de brandweer is nog altijd hard bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het heeft geregend, maar nog niet genoeg, zegt de Vlaamse brandweer.
1: Waar dat er onderaan aan smullen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen, dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. En dan zijn we heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
0: Vooral in het noorden en het oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de Duitse grens oversteekt, moet een brandgang aangelegd en zijn er ook bomen gekapt. Fietsend langs de stolboerderijen in Noord-Holland zou je het liefst natuurlijk even binnen willen kijken. Vaak is de oude inrichting en soms het interieur bewaard gebleven. En dat kan in museumboerderij De Aanloop van Teun en Annie Steur in Zuidermeer. Daar ben je van harte welkom. Je moet wel even een afspraak maken, maar dan kun je zo het oude boerenleven ingezogen worden. NH-verslaggever Gea Smit, die deed dat. Die ging even buurten.
2: Hoeveel klokken hangen hier wel niet?
3: Nou, ik denk wel een stuk of 20 klokken.
2: Hebben jullie ooit geteld hoeveel jullie hier tentoonstellen?
3: Nee.
4: Een deel van de spullen komt uit hun eigen familie.
3: De kappendoos en het kaphoedje, dat komt ook echt van Teunse oma. Nou, hier hebben we dan de opkamer. Nou, hier hebben we allemaal wijwaterbakjes, ook in die 33 jaar. Alle jaren komen er wel weer een paar bij. En het spijkertje in de wand. En...
2: Hoe is dit toch ontstaan?
3: Nou ja, ik hield van oude spullen. En de mensen hielpen erbij. Die kwamen hier dan en die zeiden van, nou, ik heb nog wel dit en ik heb dat nog wel. En kinderen geven er niks om en hier krijgt het weer een plekje. En iedereen kan ervan genieten.
4: En nog is dit niet alles. Ook het achterdeel staat vol.
3: Hier stonden voorheen de koeien op stal. Water uit de welven, daar uit de grond vandaan. Dat pompen we op uit de grond.
4: In de schuur staat alles wat ze hebben gekregen en verzameld over het werk dat de mannen vroeger deden.
5: Ja, hier staat dan veel voor de bloembollenteelt. Hier hebben we dan alle namen op kistjes staan. Ja, hier heb ik dan ook weer de fietsenmaker, de olieboer, de melkboer.
2: Komen er nu alleen echt maar oudere mensen? Of,
5: Nee, we krijgen ook jongeren hoor. Maar als er oudere mensen komen, dan praat ik minder. Ja. Dan laat ik hun praten. Want we komen voor de gezelschap, voor de gezelligheid. En als jongere mensen praten, dan moet ik meer praten.
2: Dan moet u alles uitleggen.
5: Ja, dan gaat Annie met de dames en ik ga vaak dan met de heren. We gaan aan de loop. En dan horen we vanzelf het praten wel. De een wil dit weten, de ander dat. En zo is het een heel gezellig rondje hoor.
2: Je gaat aan de loop.
5: Ja.
2: Daarom heet het museum zo.
5: Ja, de aanloop.
0: De aanloop, nou, dat kun je dus bezoeken. Het museumboerderij moet wel even een afspraak maken. Maar het zit in Zuidermeer, Noord-Holland. Teun en Annie Steur. Je luistert naar Zeeland, komt thuis. We zijn weer terug afgedaald in onze provincie. Met muziek van buiten, maar straks wel met het nieuws van binnen de provinciegrenzen. Esme Beg is erna. Cool and the Gang.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Nou is het morgen, de internationale dag van de fotografie. Maar ja, als we dan morgen van een Zeeuw van de Dag zouden horen wat voor tips we zouden moeten krijgen om goede foto's te maken, is het misschien net een beetje laat. Dus vandaar nu al de Zeeuw van de Dag, die wat weet van fotografie zometeen. Na het Zeeuwse nieuws van 6:30, Esme Beeg, goedenavond.
6: Goedenavond. Het risico op natuurbranden in de provincie is niet langer verhoogd. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland. Zo'n anderhalve maand was er sprake van fase 2, een verhoogd risico. Maar door de regen van de afgelopen dagen kan er afgeschaald worden naar een normaal risico. Fase 1 heet dat dan. Personeel van gevangenis Torentijd in Middelburg heeft in juli een ontsnappingspoging weten te voorkomen. Bij een celinspectie werd ontdekt dat een gevangene voorbereidingen had getroffen om te ontsnappen. Wat die voorbereidingen precies waren, is niet bekend. De gevangene is overgeplaatst. Binnenattracties in Zeeland draaien vandaag overuren door het mindere weer. Bij het Klokhuus in Seer Arendskerke stroomden de reserveringen binnen.
7: Het is zeker drukker vandaag. Dit noemen we nou echt klokhuisweer. Gasten zijn gewoon op zoek naar iets waar je zowel binnen als buiten iets kan doen.
6: Ook andere binnenattracties, zoals Iguana Zoo in Vlissingen, zaten volgeboekt. Warmere zomers zijn juist een uitdaging voor dit soort attracties, omdat mensen dan sneller voor het strand kiezen. En wielrenner Milan Vader uit Middelburg rijdt ook mee in de Ronde van Spanje. Die begint aanstaande zaterdag met een individuele tijdrit in Monaco. Het wordt voor hem de tweede grote ronde die hij rijdt.
8: Ik denk dat ik vorig jaar vanaf etappe 1 elke keer voor hem ben gevlogen. En dat was toen niet voor mezelf, maar wel altijd in dienst van Tom, zeg maar. En zeker nu dat we met een iets andere instelling daarheen gaan, heb ik ook al voor mezelf besloten van, ik heb wel een paar etappes omcirkeld, zeg maar, van, hier ga ik sowieso niks doen. En ga ik proberen zo makkelijk mogelijk naar de finish te komen.
6: Nou, zo hoopt hij energie te houden voor etappes die hem beter liggen. Naast Milan Vader doet ook Timo de Jong uit Goes mee aan de Vuelta. Het weer dan nog in Zeeland. Vanavond is het wisselend bewolkt en we hebben af en toe buien. Ook vannacht kan er nog wat lichte regen vallen en het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen krijgen we vergelijkbaar weer en de rest van de week blijft er kans op regen. Tot zover, meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Esme, dankjewel.
9: Omroep Zeeland.
5: Goedenavond.

0: Soul Sister van Train. Laatste half uur is aangebroken van Zeeland komt thuis. Ja, wat gaan we daarin allemaal nog doen? We gaan natuurlijk even terugblikken op de dag van vandaag. Wat is er allemaal gebeurd hier bij ons op de radio? Daarvoor hoor je meer over die giftige en kankerverwekkende stof UF-schuim die voor veel problemen zorgt. Je hoort zo meteen een van de ervaringen. Maar eerst gaan we naar onze Zeel van de Dag. Die prachtige plaatjes heeft kunnen schieten de afgelopen weken natuurlijk met het zonnige weer. Dat is fotograaf Hester Kraaienveld uit Kloetingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedenavond ja, is het weer. Al, hè, eigenlijk. Ja. Hallo. Want ik kan me voorstellen, foto's maken doe je beter in de zon dan in de regen.
1: Dat is wat mensen denken inderdaad. Zonlicht heeft natuurlijk heel veel verschillende diversiteit aan soorten lichten. Hè. Zacht licht, dat heb je met wat schaduwen. En veel zon geeft harde schaduwen. Mm-hmm. Dus mensen denken inderdaad van, oh, fijn zon. Maar dat geeft eigenlijk hele harde schaduwen. En ik fotografeer eigenlijk met iets meer bewolking dan met een hele felle zon.
0: Ja, oké. Maar regen lijkt me dan wel weer een beetje te.
1: Nee, dat hebben we liever niet. Nee. Maar het kan ook weer een bepaalde sfeer oproepen. Hè. Als je het net nodig hebt, dan kan het ook weer mooi zijn.
0: Wat voor foto's maak je?
1: Heel divers. Ik ben bedrijfsfotograaf. En ik heb verschillende diverse opdrachtgevers. Wat grotere opdrachtgevers als bedrijven, maar ook kleinere ZZP'ers. Dus ik fotografeer op locatie voor een reportage, maar ook portretten voor interviews, voor een magazine. Dus eigenlijk heel divers, veel verschillende locaties en sferen. En ja, toch ook altijd oplossingsgericht zijn met hetgeen wat je op dat moment hebt.
0: Want ik denk een bedrijfsfotograaf die heeft altijd vergaderzalen met systeemplafonds.
1: Nee hoor, nee zeker niet. Nee, ik stond gisteren bijvoorbeeld op het kantoor van het waterschap. Mm-hmm. Voor een interview moest ik wat portretten en beelden maken. En dan sta je weer op een prachtige omgeving met zicht op de Lange Jan bijvoorbeeld. Dat kan heel divers zijn, echt ook in een natuurgebied. Zoals je bijvoorbeeld een mooi portret wilt maken voor een bepaald magazine wat je net... wat meer groen nodig hebt. Dus ja, je moet ook altijd een beetje zoeken naar een mooie locatie. En dat maakt het heel uitdagend.
0: Ja, leuk. En als je veel portretfoto's moet maken, dan heb je ook altijd mensen, die lukt het eigenlijk gewoon nooit zo om leuk op de foto te staan. Niet dat het nou lelijke mensen zijn hoor, dat niet per se. Maar er zijn mensen op een of andere manier, dat werkt nooit goed of zo. En de camera lijkt op een of andere manier een soort vijand in plaats van een vriend. Oh. Hoe zorg je er nou voor dat toch een beetje goed gaat dan?
1: Ja. Nou ja, dat is wel een hele goeie, want dat is wat ik vaak hoor. Van, ik plak niet hoor op foto's of weet je, dat soort opmerkingen. Maar dan is het aan mij de taak om mensen op hun gemak te stellen, even het ijs te laten breken en op het juiste moment dan de foto's te maken. Dus ik maak altijd eigenlijk interviewachtige gesprekken, waardoor je iemand leert kennen en waardoor het eigenlijk gewoon wat makkelijker wordt. En dan is het ineens een hele andere ervaring.
0: Grappig. Misschien ook wel omdat mensen dan echt als ze moeten, zeg maar, dan zo'n soort van geforceerd denken, oh, nu moet ik gaan lachen of zo en weet niet wat ik moet doen. En als ze dan blijkbaar met jou aan het praten zijn, dan zijn ze natuurlijk zich minder bewust van hoe ze precies kijken en zo. En dan gaat het precies goed.
1: Ja, dat leer je gaandeweg. Ik zit al ruim 20 jaar in het vak. Dus, mm-hmm. Dus dan word je daar op een gegeven moment heb je daar een bepaalde tactiek voor.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, dat komt ook wel vanzelf. Ja.
0: Ja. Goed, en als ik jou goed begrijp, moeten we dus, morgen is het de internationale dag voor de fotografie. Dus dan denken mensen, plaatjes schieten. En dan moet je dus niet denken van, het is stralend zonnig, felblauw, helder weer. Dan maak ik goede foto's.
1: Dat kan natuurlijk wel. Als je bijvoorbeeld bij een mooie de Oosterschelde, bij een mooie zeezicht, dan is dat heel erg mooi. Maar ga je bijvoorbeeld, wil je een mooi portret maken en je gaat midden op de dag met een felle zon fotograferen, dan zul je zien dat het licht gewoon te hard is en dat je harde schaduwen krijgt. Mm. Tenzij je natuurlijk ook weer iets technisch met een flits toevoegt, dan kun je het licht ook wel weer wegflitsen. Ja. Maar goed, dat is weer een technisch aspect. Ik fotografeer liever met een klein beetje bewolking. Ja.
0: Dus eigenlijk hebben we deze week ideaal Hester Kraaienveld weer.
1: Ja hoor, en ik gooi er ook een beetje flitslicht bij. Dan heb je net toch nog even een beetje die die felheid van een zonnetje.
0: Wat leuk. En kun je nou met een kunnen wij allemaal met onze smartphone ook gewoon goede foto's maken? Of hebben we daar toch echt een camera voor nodig?
1: Kijk, ik zeg natuurlijk als fotograaf dat je een echte camera nodig hebt om... dan heb je natuurlijk de kwaliteit van het beeld. Dat ligt eraan waar je voor je het gebruikt. Mm-hmm. Maar met een smartphone kun je ook best hele leuke foto's maken. Er zitten best veel functies op, waardoor je net even wat beter uit de voeten kunt dan alleen die camera aanzetten.
0: Ja.
1: Maar met een echte professionele camera, als een fotograaf zijnde, kun je natuurlijk allerlei omgevingen kun je daarmee terecht, zeg maar.
0: Ja, ze kunnen bij het waterschap niet nog gewoon met een paar selfies af, begrijp ik.
1: Nee, daar ga ik natuurlijk nee op zeggen.
0: Precies. Goed zeg, dankjewel dat je vandaag onze Zeel van de Dag wilde zijn, Hester. Ja. Een heel fijne avond. Je bent nog Zeel van de Dag tot middernacht, dus geniet er nog even van.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.

0: Stay the Night van James Blunt. Dan gaan we het hebben over het verhaal van vandaag bij Omroep Zeeland. Dat UF-schuim, isolatiemateriaal dat bij duizenden Zeeuwse woningen tussen de muren zit. En nu blijkt dat het slecht is voor de gezondheid. En dus duiken er verhalen op van mensen die er last van hebben. En dan niet eens als het in de muur zit, maar juist als het eruit komt. Bijvoorbeeld bij Elisabeth in Schoondijken. Want daar was toch wel iets zorgelijks aan de hand met dat UF-schuim. Je hoort een reportage erover.
1: Stofzuigen, stofzuigen. En nog eens stofzuigen. Elisabeth van der Haven uit Schoondijken is al 4 weken aan het stofzuigen.
2: Hoe zag dit er dan uit 4 weken geleden?
3: Ja, dat gewoon in ieder kiertje overal dat witte spullen hing. En hier op ieder randje en hier en in de deur en overal.
1: Elisabeth huurt een huis bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Haar hele straat in Schoondijken zou opnieuw geïsoleerd worden met plastic parels. Maar dan moet het huidige isolatiemateriaal er eerst uit. UF-schuim. Dat gebeurt met een luchtdrukspuit die het schuim tussen de muren verpulvert. Maar volgens Elisabeth ging het daar mis. Ze woont in een oud huis met scheuren en gaten.
3: Ze hadden dus op de scheuren hadden ze duct tape geplakt, maar dan werd er gewoon zo van afgeblazen doordat ze met 12 bar bliezen. Dus dat hield helemaal niet. En ze hadden ook de week van tevoren gekit. Maar het was heel warm en die kit was niet droog, dus die blies er ook zo uit. Dus ja.
1: De luchtdruk blies al het verpulverde schuim naar binnen.
3: De plant was wit, de achterkant van dit gordijn zat helemaal onder. Ja, het was een soort poeier met een klein plukjes, zeg maar, dat overal aan bleef hangen. De vensterbank, daar zo, achter de bank, tot hier of zo, denk ik.
1: Er zweeft een stofwolk aan UF-schuim en formaldehyde in haar huis. En dat is kankerverwekkend.
3: De wc, daar kwam gewoon een hele stofwolk naar binnen.
4: En dat merkte ik dan toch aan uw keel of zo en uw ogen?
3: Nou ja, je ogen, mijn ogen brandden en mijn keel deed gewoon zeer. Ik voelde het gewoon, ik voelde het hier. En het gevoel dat je in je ogen wil wrijven. En nou ja, alsof je iets inademt wat op je luchtwegen natuurlijk slaat. Ja.
1: Niet alleen bij haar, maar ook bij de buren gaat het mis. Dus zit er niets anders op. Stofzuigen, stofzuigen en stofzuigen.
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik een nieuwe moet krijgen. Dat is toch het minste?
4: Ja.
3: Ik was hier eigenlijk heel blij dat ik hier woonde. Ja, echt, ik was heel blij en ik was gerenoveerd. Ik dacht geweldig en nu denk ik, ja, shit, weet je. En nu heb ik dit aan de knikker en waar ligt het nog en hoe lang duurt het voordat dat echt weg is? Of dat, ik weet het niet. Ik probeer er maar niet te veel over na te denken.
0: Een reportage van Justin Philipsen. Je hoorde Elisabeth van der Haven uit Schoondijken. Herken je dit verhaal nou? Of is er een andere manier waarop jij met UF-schuim in aanraking bent gekomen? Neem dan contact op met verslaggever Justin Philipsen. En dat doe je door een mailtje te sturen naar nieuws@omroepzeeland.nl.

0: Doobie Brothers, What a Fool Believes. Een hoop onderwerpen zijn weer de revue gepasseerd. Vandaag hier op de radio bij Omroep Zeeland. Bijvoorbeeld bij Zeeland wordt wakker bij Remco ging het over de eilandmarketing Schouwen-Duiveland. Die gaan met een campagne beginnen om jongeren terug te halen naar het eiland. Want door de vergrijzing zijn die hard nodig. Bij de havendagen overmorgen is de eerste campagnedag. Ruud van der Wel vertelde erover aan Remco.
1: Wat wij eigenlijk willen doen is dat dat gesprek gevoerd gaat worden. Van hé, maar kom toch eens terug. En dat andere, nou ja, iedereen heeft wel iemand in de familie die terugkeerder zou kunnen zijn. Als we nou met z'n allen daar een beetje de aandacht op vestigen en daar een gesprek over voeren, ja, dan is wat ons betreft de campagne al geslaagd.
0: Al jaren roepen ook Zeeuwse overheden jongeren op om weer terug te komen. Getekend door de zee en tentoonstelling van fotograaf Rem van der Bos in de Nicolaaskerk in Brouwershaven. Met door jongeren gecreëerde Zeeuwse klederdracht. Maar bezoekers kunnen daar ook op Japanse oesterschelpen een boodschap achterlaten. En dat is een enorm succes, vertelde de beheerder van de kerk, Hans Baris, aan Elsa vanmorgen.
2: Nee, dat is niet te tellen. Dit is echt het is gigantisch. Het zijn vele emmers vol met oesterschelpen die beschreven zijn.
3: En als je nou even niks te doen hebt, zit je dan wel een beetje te kijken wat er allemaal op staat?
2: Dat klopt. Dan ga ik hier zitten en dan zie ik wat men zo schrijft. Hè. Ohne Gezondheid is alles niks. De meeste mensen deugen, staat er dan. Ja, nou ja, dat soort spreuken staan er allemaal op. Randy kwam met een doos schelp aan. Hij zei dat zal wel genoeg zijn. In de tussentijd heb ik hem al 3 keer opnieuw schelpen gevraagd. En bracht hij een hele grote tel mee. Ja, werkelijk ongelooflijk groot. En die is nu ook alweer bijna leeg. Dus hij zal nog een keer moeten en nog een keer moeten. Het is echt gigantisch. Het is zo'n groot succes. Dat is echt werkelijk niet te bevatten.
0: En zo'n beetje voor het eerst deze zomer is er geen zon, is het fris en dus duiken de toeristen op in de binnenactiviteiten, zoals bij het Klokhuis in Sierarenskerken. Verslaggever Pim de Visser over wat hij ziet, ruikt en hoort.
4: Voor mij zie ik klim- en klautertoestellen. Langs mij rennen de kinderen. Ik moet uitkijken dat er niemand tegen me aanloopt. De geur van oranje en friet door mijn neusvleugels. Ja, ik ben in een binnenspeeltuin.
0: Exact, dan ben je in de binnenspeeltuin. Tot zover deze editie van Zeeland komt thuis. Ik sluit af met Bluff. Een heel fijne avond en heel graag tot morgen.

0: naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Dit is Willem van Oranje the Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel. Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
17: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
16: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: We hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Die van jou.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

De beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn daar niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.